0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: 1977.
1: Madurodam, dat nu 25 jaar bestaat, werd in 1952 door de toen 14-jarige prinses Beatrix geopend.
2: Ik ben heel blij dat ik het burgemeestersambt van deze stad mag aanvaarden. En wil mijn

ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.

0: Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Fans zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Fans verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Terug naar de jaren 70.
2: De nabestaanden van Elvis Presley hebben gisteren van het gemeentebestuur van de stad Memphis in de staat Tennessee toestemming gekregen het lichaam van de overleden koning van de rock and roll over te brengen naar zijn landgoed Graceland.
3: Duizenden stonden langs de weg die de witte auto ging met de koperen kist en het stoffelijk overschot van de zanger die begin deze week op 42-jarige leeftijd overleed.
4: De week van de 70's.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jarenlang gedacht dat het nummer heet Hoe sterk is de eenzame fietser, maar het is Jimmy. Dus
1: ja, dat zou ik niet zeggen of zo, hè?
0: Nee, dat werd wel tijd natuurlijk, dat we weten dat dit Jimmy is.
1: Ja.
0: Ja, intussen weet ik dat natuurlijk wel. Draai al wat rondjes mee, logisch, het is de muziek uit de 70's.
1: Ja. Oh, echt? Waar komt het? Oh.
0: Alles is uit de 70's.
1: Ja, dat is waar ook.
0: Alles is uit de 70's.
1: Ik had niet verwacht dat het zo oud was.
0: Maar Boudewijn de Groot kan vandaag de dag nog steeds muziek maken. En dat doet hij volgens mij ook. En al van een paar jaar geleden hebben we nog een leuk werk van hem gehoord. Dus waarom ook eigenlijk niet? Back to the 70's, dat doen we deze week. Artiesten als Billy Ocean bijvoorbeeld, die zingen ook nog steeds. Maar die maakt ook muziek in de jaren 70. Die horen we verderop. By the way, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: En voor iedereen die nu wakker is of wakker aan het worden is, gezellig. Het is dinsdag vandaag, we gaan er weer voor. Jij zei net, is dinsdag de moeilijkste dag van opstaan? Ja. Voor de wekker.
1: Ik had zo moeite met mijn ogen open krijgen vanochtend. Als ik een soort mol was die weer boven de grond kwam.
0: Zo. Gek, want je hebt ze wel dicht gedaan gisteravond toen je naar bed ging.
1: Ja, ik weet niet wat het is. Echt een beetje vermoeidheidsklop.
0: Ja? Zo een beetje dichtgeplakt ook. Heb ik nog wel eens dat je denkt, hoezo?
1: Het duurde echt een half uur hoor, bij mij.
0: Nou, de slaap uit de ogen wrijven of vegen of nou is hetzelfde als wrijven.
1: Nou, plens water in je gezicht.
0: Nou, dat werkt wel. Dan word je wel wakker van. Net als van gezellige muziek. Aretha Franklin, mensen.

0: Nou, geen toeval natuurlijk. Ik had al gezien dat hij in de lijst voorkwam vandaag met muziek in Utrecht is wakker. Oh, deze ook zo meteen. Ik had het over Billy Ocean uit 77 en Red Light, Spells Dancer. Nou, het rode licht gaat hier weer aan in de studio. Dat betekent dat we weer wat mogen zeggen. Ik heb het al gedaan en jij gaat het ook doen.
1: Ja, inderdaad. Ja, we hebben weer een mooie vraag die we aan je stellen vandaag, waar we graag een reactie op willen. Dat is, ging jij in de jaren 70 naar de film Turks Fruit? En die film die zorgde destijds voor veel ophef. Wat weet je daar nog van? Zijn we heel benieuwd naar, want het is natuurlijk de week van de jaren 70 op Radio M Utrecht deze week. En alles staat in het teken van de 70s. Ja, Turks Fruit, heb jij hem gezien toen? Of wat weet jij ervan?
0: Nou, toen niet, want het was 1973 dat die film op het doek verscheen. Oh, ja. En dan mocht ik niet naartoe, sterker nog. Ik was 5.
1: Het was wel 16 plus.
0: Dat was van, hij is 22 februari 1973 voor het eerst in de bios verschenen. Toen moest ik nog 6 worden. Dus nee, die heb ik niet gezien, die film. Het was een omstreden film natuurlijk, hè? Met wel een goed verhaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Met Monique van der Ven en Rutger Hauer, dat weet ik natuurlijk. Ik heb die film later wel gezien, hoor.
1: Ja, precies.
0: Maar er zat nog ook seksscènes in allemaal, van een jong stel natuurlijk.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is het een heel triest verhaal natuurlijk, want zij krijgt kanker en gaat dood. Dus ja, dat is best een pittige film.
1: Zo, ja. Ik kan me herinneren dat ik hem wel een keer heb gezien, maar ik moest echt weer even googlen waar het nou precies over ging ook. Dat boek stond volgens mij ook op de lijst van onze boekverslagen.
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Zo'n boeklijst, leeslijst of zo heet dat?
0: Ja, de boekenlijst inderdaad, ja.
1: Ja, Jan Broekers. Ja, goed, dat was dus wel een film die de randjes opzocht.
0: Ja, met Paul Verhoeven als regisseur, dat weet ik wel. En Jan Wolkers, zeg je al inderdaad, dat was de schrijver van dit verhaal.
1: Ja.
0: Turks Fruit, ja, mooi muziekje ook erbij. Zal ik dat nog even zoeken? Zo?
1: Ja, leuk, ook benieuwd. Okay. Ja. Ja,
0: gaan we zo
1: even. We willen in ieder geval weten wat jij destijds van die film vond. En wat weet je er nog van? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En dan gaan we nog een keer. Yeah.

0: Sweet Sensations, Red Sweet Dreamer. En dagdromen mag, maar een beetje wakker worden is misschien wel handig. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Gaan we daar zeker voor zorgen met de muziek uit de 70's... in de week van de jaren 70. En je favoriete nummer, misschien was dit het wel... kun je stemmen in de lijst der lijsten. Dat is komende vrijdag de top 100 van de jaren 70. Dat kun je stemmen via radiomutrecht.nl en natuurlijk de RTV Utrecht app. Dan kun je dat ook duidelijk maken wat je graag wilt horen. En voor de rest zou ik zeggen, als je niet je keuze duidelijk maakt... gewoon lekker blijven luisteren en genieten. Wat staat er op de voorpagina's van de kranten vandaag? Nou, allemaal hebben ze het over het overlijden van Wim T. Schippers.
1: Ja. NRC pakt er ook groot mee uit op de voorpagina. Wim T. Schippers. Van 1942 tot juni 2026 leefde hij. Ja, als hij iets was, dan was het wel... ongrijpbaar, schrijft de krant. Een groot verhaal op pagina 14 en 15 in het NRC daarover. Dan een ander verhaal over het toeslagenschandaal. Zeker 20.000 ouders ontvingen ten onrechte financiële compensatie. Ambtenaren waarschuwden al vroeg dat het ministerie te ruimhartig ouders 30.000 euro of meer schadecompensatie gaf.
0: Ja.
1: Volgens medewerkers werden interne critici genegeerd of kregen ze geen contractverlenging.
0: Het is één grote puinhoop, zeg
1: maar.
0: Want er zijn heel veel mensen die onterecht geld afgepakt is. En heel veel mensen die nu geld gekregen hebben. Zo kwam dit wat je uitlegt gisteren in het nieuws. Ja, ik vind het schandalig allemaal. Ik vind het echt schandalig. Niet dat mensen te veel hebben gekregen. Je kunt niet geld genoeg krijgen, denk ik dan. Maar laat ik de grappen even achterwege. Maar wat een ellende is dat. Wat een fouten zijn hier gemaakt.
1: Om zoveel mensen ook.
0: Al die
1: 20.000 ouders.
0: Ja, die de dupe zijn. Kinderen die dupe zijn.
1: Ja.
0: Ik vind het heel erg. Ik vind dat echt schandalig, dat meen ik.
1: Schrijnend, hè?
0: Ja. Zeker. Terug naar Wim T. Schippers. Op alle kranten op de voorpagina's, daar staat hij. Meester van het absurdisme, dat was hij zo benoemd. Trouw hem. Ja, dat is waar. Ik laat even een klein stukje horen uit het radioprogramma Ron Flon Flon. Daar heb ik veel naar geluisterd. Dat was inderdaad absurd op de Hilversumse publieke omroepen. En ja, dat duurde na de reclame die dan geweest was. Vaak heel erg lang. En dan kwamen mensen zogenaamd de studio binnenrennen. Laten we even luisteren naar een fragment. En Wim T. Schippers doet zelf de aankondiging. En dan hoor je ook welke datum dit uitgezonden is.
2: Goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Op deze 1214 oktober 1984, 1009 april 85, 704 februari 86, dan wel 3 februari 88.
0: Ja. Nou, ik kon er geen touw vastknopen, maar daarom was het juist ontzettend leuk. Met allerlei gasten die in die studio binnenkwamen. Hij maakte er een potje van. Een puinhoop, maar zo verschrikkelijk goed gedaan... dat het echt elke keer weer boeide als hij op de radio was. En dan heb ik het alleen maar over de radio, want hij was natuurlijk ook de stem van...
1: Nou, ja, van Bert en Ernie. Als ik hem hoor, dan moet ik meteen aan denken. Nee, Piet!
0: Biet, die. Ja, nee, iedereen probeert hem altijd na te doen. En dat was fantastisch, want hij deed die stem al die jaren natuurlijk.
1: Ja,
0: geweldig.
1: Sentiment, ja.
0: Ja. De meester van het absurdisme is een mooie omschrijving. Kop in, trouw voor morgen. Wim T. Schippers ook op de voorpagina van de Volkskrant. En een kleine inzet op de voorkant van de Telegraaf... met de verwijzing naar Wim T. Schippers. Vrolijk ontregeld. Een leuke foto van Wim T. Schippers. Helaas is hij overleden. Ja. Dat is het nieuws van de kranten zoals ze dat brengen, wat ik voor me heb.
1: Ja, ik heb hier nog het AD Utrechts Nieuwsblad. Die koppen met voetbal. De mix van culturen, net als in Oranje. Het warmloopshirt van het Nederlands elftal op het WK... is een gigantisch succes voor kledingmerk Patta. Ja, het shirt staat op de voorpagina. Heb je hem al gezien, Bob? Kijk.
0: Oh ja, ja, ja. Wat een uitgedost geheel is dit.
1: Ja, he? Ja, nou, het ziet heel flamboyant uit, zeg maar.
0: Ja.
1: Oké, en dan nog een verhaal over... te veel plastic bij afhaalzaken. Niemand wil een papieren rietje. Nederlandse afvalhoreca. Nee,
0: dat is verschrikkelijk.
1: Dat drinkt helemaal niet lekker, hè?
0: Nee, dat zeker niet. Nee, ja. Plastic is natuurlijk niet goed, maar dat papieren rietje...
1: Dat is helemaal zacht.
0: Wat tot nu toe ik geprobeerd heb, is niet het alternatief voor het plastic rietje.
1: Nee, ja. Nederlandse afvalhoreca maakt nog volop gebruik van de plastic bakjes, bekers en bestek. Blijkt uit de steekproef van deze krant, het AD Utrechts Nieuwsblad, onder ruim 100 horecazaken in 12 steden. Zelfs plastic rietjes worden nog naar hartelust meegegeven, terwijl die al 5 jaar officieel zijn verboden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is toch een signaal dat de praktijk toch leert dat mensen niet liever niet willen of zo, hè? Of dat het gewoon wat onprettiger is. Misschien meer hierover in het AD.
0: Goed. Geen liedjes, we drinken koffie, we drinken thee. Gewoon lekker. Uit een mok of uit een glas, zo doen we dat.
1: Hoppatee.
0: En we schreeuwen het van de daken, moet je horen zeg. Ah! Ah!

0: De Blue Notes, ook dat is de 70s bij Radio M Utrecht. Met meer muziek onderweg en verkeersinformatie zometeen. Eerst even een kort weerberichtje van Margot Ribberink. Uitgebreid horen we er zometeen in. Utrecht is wakker. Ja, dat weer voor Midden-Nederland. Hier. Vanochtend vroeg kan er uit het wolkendek in het zuidwesten van de provincie Utrecht nog een buitje vallen. En daarna is het dan wel droog en komt de zon zo af en toe tevoorschijn. Nou, ik moet je zeggen, de zon de gloren, die was er al vanmorgen toen ik hier naartoe reed. Toen was het 5:00, dus de zon had er al zin in, volgens mij. Met weinig wind komt de temperatuur maximaal op een graad of 22 uit. 22.
1: Oh, dat vind ik
0: zit alweer boven de 20 graden. Lekker, toch? En dan verkeersinformatie van de ANWB. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A27. En dat is vanuit Breda richting Utrecht. En dat betekent langzaam rijden en flink wat vertraging tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Dat is maar een klein stukje. Over die 6 kilometer doe je een 30 minuten langer. Alle rijstroken zijn dicht. Je gaat via de vluchtstrook. 2 rijstroken zijn het overigens. Die dan compleet dicht zijn. En omrijdersadvies, want dat is het beste om te doen, zegt de ANWB. Dat is doorrijden over de A15 of de A15 kiezen als je er nog niet op zit. En dan de A2 bij knooppunt Deil pak je dat. Ga je naar boven richting Utrecht. Een 30 minuten extra reistijd dus daar. Bij ons in de studio Robert-Jan Boy. En die heeft zin in een ijsje volgens mij. En dat gaat hij zo meteen vertellen, want daar hebben we gisteren over gehad. Het wordt een beetje warm in Midden-Nederland. En het wordt een beetje de ijstijd, heb ik het idee.
2: De ijstijd. Nou ja, als het gaat om de hitte die eraan zit te komen. De koperen ploert gaat weer zijn ding doen. Natuurlijk, mogen geloven.
1: Lekker. Ploert.
2: Dat gaat er helemaal uit de hand lopen.
0: Ja, dat is
2: en
0: de zon,
2: daar past dan wel iets bij om aan te likken natuurlijk. En dan praten we over het ijsje.
0: Ja, heerlijk.
2: Nou waren vorige week de vakwedstrijden van de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders.
0: Mm-hmm.
2: En daar is uiteraard een uitslag uitgekomen. En laatst IJsselon Torino invoerde bij de beste 5 van Nederland horen. Als het gaat om ijssalons.
1: Oh, ja.
2: En dat gaat natuurlijk verder dan alleen het ijs. Daar zit ook, daar zitten meerdere zaken aan. Dus de kwaliteit natuurlijk, maar ook hoe die ijssalon eruit ziet. Innovatie, een hele waslijst aan ijzers zit eraan. Dus dat is niet zomaar een wedstrijd. En we gaan uiteraard ons licht opsteken bij deze Maitre, zouden wij kunnen zeggen.
0: Wat leuk. Lekker ook trouwens. Ja. Lekker onderwerp.
2: Niels en Esther Verwij. Ja. Niels is voortgekomen uit de chocolaterie. Hij is chocolatier.
1: Oh.
2: En ook volop bezig geweest op patisseriegebied.
0: Oh ja.
2: Internationaal Londen Cruises. Dus dat is echt. En op een gegeven moment de overstap naar het ijs.
0: Ja.
2: Waarin hij echt al zijn creativiteit en al zijn passie, zoals het heet, en zijn hele hebben en houden kwijt kan, ondersteund door zijn geliefde Esther.
0: Ja, wat een geweldig vak lijkt me dit. Om, als je dit beheerst, natuurlijk als je bonbons kunt maken ook al.
2: Ja, hij heeft de beste bonbon van Nederland gemaakt in 2020. Het is echt het is niet zomaar iets waar we nu naartoe gaan.
0: Maar hij gooit het over een ijskoude boeg.
2: Een ijskoude boeg, maar wel een ijskoude boeg die je natuurlijk in andere staat brengt. Tenminste, dat is de bedoeling natuurlijk van deze prestigieuze prijs. Hij zegt zelf dat ijs herinneringen creëert en mensen bij elkaar brengt. Dus er gaat echt een diepere filosofie achter schuil.
0: Dat heb ik nooit bij nagedacht. Dat ik een ijsje
2: heet. Nee, maar daarom ben je natuurlijk ook nooit tot die hogere regio doorgedrongen, Bob.
0: Ik ben leek, maar wel liefhebber van ijs. Ik vind het wel heel lekker.
1: Ja.
0: Er is zo'n verschil in ijs. Zeker wel.
2: Ja, dat is ook zo. Maar het begint natuurlijk met basisijs, heb ik me laten vertellen.
1: Ja?
2: En daarna moet er nog van alles mee gebeuren natuurlijk. Maar naar welke smaak welke smaak wil je op een gegeven moment hebben? Dat is natuurlijk een hele goede vraag.
1: Ja,
2: je hebt een smaak, maar in hoeverre kan je smaak vooruit gaan?
0: Dat moet je uitleggen als je dat wilt.
2: Dat kan ik niet uitleggen, want dat gaan we natuurlijk zometeen vragen.
0: Hoe kun je smaak vooruit gaan?
2: Ja, wat kun je op een gegeven moment aan je smaak doen om hem beter te maken?
0: Nou,
2: maar het is goed gehoord om de mensen zullen wel denken, waar gaat het in Nederland?
0: Maar wel een smakelijk onderwerp dit. Dat is
2: dat denk ik wel. Ja. Of ik iets mee kan nemen, dat waag ik te betwijfelen. Want het smelt natuurlijk.
0: Nou, als ik dit echt had geweten.
2: Het kenmerk van ijs, het is maar eventjes, het smelt weg en...
1: Heb je geen ijstas meegenomen? Dat vind ik wel jammer.
0: Ja, zo. Als ik het had geweten, had ik van die diepvrieselementen meegenomen.
1: Ja, ik ook.
2: Ik dacht, diepvrieselementen. Wat een schitterend woord.
0: Ja. Op naar?
2: Woerden.
0: Naar Woerden. Want daar zit hij, zeg maar.
2: Oh, we hebben trouwens ook nog contact met de voorzitter van de ijscommissie van de Nederlandse Vereniging.
1: IJscommissie. Geweldige baan ook.
2: Ambachtelijk ijsmaker. De voorzitter van de wedstrijdcommissie. Dus die gaat ook nog verder.
0: Lekker.
2: Kortom,
0: op naar Woerden.

0: Jackpot.
1: Mooie naam voor een groep. Het was ook een leuke plaat. Iedereen was ook happy door dit nummer. Is Everybody Happy? Back to the 70s. Terug naar de jaren 70 op Radio M Utrecht. Nog altijd die lange file op de A27. Breda richting Utrecht. Vanaf knooppunt Gooikom tot Noorderloos. Over die 6 kilometer doe je een half uur langer. Je wordt via de vluchtstrook geleid. Want alle rijstroken richting Utrecht zijn dicht vanwege een ongeluk. Omrijden is het advies van de ANWB. Doe je door te rijden of om te rijden via A15. En dan bij knooppunt Deil de weg naar boven pakken. De A2 richting Utrecht. Half uur extra. Ook 5 minuten vertraging is erbij gekomen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. De ANWB meet dat tussen Harderwijk-Zuid en Nijmegen.

0: groep Sailor en Traffic Jam, even de grote hits van deze mannen. Trouwens, al meer het groep Sailor met het nummer Sailor had je ook natuurlijk. En in de jaren 80 hadden ze ook nog bijvoorbeeld La Cumbia als groot succes bij ons in Nederland. Maar ja, die mogen we niet uitzenden, dat is logisch. Want het is de week van de 70s en dat vinden we alleen maar leuk. Want in de jaren 70 biedt ontzettend veel, ja, veel leuke herinneringen voor velen. Als het alleen al gaat om de musicaliteiten, zeg maar. Maar gewoon Ribberink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat feestelijk om weer bij ons te zijn met de opkomende zon die goed te zien was. Ook in Midden-Nederland volgens mij, hè?
1: Ja, we zitten bijna tegen het langste deel van de zomer, hè, 21 juni. En ik kreeg een prachtige foto van iemand uit Velp. Het is niet Gita, want die zit op dit moment ergens anders.
0: Ja.
1: En die heeft een foto gemaakt om 12 uur afgelopen nacht. En daar is nog steeds een beetje het schijnsel van de zon te zien. Dus dat is de middernachtzon.
0: Ja.
1: Mooi toch?
0: Ja, wow. Zeker wel, ja.
1: Ja. Ja.
0: En maar aan de andere kant is natuurlijk ook de maan te zien. En die zal er ook volop geweest zijn. Want er was niet heel veel, er waren niet heel veel wolken, denk ik, vannacht.
1: Oh, ik heb geen idee wat de maan staande op dit moment is. Want als het nieuwe maan is, dan zie je hem niet. En als de maan natuurlijk wel een vorm heeft, dan kun je hem natuurlijk allebei zien. En de middernachtzon en de maan.
0: Ja.
1: Ja, en dan tegen de tijd dat jij opstaat, schijnt dat het licht van de zon nog tegen een paar prachtige wolken aan. En dan krijg je van die prachtige roze en oranje kleuren.
0: Nou,
1: dus
0: zeker,
1: dat
0: ja.
1: is altijd een mooi moment om als vroege vogel natuurlijk dit even mee te pikken.
0: Precies. Ja, het is echt even genieten. Maar niet dat je toch naar je werk moet en dan weer binnen zit. Maar het idee dat iedereen daarmee wakker wordt of wakker kan worden is wel heel erg leuk natuurlijk. Ja, ja het was een mooi verschijnsel. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het wolkenloos misschien niet was. Maar want je had het al over die wolken waar de zon dan tegenaan schijnt. Maar het is wel veel beter dan vorige week. Want toen was er weinig van de zon in de ochtend te zien.
1: Precies, ja. Gisteren was er ook weinig te zien. Wat we op dit moment zien is dat de dikste wolkenvelden over het zuiden van de provincie liggen. Er zit nog een gebiedje met wat lichte regen in Zuid-Holland en ook in het reguliere gebied. Kan nog even de zuidrand van onze provincie schampen.

0: het komend uur. In het noorden, daar zitten al wat meer gaatjes in de bewolking. En zo hobbelen we deze dag door. Ik denk dat het dan op de meeste plaatsen droog blijft. Met wolkenvelden zon. Vanmiddag zelfs nog wat meer zon. En het is langzaamaan wat warmer aan het worden. Het wordt vandaag de eerste dag met temperaturen weer boven de 20 graden. Mm. Overigens, gisteravond hebben we ook nog best wel wat zon gehad. En de temperatuur kwam toen bij Piet van der Mel in Kamerik nog eventjes uit op een graadje of 19. Oh. Dus dat heeft niet veel gescheeld. Maar vandaag gaan we er wel overheen en dik er overheen. We komen langzaamaan in wat warmere lucht terecht. En de maximumtemperatuur na een starttemperatuur van 12, 13 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting is vandaag 22 of 23 graden.
1: Kijk eens aan, wat een heerlijk vooruitzicht. Hè? En ja, die stijgende lijn, maar gewoon om even kort te gaan nu. Misschien het volgende uur even wat uitgebreider. Maar ja, dat gaat best wel heel erg warm worden in Midden-Nederland. Binnen nu een paar dagen, toch?
0: Dat gaat gebeuren vanaf donderdag. Want morgen wordt het ook 23 graden. En dat pot wordt later op de dag bereikt. Want morgen moet er eerst nog even een warmtefront passeren. En dan ziet het weer er even, met name in de middag, wat minder florissant uit. Met dikke bewolking en soms nog een beetje regen. Dat is dus de passage van dat warmtefront. En als dat eenmaal gepasseerd is, dus het is even geduld AUB morgen. Maar als dat warmtefront eenmaal gepasseerd is, dan klaart het natuurlijk op. En dan zitten we ook meteen in die keihete lucht die boven Spanje en boven het westen van Frankrijk op dit moment al zit, met temperaturen boven de 30, 35 graden. Ja. En die komt dan vanaf donderdag in onze richting, met donderdag 28 graden. En vrijdag, de warmste dag, 31 of 32 graden. Dus wat dat betreft, gaat het inderdaad
1: Een beetje kies
0: als een raket.
1: Ja, precies. Maar wel de kiezen op elkaar in die dagen dan, dat het zo heet gaat worden. Okay.
0: Ja, het vervelende is dat we er niet zo goed aan kunnen wennen. Het is in één keer zo warm.
1: Ja. Ja, dankjewel, maar gewoon tot zo. Hey!

0: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
1: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
0: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!
2: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, zegt deze luchtmachtkolonel.
6: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
5: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NRC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. En vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. In Los Angeles wonen ook de meeste Iraniërs die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
7: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
5: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 7:02, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De 2e uur met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland. Nieuws, dat woord had ik nog niet in de mond genomen, maar nu wel. Want Marjolein Heijer staat bij ons in de studio. Kortom, het nieuws uit Midden-Nederland. Hier bij Radio M Utrecht. Goedemorgen, Marjolein.
9: Goedemorgen. Meerdere raadsleden in wijk bij Duurstede zijn de afgelopen tijd bedreigd. Het gaat om mensen die betrokken zijn geweest bij de keuze om asielzoekers op te vangen in een sportcomplex in wijk. De raadsleden zeggen online, maar ook op straat te zijn lastiggevallen. De politie onderzoekt een vechtpartij in Breukelen, waarbij dit weekend iemand gewond is geraakt. Het conflict was op de parkeerplaats bij de voetbalclub. Het slachtoffer kreeg ruzie met inzittenden van een auto en er stond dus een vechtpartij. Getuigen, die wordt gevraagd om zich te melden. In Oudewater zijn opnieuw verkeersdrempels gestolen. Het gaat om de drempels bij de fietsoversteekplaats op de Johan Vierbergenweg. Die lagen daar tijdelijk vanwege de vernieuwing van het fietspad aan de overkant. En in april, toen was het ook al raak, toen werden die drempels ook al eens weggehaald.
8: Nou, gek, hè?
9: Waarom zou je dat doen, hè?
8: Ja. Ja,
9: omdat je het irritant vindt waarschijnlijk om eroverheen te rijden.
8: Ja, maar ja, voor de rest neem ik niet aan dat je die eigen tuin gaat neerleggen of zo.
9: Dat lijkt me ook niet. Nee, ja, wat de lol daar nou van is. Ja. Ja. De gemeente doet in elk geval aangifte.
8: Nou, terecht. Ja. Hey Marjolein, dankjewel. Dat was nieuws even kort, half acht. Uitgebreid zo meteen. Dan verkeer. verkeersinformatie van de ANWB. Met die flinke file die alleen maar opnoopt in tijd op de A27. Eerst even naar de A12 vanuit Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Woerden. Daar staat een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is daarom dicht. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Ja, die A27 vanwege een ongeluk. Noordeloos Lexmond. Daar zit de vertraging van Gorinchem naar Utrecht voor de A27. Want daar hebben we het over 3 kwartier extra reistijd. Bergingswerkzaamheden vinden nu plaats. Je wordt omgeleid via de vluchtstrook. En het omrijdend advies is er nog altijd via knooppunt Deil. Dat is doorrijden of omrijden via de A15 en dan de A2. 3 kwartier extra reistijd dus op de A27 richting Utrecht.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
12: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
16: Terug naar de jaren 70.
17: De zomer van 1975 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de beeld begonnen werd met klimatologische waarnemingen.
18: De week van de 70's.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Gelijk maar even weten hoe het met Robert-Jan gaat, want die gaat onderweg naar Woerden. En die gaat ongetwijfeld het hebben over een ontzettend lekker onderwerp vandaag. Robert-Jan.
21: Ja, ja, het heeft met ijs te maken. Vorige week is IJsselon Torino in Woerden verkozen tot de top 5 van beste IJsselons van het jaar van Nederland. En we gaan natuurlijk kijken wat daar nou het geheim achter is. Wanneer begin je aan ijs? Ik bedoel, hoe ga je de smaken ontwikkelen? Hoe zit het met de verdere kwaliteitseisen die je zelf stelt als chocolatier, als pâtissier en ga zo maar door. En als klap op de vuurpijl gaan we ook nog praten met de voorzitter van de vakwedstrijd van de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders. Het is een buitengewoon serieuze zaak, dit ijsje. En je moet er zelf bij zijn. Dat is het kenmerk van ijs. Al die kwaliteit, alles wat erin gestopt is, ja, voor je het weet, is het gesmolten. De kwetsbaarheid des levens. Allemaal in dat bolletje ijs.
8: Geweldig. Nou, ijskoud om te horen dit ijskoude verhaal. Robert-Jan, tot zometeen om daar uitgebreid over door te praten vanuit Woerden. Tot zo. Goede reis naar Woerden toe. 7 over 7 inmiddels geworden. Wij hebben ook wat onderwerpen om over door te praten. Hebben wij niet contact zometeen met een van de studenten van de HKU?
22: Ja, dat klopt. De 21-jarige Casper Struik die studeert vandaag af in de Domtoren. Ja, wat hij dan precies doet, dat gaan we hem zo vragen. Want dat is wel een heel bijzonder iets.
8: Dat moet haast wel, ja.
22: Vandaag.
8: In de Dom in Utrecht. Nou, we gaan het meemaken zometeen. Even bellen met Casper, heet hij. Yes. En voor de rest houden we ons ook bezig met wederom een film uit de jaren 70. Ik zeg wederom, we hebben gisteren niet gedaan trouwens. Maar de film, dit is hem. Die laten we heel eventjes horen. Want ja, dit is heel kenmerkend voor die film. En iedereen kent het bekende melodietje. Thank you. we hebben het natuurlijk over Turks fruit.
22: Ja, de bekende film die ook al wat reacties opriep en ophef veroorzaakte. Wat weet je er nog van? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
8: Kunnen we erover doorpraten in Utrecht is wakker. Dus leuke reacties en welkom. Ik zag al wat dingen binnenkomen.
22: Ja, okay. Hele leuke reacties zag ik alweer voorbij komen. Heel weten, grappig. Ja. Gaan we zo voorlezen.
8: Jaren 70, discovloertje. Rode lampen, groene lampen, blauwe lampen, knipperende discobollen van die glitterbollen.
22: Oh, lijkt me heel leuk om dansdans te hebben.
8: Oh, heerlijk, ja. En meedansen mag op de muziek van Tavares.

0: Richard en Karen Carpenter. The Carpenters. Top of the World. Een van de vele successen van deze groep. Het is 7:15. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker.
1: Ja, het is een spannende dag vandaag voor de 21-jarige Casper Struik. Als student aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht studeert hij vandaag af in de Domtoren. En wat hij gaat doen, daar gaan we met hem over verder praten. Goedemorgen, Casper.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij gaat vandaag op voor je afstuderen als bijaardier, ofwel klokkenluider. Ja, dat hoor je niet vaak, hè, en al helemaal niet van zo'n jong iemand. Wilde hij dit altijd al worden?
2: Ja, ik moet eerst wel even onderscheid maken tussen bijaardier en klokkenluider. Klokkenluider is net iets anders dan een bijaardier.
1: Oh, ja, goed dat je dat zegt. Ja,
2: als je klokken luidt, dan ja, dat is zeg maar voor een kerkdienst.
1: Ja.
2: Ik wilde dat nog helemaal niet heel lang geleden eigenlijk gaan doen. Ik speel van jongs af aan eigenlijk een ander instrument, namelijk het orgel. Dat deed ik als baby al.
0: Pardon, als baby?
2: Ja, als baby. Dus ik heb nog een, dat is wel heel leuk, er is een filmpje bewaard gebleven dat ik als baby bij mijn vader op het schoot zat achter het orgel en dat ik met mijn handen op de toetsen te slaan.
0: Dat is geweldig.
2: Dus het is met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Leuk zeg. Wat vind je mooi aan bijaardier zijn?
2: Nou ja, het is als je in zo'n toren zit, het is natuurlijk geweldig als je speelt voor een hele stad. De hele stad hoort je. En dat geeft toch een soort machtig gevoel. En tegelijkertijd is het ook heel gek, want je hebt geen contact met je publiek. Je zit in je eentje in zo'n toren, dus je weet niet wat er zich beneden afspeelt. En je kunt ook lekker dan in je eigen wereld bezig zijn. En dat maakt het ook juist wel heel erg lekker en ontspannen ook.
0: Maar kun je het wel goed horen als je in zo'n toren zit? Want het geluid van klokken, hè, dat is te horen bijvoorbeeld op een plein, in de hele stad. Maar jij hoort het anders dan dat mensen het, als je buiten bent, horen, denk ik.
2: Ja, je zit er vlak onder natuurlijk als je aan het spelen bent. Dus het is eigenlijk ongelooflijk hard onder die klokken.
0: Ja.
2: Vaak zitten we wel in een soort geluidsdempende cabine. Of anders doe je oordoppen in. Het is inderdaad een ander geluid dan wanneer het beneden hoort. Eigenlijk klinken klokken pas mooi als je het op een afstand van 100 meter of verder gaat beluisteren. Dus zo dichtbij krijg je inderdaad wel een soort vertekend beeld.
1: Hij zei net al eventjes, je hebt geen oogcontact of geen contact met je publiek. Is dat niet soms vreemd dat je de reactie van mensen niet ziet als zij jouw muziek horen?
2: Ja, soms wel inderdaad. Als je op een podium staat, is het altijd leuk als je die connectie met het publiek hebt. En dan krijg je een applaus en dat geeft toch ook weer een goed gevoel, zeg maar.
1: Ja.
2: En nu dan heb je iets gespeeld en dan hoop je maar dat de mensen het mooi vonden. Of soms krijg je wel een reactie, hoor, dat mensen een mailtje sturen. Maar het blijft toch altijd een beetje een zonderling iets.
0: Het is niet zo dat ze op de deur kloppen van jouw kamer waar je zit, zeg maar. Dat ze zeggen, hey, Casper, dit kan echt niet, dit is heel slecht.
2: Ja. Nee, dan krijg je vaak later een telefoontje of een mailtje, hoor.
0: Oh, dat wel. Oké.
2: Okay. Ja, nee, dat gebeurt al wel.
1: En jij gaat vanmiddag dus spelen in de Domtoren. Het is niet de eerste keer dat je daar gaat spelen trouwens. Je hebt al onder meer een keer geoefend vorige week. We mogen alvast een voorproefje krijgen van wat je onder meer gaat spelen. We hebben er een fragment uitgeknipt. Gaan we even naar luisteren.

0: mooi. Dit is klassiek. Speel je graag ook andere genres? Wat speel je zoal?
1: Nou, als Beierdier spelen we eigenlijk een heel breed scala aan muziek. We zijn eigenlijk een soort stratenmuzikant. Dus je speelt ook voor iedereen wat wils. Dus wij worden opgeleid om alle soorten muziek te spelen. Dus ook populaire muziek, we spelen pop, jazz. Ook, ja, dus eigenlijk alles wat bij enigszins werkt op klokken, dat proberen we te spelen.
2: Kun je ook alles spelen? Ik bedoel, alle soorten muziek kun je dus spelen. Moeten we het al over klassiek, jazz, pop, alles is mogelijk om dat te bespelen en via klokken te laten horen?
1: Ja, er is wel heel veel mogelijk, tenzij het muziek is dat een beetje richting hip-hop gaat en zo. Van die, het is een muziek waar weinig melodie in zit. Het is vooral veel repeterende ritmische muziek. Dat werkt eigenlijk wat minder. Dus het moet wel wat melodischer zijn. Nou ja, bijvoorbeeld muziek van de Beatles, dat werkt dan geweldig.
0: Kijk, nou, dat is leuk om te horen.
1: Ja, dat werkt heel leuk. Ja.
0: Hey, als je dan hopelijk vandaag afstudeert, waar hoop je dan te gaan werken? Wat zijn de baankansen als Beierdier?
1: Ja, er komen wel wat plekken vrij in de nabije toekomst. Er zijn aardig wat Beierdiers die tegen hun pensioenleeftijd aanzitten.
2: Is het een uitstervend vak of niet?
1: Nou, ik zeg niet dat het een uitstervend vak is, maar de aanwas is wel relatief klein. Dus dat betekent dat er in de toekomst waarschijnlijk wat minder Beierdiers zullen zijn dan er nu zijn. Dus dat is op zich voor mij ook
0: heel positief.
1: Ja, ik ben wel verzekerd van een baan. Ja, ik zou graag willen werken ergens in Noord-Holland, Zuid-Holland. Er zijn zoveel mooie instrumenten in Nederland.
2: Ja, wat geniet dan je voorkeur? Waar gaat het dan om? Gaat het om hoe de klokken zijn? Of is het, ik noem het even de orgel, zeg maar, waar je op speelt. Wat maakt het dat je daar nou voor kiest?
1: Nou, wat ik vooral heel leuk vind is, zijn historische klokken. Dus er zijn heel wat instrumenten in Nederland die dus uit de 17e eeuw komen. Dus echt klokken die al 400 jaar lang hetzelfde geluid geven. En ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Als je op zo'n instrumenten te spelen en je weet gewoon van, er zijn al zoveel mensen in de eeuw hiervoor die precies dit geluid hebben gehoord. Ja, dat vind ik denk ik het mooiste. En dan heb je natuurlijk ook mooie plekken, grote steden in Nederland met mooie markten en mooie torens. Ja, maar vooral die oude instrumenten, dat vind ik heel leuk. Ja.
0: Hey, eigenlijk studeer je vandaag af voor heel Utrecht stad. Iedereen die bij de Dom staat, die kan jou horen.
1: Inderdaad.
0: Hoe laat kunnen we bij de Dom gaan staan en jouw klokkenspel horen?
1: Vanmiddag om 3 uur start ik met het spelen van mijn eindexamenprogramma.
2: En is er, ja, heel vervelend is de vraag, maar is er nog een mogelijkheid dat je zakt vandaag, dat je het niet haalt?
1: Nou, ik denk het niet hoor. Want als je gevraagd wordt om dan zo'n examen te spelen, nou, ik denk niet dat ze dan nog gaan zeggen van, je haalt het niet.
2: Heb je veel concurrenten? Of gaat dat? Dit is geen wedstrijd natuurlijk. Dit is afstuderen, hè?
1: Ja, nee, dit is geen wedstrijd, nee.
2: Dus je moet al een niveau hebben natuurlijk van, heb ik jou daar.
1: Ja, daar hebben we natuurlijk 4 jaar voor gestudeerd. Dus dat, ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat dat goed komt.
0: Komen er nog vrienden en familie ook?
1: Ja, er komt familie, mijn schoonfamilie komt, vrienden komen, allerlei medestudenten. Volgens mij komen er heel veel mensen luisteren.
2: Maar ik denk dat ze vooral afstand houden. 100 meter hoorde ik je namelijk zeggen, want dan klinkt het mooist, toch?
1: Ja, maar ja, de toren is al bijna 100 meter hoog. Hè, dat je over de toren
2: staat. Ja, dat is ook waar, ja. Goed. Nou, geweldig om te horen. Veel succes gaan we je wensen.
0: Dit was Casper Struik, 21 jaar en Beierdier in spe. Succes vanmiddag, hè? We duimen voor je.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M.

0: Jimmy, Gilstrap en Swing Your Daddy. Uit de 70's natuurlijk. Hier bij Radio M Utrecht na het regio nieuws en verkeersinformatie van de AWB. En nog veel meer muziek in aantocht. En Robert-Jan Boy gaat het hebben over een ijskoud onderwerp. Ja, in Woerden. Marjolein, zometeen in het nieuws. Spullen zijn van 7:30. Wat hebben we?
1: Ik heb het over bedreigingen in wijkbeduursteden. Over zorgen in Utrecht vanwege de mogelijke komst van een nieuwe koffieshop in de binnenstad. En een bijzondere diefstal in Oudewater.
0: Blijf luisteren.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
5: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Radio M Utrecht. En die gaat zo verder met muziek, zei ik al. Eerst het nieuws uit de regio met de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede. Daar heeft dat ook gevolgen voor raadsleden in Wijk.
1: Ja, klopt, want meerdere mensen zijn daar bedreigd. Zij waren betrokken bij het besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De discussie over die noodopvang zorgt sinds kort voor spanningen in Wijk bij Duurstede. Raadsleden zeggen online, maar ook op straat te zijn bedreigd. Ze zijn daarvan geschrokken. Er zou ook een lijst rondgaan met hun adressen. Vrijdag liep een demonstratie tegen de noodopvang nog uit de hand. Het gemeentehuis werd bestookt met vuurwerk en stenen. De politie onderzoekt een vechtpartij in Breukelen, waarbij dit weekend iemand gewond is geraakt. Het conflict was op de parkeerplaats bij een voetbalclub aan de Broekdijk Oost. Het slachtoffer sprak volgens de politie de inzittende van een auto aan, waarna er ruzie ontstond. Dat liep uit op een vechtpartij waarbij dus iemand gewond raakte. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen in de Zakkendragensteeg. Het Utrechtse college staat daar positief tegenover. De raad is nog niet enthousiast. Het straatje is erg smal en zou daarom extra kwetsbaar zijn, vinden de partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. In Oudewater zijn opnieuw verkeersdrempels gestolen. De gemeente heeft aangifte gedaan. Het gaat om de drempels bij de fietsoversteekplaats op de Johan Vierbergenweg. Die lagen daar tijdelijk vanwege de vernieuwing van het fietspad aan de overkant. Met de drempels wordt het verkeer afgeremd, zodat de fietsers veilig kunnen oversteken. Ook de snelheid werd aangepast naar 30 km per uur. In april werden de drempels ook al eens gestolen. Toen werden ze uiteindelijk teruggevonden in de berm. Meer hierover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl.
0: En dan nog even het weer.
1: Zeker, afwisselend bewolking en zon, met deze ochtend nog kans op een buitje en het wordt uiteindelijk 22 graden.
0: Dat is een mooi vooruitzicht, toch?
1: Ik vind van wel, als ik zo naar buiten kijk, ja hoor.
0: Alle klagen bij mij gewoon. Dat gaan we doen. Die gaan we niet doen, hè?
1: Nee, een klein zonnetje doorkomen, ja.
0: Mooi zo. Marjolein, tot zo meteen weer, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je vertraging van knooppunt Deil tot Beest. Dat heeft te maken met mensen die onder andere aan het omrijden zijn. 5 minuten extra. Want de A27 van Breda naar Utrecht tussen industriegebied Avelingen begint de vertraging en Lexmond door een ongeluk dat er eerder gebeurde. De weg is wel weer vrij, heb je 10 minuten vertraging. Terug nog even naar de A12, want die had ik niet genoemd. Die zit daar tussen de A2 en de A27 in volgorde. Den Haag richting Utrecht vanaf Gouda West tot aan Woerden. Een vrachtwagen met pech zorgt voor de terechte reis ook dicht is door Rijkswaterstaat. bijna een half uur extra reistijd. En voor de rest staat het wel goed door in Midden-Nederland en wensen we je dan ook een hele goede reis.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Utrecht is wakker.

Utrecht is wakker met Shine a Little Love van ILO, The Electric Light Orchestra op Radio M Utrecht. Wat heerlijk om te horen. Over heerlijk gesproken. We hebben nou de komende minuten toch zo'n heerlijk onderwerp.

0: Ja, een ijsje. En het likken aan een ijsje creëert herinneringen en brengt mensen samen. Voor chocolatier en ijsbereider Niels Verwij uit Woerden is ijs veel meer dan consumptie. En daar is de Nederlandse Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders het helemaal mee eens. Zo bleek vorige week, want zijn ijssalon Torino bereikte de top 5 van Nederland. Ja, dat is reden te meer dat Robert-Jan Boy naar Woerden is afgereisd. En jij gaat de proef op de som nemen of het allemaal een beetje klopt, Robert-Jan, denk ik.
1: Ja, zeker. Maar we bouwen natuurlijk rustig op, dat zul je begrijpen. Voor allereerst nemen we eens even rustig een kijkje hier. Want ja, je komt binnen. Dan moet je natuurlijk al meteen de atmosfeer proeven, als het ware, die bij een ijsje hoort. Nemen wij dan aan. En ik moet zeggen, het is blauw. De muren zijn blauw geschilderd. Dat ziet er al enigszins, nou, het ziet er tamelijk fris uit. Ik zie hier trouwens een enorme beker op de toonbank staan. Dat zal ongetwijfeld met die finale plaats te maken hebben. Oorkonden hier weer hangen. Hier, vlak voor de toonbank, een reusachtige Oebdihoorn met diverse bolle ijs erin en een reusachtige dot slagroom. Nou, dan weet je al dat je niet in de snackbar staat. En hier rechts ook een toonbank. Glas erop, zodat je de bonbons goed kunt zien. De bonbons dus, het chocolatier vak, dat is hier ook volop aanwezig. Van harte gefeliciteerd, Niels.
2: Dankjewel.
1: We mogen Niels zeggen, neem ik aan.
2: Uiteraard.
1: En Esther.
3: Ja, hoi.
1: Leuk, partner,
3: hè?
1: Ja. Van harte gefeliciteerd ook. En niet te vergeten, Jake. Kijk, de kleine kijken. Hoe oud is hij ook alweer?
3: Jack is 4,5 maand.
1: 4,5 maand.
3: Ja.
1: Jongen, en dan in deze tijd geboren worden. Wat betekent dat?
2: Fantastisch. Ja, het was voor ons wel een hectische periode, maar erg leuk. Vooral met Jack erbij.
3: Het ijs moest ingeleverd worden 1 dag na dat hij geboren is. Dus het was even stressen, hè, Niels?
2: Ja het was nogal een strakke planning. Ja,
1: het ijs moest ingeleverd worden.
3: Ja, het ijs
1: over
3: moest...
1: Over wat voor ijs spreken wij dan?
3: Het beruchte en beroemde chocoladesorbet-ijsje. Waardoor we dus uiteindelijk genomineerd zijn voor IJsland van het jaar. Dus dat ijs heeft Niels gemaakt voor de wedstrijd.
1: Dat was een opdracht om juist dat ijs te maken?
3: Ja, dat was het thema van dit jaar. Dus Niels is natuurlijk chocolatier, dus dat was wel een golfje naar zijn hand. Maar dat is uiteindelijk dus allemaal heel erg goed gegaan.
1: Dat is het wonderlijke. Chocolatier, patissier.
2: Ja,
1: praat je over chocola. All over the world, hebben wij begrepen. Oh, waar klopt. Heb je dat uitgeoefend?
2: Klopt. Allereerst begonnen in mooie Woerden, hè, mijn woonplaats.
1: En,
2: via Amsterdam, Londen, San Francisco, Dubai en nog wat in Mediterraans gebied op het cruiseschip gewerkt en teruggekomen in Woerden.
1: Allemaal weer. Met bonbons en chocolade.
2: Allemaal bonbons en chocolade.
1: Maar dan op een gegeven moment heb je de stap naar het ijs.
2: Zeker, ja. De vorige eigenaar die kende ik al een tijdje en die begon te spelen met het idee van de zaak. Overhandig aan iemand anders. Hè. Die wilde wat anders en die zag in mij de perfecte kandidaat. Dus,
1: dat zag je zelf ook?
2: En dat zag ik zelf op dat moment nog niet 100%. Ik was nog niet gelijk
1: maar
2: overtuigd.
1: Ik moet deze naar het koude toe.
2: Ik moet eventjes goed overtuigd worden eerst. Maar dat is gebeurd en we zijn super blij.
1: Waarom moest je overtuigd worden?
2: Nou, het is toch nogal een stap van gewoon je passie uitvoeren. Alleen maar met chocolade bezig dan en een bedrijf voeren. Dus dat
1: een heel bedrijf, hè? Dat zit eraan vast natuurlijk, de hele ijssalon.
3: Ja, eerst was die in loondienst en alleen chocola. En toen werd het opeens een hele onderneming.
1: Zeg, kunnen wij even naar achter toe? Want we staan hier te praten, kijken naar een toonbank. Maar er is nog geen ijs te zien. Wel het bordje hazelnoten, pistache. Maar waar kunnen wij nou het ijs ontdekken? Hier even naar achter, allemaal van die stalen apparaten. Hier een enorme slagroommachine. Even kijken, hier een grote koelkast.
2: Ijs mooi opgeslagen.
1: Aha.
2: In de nacht, zodat het goed geconditioneerd blijft. En hier gaat het zo meteen van deze vriezer gaat het weer de vitrine in zo meteen.
1: Ik zie wat gelig ijs, wat wit ijs.
2: En hier staat het beroemde chocoladeijs.
1: Het chocoladeijs.
2: Ja.
1: Ja, ik neem aan dat het voor alles maken geldt.
2: Zeker. Wij doen, dit was toevallig het wedstrijdijsje van dit jaar. Maar wij proberen alles zo lekker mogelijk te maken en steeds te verbeteren.
1: Want ijssalon, daar zit nog meer aan vast dan alleen het ijs?
2: Ja, zeker. Het is een hele operatie hoor. Dat is,
1: wat voor aspect wordt nog meer beoordeeld door de jury?
2: Voor de wedstrijd van het jaar, de IJsland van het jaarwedstrijd, is het echt het totaalplaatje. Dus het gaat om personeel, kennis van personeel, uitstraling van het terras.
1: De hele rattenplan.
2: Ja. Dus je, je bent echt weken, maanden bezig om puntjes op die te zetten.
1: Ja.
2: En dingen te verbeteren.
1: Ik zie daarachter in de winkel ook nog allerlei apparaten staan. Laten we daar zo meteen even naar kijken. Ja. We zitten trouwens ook nog in de jaren 70. Dus misschien kunnen wij zo meteen de vergelijking maken nog met het ijs uit de jaren 70. Ja, Jake, het ijs uit de jaren 70. Ja, zeker. Dat gaan wij allemaal meenemen. En we gaan ook nog contact zoeken met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders.
3: Adam.
1: Adam Diels. En die weet echt ontzettend van de hoed en de rand.
3: Ja.
1: Dus het is echt een eer om hem ook in de uitzending te hebben. Ja, zeker, Jake. Wil jij een ijsje? Oh ja, of lust jij geen ijs?
2: Hij vindt het niet.

0: Nou, we hebben al ijs in de ochtend. En we hebben ook nog champagne. Wat willen mensen nog meer? Dit is Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 13 minuten voor. Zometeen maar gauw zin in een ijsje of een champagne, als je zou mogen kiezen tussen die twee.
1: Nou, nu een ijsje. Champagne vind ik een beetje vroeg, hoor. Of Turks fruit.
0: Ja, kan ook, ja. Ja, Turks fruit, dat is natuurlijk ook om te eten. Maar het is ook de film waar we over praten vandaag. Graag met jou, als je nu luistert.
1: Ja, in de jaren 70 kwam die film uit en zorgde voor veel ophef destijds. Wat weet je daar nog van? Nou, zijn er wat luisteraars die hebben gereageerd. Zoals Ria, die zegt, ja, samen achter in de bioscoop met je vriendje kijken naar die film. Ja, dat was spannend. Na alle verhalen die je erover hoorde van klasgenoten. Ik was toen 16, zegt Ria, en mijn vriendje was 17.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat vonden we spannend. Dat waren de vrije jaren, zegt Ria. Nu is iedereen

0: 16 was, zeg maar. Nou, toen was ik al, ja, oké, 16, 18. Ja.
1: Beetje gek of zo.
0: Nou, dan vond ik het een beetje een oude film, eerlijk gezegd. Want dan komt het 73, hè? Ja, met de muziek die we nu ook horen van Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Turks fruit, ja.
1: Ja, je bent niet de enige trouwens, want Gerry zegt ook... Ja, ik was te jong, ik heb hem op latere leeftijd gezien. En Gerry zegt, ja, niemand had hem zogenaamd niet gezien. Ze hadden het daar allemaal over. Leuk, en we kwamen veel te laat thuis, zegt Gerry. Oei, nou, misschien een strafgat van je ouders. En Jolie zegt, ja, mijn vriendinnen Lisbeth, Jolande en ik waren er vroeg bij.
2: Oh.
1: Losgeslagen. Op 14-jarige leeftijd keken we Turks fruit in een gekraakt pand. Nou, dan heb je echt het full experience, Jolie.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Turks fruit, prachtige film. Geweldig boek overigens, zegt ze ook. Ja, van Jan Wolkers. Even kijken. Ja, Henny zegt, natuurlijk de film gezien. Je wist niet wat je zag toen. Die scènes blijven bij.
0: Ja. Nee, het is omstreden. Ja, die scènes natuurlijk. Ja. Sowieso, hè, met de Nederlandse films waarin de bloot heel makkelijk zichtbaar was. Maar op een goede manier, een natuurlijke manier, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar in heel veel Nederlandse films komt heel veel bloot voor. Ook in de jaren 70 en jaren 80. En dat was, nou ook in de jaren 80 weet ik wel, nou, taboe wil ik niet zeggen, maar ja, dat doe je niet. Amerikaanse films waren veel preutser wat dat
1: betreft. Ja, dat klopt, ja. Nederlands, is het echt zo dat ze in die tijd minder preuts waren dan nu? Wat denk jij?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, tegenwoordig kan alles. Ik bedoel, ja, porno is natuurlijk overal te bekijken. Maar ik wil dit niet vergelijken met porno, maar met seks, zeg maar.
1: Naaktbeelden,
0: dat iets heel natuurlijks is natuurlijk. Maar ja, ik weet niet of we nu preutser zijn dan toen. Mm. Of andersom. Geen idee.
1: Dat weet ik ook niet, ja. David zegt, Turks fruit. Nou, hij zegt, dat was absoluut taboe bij ons.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Net als kijken naar de VPRO.
0: Ja, want die deed ook met Hoepla, met het televisieprogramma. Maar Phil Bloem als eerste Nederlandse vrouw zo bloot op het podium verscheen. Die ging wel alleen maar op een stoel zitten. Nou,
1: hallo.
0: Dat was nog wel wat hoor, voor de Nederlandse televisie.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen. We praten er graag over door in deze show. Zo krijg je helemaal een kick.
0: Ja, word je een beetje verlegen nu. Je wordt verlegen. Oh, ze wordt verlegen, maar gewoon hoor je wel. Hè?
1: Ik hoor het, ja. Jonkie. Ja.
3: Ik zit het allemaal te lezen. Oh, mensen.
0: Ja. Reacties en welkom op Turks fruit op de film. Of je hem nou later hebt gezien. Of misschien wel in dat jaar dat hij verscheen in de bioscoop in 1973.
1: Ja.
0: Kom maar met je reactie.
1: Inderdaad.
0: Maar goh, die is er ook bij. Niet over Turks fruit gaan we het hebben. Ook niet over ice cream, over ijsjes dus. En ook niet over champagne, want die hebben we net laten horen met de Nederlandse groep Champagne. Oh me, goodbye. Nou, de zomer gaat toch wel een beetje beginnen deze week, heb ik het idee, hè?
3: Zeker, zeker. De zomer gaat beginnen. We hebben een eerste helft van juni achter de rug. De eerste zomermaand. En die was natuurlijk cool en nat. Daarover straks meer. En nu begint de zomer en het gaat hard. Maar vandaag en morgen trappen we nog even op de rem. Want op dit moment hebben we nog te maken met wolkenvelden. In het zuidwesten kan er lokaal een spatje vallen. Dat duurt nog een uurtje en daarna verloopt de dag droog. Met vooral vanmiddag vanuit het westen geleidelijk aan meer zon en temperaturen die bij de start van de dag rond een graadje of 13 liggen bij een zwakke oostelijke wind. En vanmiddag voor het eerst sinds lange tijd weer boven de 20 graden uit gaan komen. Het wordt vanmiddag zo'n 22 tot 23 graden.
0: Ik ga zo de vlag vanavond gaan hoor, want dat wordt weer feest. Ja. Okay.
3: En ook vanavond is het heerlijk buiten. Het is echt lang boven de 20 graden. Dus het voelt vanavond ook al een beetje aan van alsof de zomer nu echt gaat beginnen.
0: Kijk eens aan, maar dat was gisteravond ook al, hè, met de zon erbij.
3: Ja, zeker.
0: Een beetje een zomeravondgevoel. Want het was ook niet koud gisteravond. Maar goed, dat was gisteren. Vandaag een best wel avond dat je nog lang buiten zou kunnen zitten op het balkon of in je tuin of waar dan ook. Oké, dan trekken we hem door naar de nacht en morgen. Dan is het alweer woensdag, midden van de week komt hij aan. Maar nog even wachten tot die temperatuurstijging, begrijp ik.
3: Precies, even geduld AUB. Het wordt morgen aan het eind van de dag al wel 23, 24 graden. Dus we gaan wel wat omhoog. Maar wat er gaat gebeuren na een vrij heldere nacht met temperaturen van een graadje of 12, is dat er morgen eerst nog even een warmtefront moet passeren voordat die warme lucht gaat binnenkomen. En dat betekent dat we vrij veel bewolking zien. Misschien ook een klein beetje regen, maar de meeste regen trekt ten noorden van onze provincie langs. Dus dat valt allemaal wel mee. In de loop van de middag, als de wind naar het zuidwesten gaat draaien, ja, dan klaart het ook op. En dan merk je in één keer, oh, we komen echt in warme lucht terecht. Dus we gaan al naar zo'n 3, 24 graden. En dat is natuurlijk het begin van een hete periode. Want donderdag zitten we in één keer met die zuidwestelijke wind en temperaturen van 28 graden, flink wat zon, hoge zonkracht.

0: nog. He, zonkracht 7 is het meteen al. Dus we hebben geen tijd om te wennen voordat een tropische periode aanbreekt. En vrijdag wordt het op heel veel plaatsen al zo'n 31, 32 graden. Ook in het weekend bij ons tropische temperaturen met heel veel zon. Maar met name ook die vrijdag even in de gaten houden dat er later op de dag een warmte-onweder kan ontstaan in de onstabiele kleve lucht. Want het is natuurlijk wel warmte met een hoge luchtvochtigheid. Dus echt lekkere zomerse warmte, tropische warmte. Dat denk ik niet. Het is echt wel een combinatie van vocht en hoge temperaturen.
1: Wat geven de lange termijn voorspellingen verwachtingen aan? Margot, wat kun je interpreteren uit de weermodellen?
0: Ja, het is zo dat we in het midden van Nederland drie tropische dagen gaan krijgen. De warmste is de vrijdag, 31, 32 graden. Op zaterdag en zondag 30 of 31 graden. En daarna wordt het volgende week met een naar noordwest draaiende wind iets minder warm. We gaan terug naar temperaturen van 25, 26 graden. Op zich is dat veel lekkerder natuurlijk als de zon blijft schijnen. Ja, dus dat zit er allemaal aan te komen. Dus de zomer zit voorlopig dan in het zadel vanaf die donderdag. Even een piek in de temperaturen rondom vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Kijk eens aan. Terug naar de dag van vandaag. Dat wil zeggen een weerspreuk. Wat heb je in gedachten? Want gisteren hadden we een heilige. Daar was je een beetje klaar mee met de weerspreuken.
0: Ja, ik doe nu even het boekje van de heilige weer dicht. We gaan nu naar de gewone weerspreuken.
1: Ja,
0: even terugkijkend op de eerste helft van juni. Ja. Want dat was natuurlijk veel te koud en nat. Op sommige plaatsen is al meer dan de hele maand hoeveelheid gevallen. Mm-hmm. We hebben ook veel minder zon gehad. Nou, daar gaat de weerspreuken over. In juni veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Acht uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken.
7: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
6: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. Bij een crash met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VAT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Oud-schaatser Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Wüst is met 6 gouden, 5 zilveren en 2 bronzen medailles de meest gedecoreerde Olympier uit de Nederlandse geschiedenis. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
8: Hier is Rezaian. Goeie voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
6: En dat bleef het ook. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag valt het er meer zon te zien. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht, daar luister je naar. Dat was nieuws uit binnen- en buitenland. Met zometeen van mij verkeersinformatie. Marjolein is er voor het nieuws uit de regio. Begint ook met verkeersinformatie eigenlijk.
10: Zeker, ja. Want door een ongeluk op de A28 is de hoofdrijbaan dicht. Ter hoogte van Den Dolder. Richting Utrecht wordt het verkeer omgeleid. Of er gewonden zijn bij dat ongeluk, dat is nog niet bekend. Meerdere raadsleden in wijkbeduursteden zijn afgelopen tijd bedreigd. Het gaat om mensen die betrokken waren bij de keuze om asielzoekers op te vangen in een sportcomplex in wijk. Raadsleden zeggen online, maar ook op straat te zijn bedreigd. Bewoners van het buurtschap Eembrugge halen opgelucht adem. Het plan om van de smalle straat door het gehucht een doorgaande weg te maken is voorlopig in elk geval van de baan. De gemeente Eemnes wil woningbouw langs de Eem en is op zoek naar een manier om de nieuwe wijk te ontsluiten. Ook daar meer over zo om 8:30.
9: Tot zometeen dan. Ja, dan heb ik nog veel meer verkeersinformatie. Dat begint op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Rijdt het langzaam vanaf knooppunt Eemnes, zeg maar de kruising met de A27. En Muiden, over dat complete stuk van 12 kilometer doe je in elk geval 20 minuten langer. Heeft te maken met een auto met pech, waardoor de rechter rijstrook ter plekke dicht is. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De regio uit met afrit Geldermalsen-Zaltbommel en 10 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug. Nog voordat je Utrecht bereikt, een kapotte vrachtwagen, ofwel een vrachtwagen met pech kun je beter zeggen, 20 minuten extra. A27 Breda-Utrecht vanaf industriegebied Avelingen in het andere deel van Nederland tot aan Utrecht in de vorm van Lexmond. Over die 10 kilometer, 20 minuten extra. De A27 richting Goijkum, het is al druk vanaf knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. En Houten staat hierbij, dat doe je dan niet via de A28 volgens mij. Over die paar kilometer, een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht, 5 minuten extra. En Marjolein had het over die A28, ik noem hem nog een keer, Amersfoort-Utrecht. Vanaf Soesterberg tot aan knooppunt Rijnsweerd. Door het ongeluk is de hoofdrijbaan dicht, de rechter parallelbaan, die kun je wel gebruiken. De drukte is er 4-5 minuutjes extra reistijd in die richting van Utrecht.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
5: Terug naar de jaren 70.
17: Donderdag 21 december 1972. Het is net 19:30 geweest. Vanavond in Veronica's Popjournaal, Free LP uitgesteld. Roy Wood zong voor het Eurovisie Festival. Phil Spector revival op gang en Jefferson Airplane verder uit elkaar.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Nou, dit uur geen popjournaal, maar wel heel veel andere onderwerpen bij Radio M Utrecht.
19: Ja, het is vandaag een historische dag voor ATRIA. Dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Bestaat 90 jaar en verruilt na bijna een eeuw Amsterdam voor Utrecht. We spreken zo meteen Anna Trapp van ATRIA erover, om 19:45.
9: En Robert-Jan Boy nog altijd in Woerden. Ja, logisch. Ik zou de hele dag in Woerden blijven als ik verslaggever zou zijn. Robert-Jan, want je hebt het over een van de beste ijsstrandbonds van Nederland. Ja, in de top 5 terechtgekomen. Is de winkel al open? Vraag ik me nu ineens af.
20: Nee, de winkel gaat pas later open. Inmiddels ben ik hier echt in de atelierachtige ruimte beland.
9: Geweldig.
20: Met overal van die grote ketels. En ja, ik weet of Rama zit hier. Die doet een klep omhoog. Je ziet daar een enorme hoeveelheid. Het lijkt wel donkere. Ja, wat is het? Melk, vanilleachtige smaken zien wij hier. Hier allerlei opbergruimtes, wat ziet er allemaal in, wat wit poeder. Allemaal dat je denkt van, goh, dit is het heilige de heilige als het gaat om het maken van het ijs natuurlijk.
21: Ja, klopt. Alle suikers staan hier ook en alle verschillende ingrediënten. Ja.
20: Hier is Niels bezig van Torino invoerder. En ik heb ook een bekertje ijs hier even gekregen om te proeven.
22: Ja,
20: van
22: die, maar.
20: Dat schijnt ook. En ik ga het even gewoon eventjes doen.
9: Ja.
20: Even één. Ja. De mertje. Dat die vanillesmaak echt maar een beetje gaat tintelen op de tong. En dat ook het mondgevoel ontzettend belangrijk is. Dus er wordt hier gestudeerd op het mondgevoel, nemen wij aan.
21: Zeker, dat is ook heel belangrijk. Een romig gevoel in de mond. En de smaak lang blijft hangen. Pure ingrediënten. En de echte smaak erin
20: zit. De smeltfactor op de tong.
21: Ook, zeker.
20: En dan het doorslikmoment.
21: Zeker.
20: En de landing in de maag. Ja. Dat wordt allemaal meegenomen. We praten over een vak. Dat mogen duidelijk zijn.
9: De beleving van het eten van ijs. We gaan er meer van je horen. We moeten nu stoppen, want het water loopt me in de mond. Verschrikkelijk lekker. Na 8:30 in Utrecht is wakker kun je meegenieten. En dat doe je zeker. En genieten ook van de films die er waren in de jaren 70 en in de jaren 80. Maar we hebben het in de week van de 70's over bijvoorbeeld Turks Fruit. Die film die in 1973 voor het eerst in de bioscoop verscheen. Nou, dat baart de opzien om even een mooie uitdrukking te bezigen.
22: Ja, zeker. Wat weet jij nog van Turks Fruit? Wat zijn je herinneringen aan die film toen hij uitkwam? Heb je hem al gezien? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
9: Het is 10 minuten over 8 geworden. Julien Clerc, ook hij mag niet ontbreken met dit nummer bij

0: Love van Jordan Greatest Lover. Ja, dat was ook wat hoor. Patty, Marga en José, die waren er ook wel om naar te kijken. En om naar te luisteren, niet te vergeten. Maar die waren ook wel. En hadden we het er straks over opzienbarende televisie en films. Want ja, inderdaad, Love die trad voor het eerst op in Valdolala. En dan denk je ook meteen weer aan de VPRO natuurlijk. En aan Wim T. Schippers, die ons ontvallen is. Zo hoorden wij gisteren in het nieuws. En vandaag hadden we het er vanmorgen ook over. Inmiddels is het 14 minuten voor 8:30 geworden. Je luistert naar Utrecht, dus wakker Radio M Utrecht.
1: Ja, vandaag is een historische dag voor ATRIA. Het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis bestaat 90 jaar. En verruilt na bijna een eeuw Amsterdam voor Utrecht. Met een archief vol verhalen van pioniers als Aletta Jacobs tot de feministen van nu, begint vandaag een nieuw hoofdstuk. En daarover spreken we Anna Trapp van ATRIA. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, wat maakt Utrecht de juiste plek voor jullie?
2: Ja, we zijn heel blij dat we in Utrecht zijn. Het is een prachtige stad. We hebben een heel mooi plekje weten te bemachtigen aan de Hamburgerstraat in de voormalige rechtbank. En sommigen kijken zelfs uit op de Dom. En als Nationaal Kennisinstituut is het ook wel perfect om zo midden in het land gevestigd te zijn. Het is centraal gelegen en daarmee eigenlijk gewoon heel goed bereikbaar voor iedereen.
1: Ja.
2: En daarnaast is Utrecht ook wel een stad waar de vrouwenbeweging van oudsher heel actief is. En bijvoorbeeld, wat ik wel een leuk feitje vind, is dat een van de laatste feministische boekwinkels is in Utrecht. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is Savannah B.
1: Ja.
2: En daarnaast, daar in Utrecht Centrum, daar worden we natuurlijk ook omringd door culturele en academische instellingen. Zoals Universiteit Utrecht, de bibliotheek, Centraal Museum. En we zitten nota bene in hetzelfde pand als het Utrechts archief.
0: Ja, je had gewoon 20 jaar eerder moeten komen, denk ik altijd.
2: Maar dat biedt dus eigenlijk hele mooie kansen voor ons om voor samenwerking.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja, wat je net al noemde over de geschiedenis van de vrouwenbewegingen in Nederland, dat ook deels in Utrecht ligt. Kun je daar iets over vertellen? Waar begon dat?
2: Nou, Utrecht heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis. Mm-hmm. Over de exacte geschiedenis van Utrecht. Ja, we zijn er pas net. Dus daar moeten we ons natuurlijk ook nog in verdiepen. Al liggen heel veel van het belangrijke archiefmateriaal van Utrecht bevindt zich ook in ons archief.
1: Ah, goed. Ja, als je één bijzonder verhaal uit het archief zou moeten noemen, dat iedereen zou moeten kennen op dit vlak, dan uit Nederland. Wat zou dat zijn?
2: Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel een heel bijzonder feit dat wij van een naam die de meeste mensen kennen, hè, Aletta Jacobs, mm-hmm. de eerste Nederlands eerste vrouwelijke arts, dat archief beheren wij. En dat is een aantal jaren geleden uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.
1: Wauw.
2: Mm-hmm. En dat is dus best heel bijzonder. En zij werkte als huisarts in Amsterdam lange tijd en streed tegen dubbele moraal. En daarnaast is ze ook, heeft ze eigenlijk haar leven lang gestreden voor het vrouwenkiesrecht. En op latere leeftijd maakte zij een enorme wereldreis. En die legde ze vast in columns die ze maandelijks schreef voor de Telegraaf.
1: Mm-hmm.
2: En die werd gebundeld. Die werd uiteindelijk gebundeld, al die columns, in een hele dikke pil. Aletta's reisbrieven. En die hebben wij. En dat is een ontzettend interessant document. En ook bijvoorbeeld Aletta's paspoort met haar handtekening hebben wij in ons archief.
1: Bijzonder, leuk. Ja. En vandaag krijgen jullie ook een schenking van Dolle Mina Utrecht. Dat is een vrouwenbeweging die natuurlijk ver teruggaat, maar ja, sindsdien een nieuw leven ingeblazen heeft gekregen. Wat is die schenking die jullie vandaag van hen krijgen?
2: Ja, voor ons is vandaag een hele bijzondere dag. We gaan voor het eerst open in Utrecht. En we nemen ook een eerste Utrechtse schenking sinds we hier zijn in ontvangst. En dat zijn de eerste drie nummers van het tijdschrift Mina 030. Die zijn het afgelopen jaar gemaakt. En het zijn unieke exemplaren, omdat ze eigenlijk alleen gedrukt beschikbaar zijn geweest. En er zijn er maar 100 van. Dus dat is het start van een nieuw archief. En die terechtkomt eigenlijk op dezelfde plek als het archief van de oorspronkelijke Dolomina's.
1: Ja, waarom is het belangrijk om ook die verhalen van de feministen van nu, van 2026, te bewaren?
2: Nou, zoals je wel merkt, zijn verworvenheden staan onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend. Denk aan het recht op abortus. Daar wordt aan getornd. En als kennisinstituut weten wij als geen ander dat wie geen sporen nalaat, verdwijnt uit de geschiedenis. En om onderzoek te kunnen doen en de positie van vrouwen te verbeteren, heb je gewoon die bronnen nodig. Want dat is uiteindelijk fundamenteel voor de strijd voor gendergelijkheid.
1: Ja, en vanaf vandaag opent ook jullie studiezaal. Die hebben jullie ook. Wat kunnen we daar doen? Kunnen we daar dingen zelf inzien van het archief bijvoorbeeld?
2: Ja, precies. We hebben een studiezaal waar een prachtige boekencollectie staat. Je kunt daar boeken komen lenen en lezen. Je kunt archiefmateriaal inzien. We hebben bijvoorbeeld, wat ik even wil uitlichten, een prachtige collectie aan dagboeken. Dus hele persoonlijke documenten. En we zijn open voor iedereen, maar nodig ook vooral journalisten, onderzoekers, studenten uit om hier onderzoek te komen doen.
1: Ja, nou, dank. Anna Trapp van Kenniscentrum Atria hoorde dat je dat vandaag 90 jaar bestaat en verhuisd naar Utrecht. Dank en veel plezier vandaag.
2: Dankjewel.

0: muziek uit de 70s. Toch de hele week bij Radio 1 Utrecht. Logisch, het is de week van de 70s. Zometeen om 8:30 het nieuws uit de regio hier bij Radio 1 Utrecht. In de bulletin, Marjolein, heb jij het weer over de 28?
1: Ja, klopt. Van die is momenteel dicht bij Den Dolder door een ongeluk. En ook nog meer verkeer in het nieuws vanuit Eembrugge. En dat hoor je ook zo.
2: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ik heb mensen buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 8:30, het regionieuws van Radio M Utrecht. Begin met verkeersinformatie en dat heeft te maken met een ernstig ongeluk.
1: Hierdoor is de A28 dicht. Die afsluiting is tussen Den Dolder en Utrecht. Meerdere auto's waren vanmorgen betrokken bij een aanrijding vlak voor knooppunt Rijnsweerd. En de ravage op de weg is groot. Richting Utrecht wordt verkeer omgeleid via de parallelbaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen in de Zakkendragersteeg. Het Utrechtse college staat daar positief tegenover. De raad is niet enthousiast. Het straatje is erg smal en zou daarom extra kwetsbaar zijn, vinden de partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. Meerdere raadsleden in wijkbeduursteden zijn afgelopen tijd bedreigd. Ze waren betrokken bij het besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De discussie hierover zorgt sinds kort voor spanningen. Raadsleden zeggen online en op straat te zijn bedreigd. Er zou ook een lijst rondgaan met hun adressen. Vrijdag liep een demonstratie tegen de noodopvang nog uit de hand. Het gemeentehuis werd bestookt met vuurwerk en stenen. Inwoners van Eembrugge halen opgelucht adem. Het plan om van de smalle straat door het gehucht een doorgaande weg te maken is voorlopig van de baan. De gemeente Eemnes wil woningbouw langs de Eem en zoekt een manier om de nieuwe wijk te ontsluiten. Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met een nieuwe weg door de polder buiten Eembrugge om, maar projectontwikkelaars vinden die weg te duur. Gisteravond liet de gemeenteraad weten dat wethouder Eek zijn best moet doen om die rondweg toch aan te leggen. Meer daarover kun je lezen op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer, afwisselend bewolking en zon. Deze ochtend is er nog kans op een buitje. En het wordt vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Lekker vooruitzicht. Marjolein, dankjewel. Over vooruitzichten gesproken. 9:30?
1: Ja hoor.
0: Half over 11, uur ben ik. 11:30, ja. Je bent de hele ochtend. Oké. Dankjewel voor nu. Het regionieuws bij Radio M Utrecht steeds op het 9:30. Het is 8:55 inmiddels geworden. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Het rijdt langzaam vanaf naar de vesting tot aan knooppunt Eemnes. De weg met de A27 die je zou willen maken. De bocht naar Almere toe. Een kwartier extra reistijd. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt het voordat je onze regio bereikt. Langzaam tussen Reewijk en Nieuwebrug. 10 minuten extra. Arnhem-Utrecht de A12 tussen Veenendaal-West en Driebergen. 5 minuten. En vanaf de A27 komt het nieuws van Breda naar Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. Een kwartier extra reistijd. In het nieuws te horen ook al de A28. Vanwege een ernstig ongeluk van Amersfoort naar Utrecht is een vertraging van afrit Maren tot aan knooppunt Rijnsweerd. 20 minuten. De parallelbaan kun je wel gebruiken. De hoofdrijbaan is afgesloten.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.

0: mooie groepsnamen had je in de jaren 70 die ontstonden. Zoals deze, Goldie. En Making Up Again, wat een heerlijke... En destijds zijn we het ook al, ook in de jaren 80 toen we muziek maakten... en deze als gouden ouwe lieten horen. Goldie, ah, mooie radioplaat. Making Up Again. Wordt tijd voor een ijsje, het wordt warmer in Midden-Nederland... en wie weet ga je dat vandaag wel nuttigen in Woerden... waar je echt een lekker ijsje kunt halen. Zeker weten, Robert-Jan, want als je in de top 5 komt... van beste ijssalon, zeg ik dan, beste ijsmaker... ja, dan ben je er eentje, hoor. Hey.
1: Ja, dat zeker en allemaal van de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders. Dat is echt een zeer prestigieuze club eigenlijk. Die alles zelf vers maken, Niels. We zijn nu nog steeds in het heilige der heiligen. De atelierruimte bij de ketels, bij de zakken met allerlei ingrediënten, de bakken. Hoe werk je hier? Gebeurt er?
2: We werken al eerst met een basismix, onze roommengsel, wat we helemaal afgestemd hebben op ons recept. Met het mondgevoel inderdaad, wat we net al over hadden.
1: Om 8 uur hebben we uitgebreid het mondgevoel behandeld, ja.
2: Zeker, en vetpercentage en alle aspecten die je in het ijs wil hebben. En vanuit daaruit werken we eigenlijk met onze pure smaken en dan...
1: Dus dan neem je wat hier uit deze bakjes hier, wat staat hier?
2: Ja, hier staat bijvoorbeeld glucosepoeder.
1: Glucosepoeder.
2: Maltodextrine.
1: Malto November zie ik hier staan.
2: Maltodextrine.
1: Hop.
2: Extrose. We hebben hier allerlei verschillende suikers waar we onze recepten mee op de juiste textuur en smaak brengen.
1: Ja, en dan ben je aan het experimenteren om die ultieme, dat is weer zo'n modewoord, maar echt.
2: Ja, jouw recept creëer je helemaal hier in de keuken en dan probeer je te perfectioneren constant.
1: Je bent eigenlijk nooit tevreden?
2: Nooit tevreden, nee, dat klopt. Ja,
1: is dat niet irritant dat je nooit tevreden bent?
2: Soms wel, ja, soms wel. Ja, ik vind dat niet zo heel erg, maar Esther vindt het soms wel eens een beetje vervelend.
1: Ja, Esther, kijk, Esther met Jake, de kleine van 4 maanden oud.
3: Ja, ja.
1: Oh,
3: hij
1: is daar
3: lekker aan het slapen, eindelijk. Ja.
1: Hoe is dat tussen jullie?
3: Niels is behoorlijk... perfectionistisch inderdaad, ja. Ja. Ja, dus soms moet ik dat wel eens afremmen. En soms dan is hij ook wel eens moe. En dan zegt hij tegen mij, wat vind jij hier en hier van? En dan zeg ik, wat vind je zelf? Nou, en dan kan het hele riddeltje weer overnieuw. Want dat betekent uiteindelijk vaak dat hij iets dus toch over wil doen.
1: Ja, ja.
3: Dus nee, het is nooit goed genoeg.
1: Maar toch hebben jullie de liefde gevonden rond het ijs.
3: Ja, zeker, ja. Ja, en daarvoor al wel. Maar vooral als vrienden. Ja. Maar de liefde is hier echt al opgebloeid. Ondanks alle... strubbelingen van het opzetten van een bedrijf.
1: Ja. Ja. En was het echt tijdens het likken van een ijsje dat jullie zeg maar nader tot elkaar zijn gekomen?
3: Ja, we hebben samen heel romantisch een koep gedeeld.
1: Welke smaak?
3: Chocoladesorbet uiteraard.
1: Oh, ja. Maar vanille is toch wel helemaal juffenet voor jou, hè?
2: Vanille is echt mijn smaak, ja. Dat is de basis en dat vind ik gewoon nog steeds het lekkerste eigenlijk. Ja.
1: Wij hebben contact met Adam Diels, de voorzitter van de vakcommissie van de Nederlandse Vereniging van Ambachtelijke IJsmakers. Hallo meneer Diels, bent u daar?
4: Ja, zeker. Zeker, maar ik ben niet de voorzitter. Ik ben de vicevoorzitter van de Vereniging Ambachtelijke IJsbereiders.
1: Ja.
4: En de voorzitter van de commissie voor de vakwedstrijden.
1: De vakwedstrijden, neem me niet kwalijk. Het is ook wel een hele mond vol. Maar dan wel een soort mond vol met ijs, laat maar zeggen. Dus dat is altijd wel lekker.
4: Zeg, dat draait het om, hè? Om het ijs.
1: Hoe belangrijk is deze wedstrijd nou eigenlijk?
4: Nou, dat wordt een enorme belangrijke wedstrijd. Dat hoor je ook van de winnaars van de vorige jaren. Dat heeft zo'n enorme impact. En je merkt ook dat als je ook als genomineerde van zo'n wedstrijd deelneemt... dat dat een enorme aantrekking heeft op allemaal toch consumenten vanuit heel Nederland. Mensen komen vanuit het noorden en zuiden komen naar je ijssalon om te kijken van... ja, het zijn de 5 beste ijssalons van heel Nederland... Ja, dat moet je proeven. Merk je. Ik zou zeggen, probeer het zelf maar.
1: Ja,
4: dan proef je het.
1: Want alles wordt zelf gemaakt. Dat is een absolute eis.
4: En dat is ook het geheim van een goede ijssalon. Dat zie je ook. Hè. De ingrediënten die ze gebruiken, dat zijn topingrediënten. Ik weet niet of jij het prachtige vanille-ijs al hebt geproefd.
1: Ja, we hebben het uitgebreid. Het wordt een beetje eentonig, maar over dat mondgevoel gehad. En ook de mate van wanneer het ijs eigenlijk naar beneden glijdt en een zachte landing maakt. In de maagstreek. En dan wat gebeurt er onderweg allemaal eigenlijk, hè, met die hap?
4: Zeker, ja. En het afsmeltgedrag, of je het palet schoon palet houdt. Want als je bijvoorbeeld een ijsje eet... En na de eerste hap, als het ijs wegsmelt, je hebt zo'n vette laag, zo'n boterlaag in je mond, is het geen goed ijs.
1: Nee,
4: dus
1: nee.
4: Er worden vele hoge ijs aangesteld.
1: Ja.
4: En dat hebben wij als mystery guest, ik ben ook als mystery guest geweest bij de IJsselon, ja. Ga je daar allemaal op letten.
1: Ja, dat botergevoel en ook, eigenlijk is één smaak. Ja, al die smaken, die heb je misschien ook helemaal niet nodig, Niels.
2: Het gamma aan smaken wordt natuurlijk steeds breder. En de opties zijn eindeloos eigenlijk. En je hebt trends, je hebt met social media natuurlijk ook steeds meer invloed.
1: De eisen worden hoger.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Zeg,
2: ja.
1: Je creëert als het ware een herinnering. Dat heb jij hoog in het vaandel staan.
2: Ja zeker. Nou, ik weet nog dat ik heel goed als klein kind hier in de winkel kwam. Ook met mijn opa en oma. En dat probeer je gewoon... Dat probeer je nog steeds in stand te houden voor de toekomst. En,
3: jij nam 8 bollen, toch?
2: Nou, nee. We deelden een hele mooie bak van 16 bollen met z'n drieën. En dat ging netjes op altijd.
1: Het brengt mensen samen.
3: Het brengt mensen zeker samen. Nu zijn de bollen wel wat groter bij ons. We hebben wel redelijk grote bollen. Dus 16 bollen krijg je niet meer op, hoor, bij ons.
1: Meneer Diels, het brengt mensen samen en het creëert herinneringen. Is dat de magie van ijs en ook de tijdelijkheid, want het smelt?
4: Jazeker. Het gaat natuurlijk om de passie, het ondernemerschap, de innovatie, hygiëne en presentatie, gastvrijheid. En bovenal om die kwaliteit die zo'n IJsselon tot beste IJsselon van het jaar maakt.
1: Nou, van harte gefeliciteerd met deze keus. En we hebben het nog ineens over de oebli gehad. Maar u begrijpt ook dat de oebli, we hebben hier zo'n wafel, ook dat zelfs is heel erg belangrijk in combinatie met het ijsje. Zeg, nogmaals gefeliciteerd.
3: Ja, super bedankt.
2: Dank u wel, ja, zeker.
1: Een mooie toekomst gewenst.
3: Ja, komt helemaal goed. Dank je wel.
5: Utrecht is wakker.

0: zangeres Gladys Knight. Gladys Knight en haar begeleidingsgroep The Pips, die je ook kan horen. Midnight Train to Georgia, het jaar 1974. En dat was het jaar dat veel gesproken werd over de film die het jaar daarvoor voor het eerst in de bioscoop te zien was, in september van 1973. De film Turks Fruit. Ja, ja, daar is veel om te doen geweest. En nog altijd zijn er mooie herinneringen van mensen die ook op latere leeftijd, daar bedoel ik mee, toen je misschien 20 of 30 was, die film voor het eerst hebben gezien. Nou, 30 denk ik dat het wel in de jaren 20 van je leeftijd was, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Als je zo in de jaren 70 die jaren had, dan was dit een film die aardig wat ophef veroorzaakte, lezen wij ook in de reacties van mensen die al hebben gereageerd. Doe er even eentje. Even kijken. Oep. Nou, er komt al zoveel binnen. Dat ik
0: een geweldige rol ook voor Monique van der Ven en Rutger Hauer. Die speelden de hoofdrol in die film.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ik las een reactie, ik kan het nu even niet meer zien, van iemand die zei, wij gingen naar die film toe.
0: Ja?
1: En er werd een folder uitgedeeld van de NVSH.
0: Oh ja, de Vereniging voor
1: Seksuele
0: Voorlichting, denk ik, toch? NVSH?
1: Ja. Ja. Oh, hier. Werd thuis meteen weggemoffeld door mijn ouders, zegt Corrie.
0: Die folder?
1: Ja. Wat een tijd was dat, zegt ze. Ja, wat een tijd. Is dat dan een tijd geweest waarin mensen toch dat soort dingen makkelijker bespraken en zagen, of juist niet?
0: Nee, het was wat. Ja, seksuele voorlichting. Ja, als het goed is, hebben je ouders de voorlichting gegeven hoe het allemaal werkt met de bloemetjes en de bijtjes. Maar ja, dat gebeurde ook wel eens niet, zeg maar. En ja, dan kwamen de folders inderdaad, bijvoorbeeld van de NVSH.
1: Oh.
0: Die waren dan beschikbaar. Kan ik me ook zo voorstellen. Ik kan me dat niet herinneren. Wel dat ze er waren, maar niet dat ik dat zo op die manier mee. Ik vond het wel heel gênant dat mijn ouders gingen vertellen hoe het allemaal moest.
1: Oh ja, kreeg je de praat.
0: Hoe het allemaal moest, dat ook niet in detail natuurlijk. Maar nee, ik werd er wel vroeg bijgebracht hoe het was met de jongens en de meisjes.
1: Goed.
0: En dat de meisjes ongesteld raakten. Dat vertelde mijn moeder. Dat vond ik wel moeilijk om dat tot me te nemen. Dat verhaal. Dat ik
1: hoe zag je erbij?
0: Waarom bloed? Maar goed, uiteindelijk, daar moet je wel mee leren omgaan.
1: Ja, zeker. Ik weet dat mijn ouders dat ook hebben gedaan toen ik een vriendje kreeg. En ik heb een boek gekregen.
0: Oh ja?
1: Over de puberteit.
0: Oh, ik dacht over...
1: Dat soort dingen ook in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Heel grappig. Ja, ik vind dat wel een goede manier eigenlijk. Dat je dan toch een beetje van beide doet. Hier is het boek, kun je zelf in lezen. En we vertellen je wat.
0: Nou, dat is wel slim, Want je vindt het ook misschien wel... Of vind jij het een beetje gênant?
1: Wat weten jullie daar nou van? Nou ja.
0: Maar goed, Turks fruit baarde veel opzien. Dat is een mooie uitdrukking uit de 70's. Vind ik ook eigenlijk wel. Maar goed, het deed behoorlijk wat stof doen opwaaien. Want ja, dat was een omstreden film.
1: Kante met
0: bloot erin, seksscènes en zo. Het was ook een verdrietig verhaal natuurlijk. Hè? Want het is een verliefd stel. En zij, gespeeld door Monique van der Ven, werd ziek natuurlijk.
1: Ja, die hersenkanker.
0: Ging uiteindelijk dood.
1: Heel verdrietig wel.
0: Best wel, ja. Ik vond het een aangrijpend verhaal, moet ik je zeggen, toen ik dat voor het eerst zag. En wanneer ik het dan voor het eerst zag, weet ik niet. Maar ik denk dat ik wel een jaar of 17, 18 was of zo. Maar goed, die tijd van toen is anders dan de tijd van nu. Maar leuk om dat weer even tot je te nemen. En deel dat even met ons, vinden we fijn.
1: Doe het even in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En Connie en Aart, die praten er vanmiddag in hun programma's graag met je over door. En dan doen ze ook over het weer praten. Maar wij eerst even, Margot. Mm-hmm. Hè? Wij gaan nog een keertje van jou horen dat het vandaag lekker 2, 23, 24,
1: precies.
0: 25. Nee, hè? Dat gaan we niet aan.
2: Nee, vandaag 22, 23. Dus dat is al veel meer dan de afgelopen dagen.
1: Lekker.
2: En wat ik nu zie is dat het zuiden van de provincie nog bedekt is met wolkenvelden. Daar is een enkel buitje gevallen, maar dat is allemaal richting het oosten weggetrokken. Het is droog, het blijft ook droog vandaag. En in het noorden en midden, daar begint het zonnetje al lekker door te breken. Dus het wordt best een lekker dagje met wolkenvelden en zon en een zwak windje uit een oost- tot noordoostelijke richting. Temperaturen gaan al iets omhoog. Gisteren hebben die 20 graden niet gehaald en vandaag is de eerste dag met 22 tot 23 graden. Dus heerlijk weer om erop uit te trekken vandaag.
0: Dat lijkt me wel, ja. Hebben we het ook nog over gevoelstemperaturen? In die 2,23 heb je zeker wel voor het gevoel te pakken als je in de zon loopt, denk je? Misschien
2: zeker, zeker. Kijk, als het zonnetje erbij is, dan kun je best een terrasje zitten pakken. En het is ook zo dat de wind vandaag niet of nauwelijks een rol speelt. Hè. Dus die wind die maakt het vaak, als die harder waait, het voor het gevoel wat minder warm. Vocht in de atmosfeer maakt het juist wat warmer. Nou, daar hebben we het later over.

0: Maar vandaag is er dus weinig wind en die 22 graden voelt misschien in de zon vanmiddag wel aan als 25 graden. Die waarde gaan we morgen wel halen, maar pas later op de dag. Want we moeten eerst eventjes de passage van een warmtefront afwachten met af en toe ook wat regen, motregen, vooral in het noorden van de provincie. Zal niet heel veel zijn, maar later klaart het op en dan gaan we inderdaad naar die zomerse waarde van 25 graden. En dan vanaf donderdag zitten we in die super warme lucht. En het wordt 28 graden bij ons met flink wat zon. Dan blijft het ook droog. Maar ja, de luchtvochtigheid neemt ook toe. Vandaar dat de gevoelstemperaturen vanaf vrijdag nog hoger liggen dan de temperaturen op je thermometer. En op de thermometer zeg ik, nou, dat wordt 30 plus. Misschien wel 3 dagen lang. Misschien ook wel een hittegolf. Maar voor het gevoel is het ook hele kleffe warmte. He, dus wat dat betreft is het ook 's nachts behoorlijk plakken. En het is ook een beetje onstabiel. We moeten even kijken hoe dat nou vrijdagmiddag en ook op zaterdag en zondag gaat met het formeren van die warmteonweers. Maar dat is nog een beetje heel ver vooruit. Die details kan ik op dit moment nog niet geven.
1: Nee, maar het woord plak en plakwarmte, dat heb je genoemd. Ja. Dat houden we even vast. Maar vandaag niet, voor de duidelijkheid. Margo, dank je wel voor je bijdrage. Blijf plakken, want vanmiddag in Aan Tafel en bij Aardmeter natuurlijk ook weer.
2: Wat goed,
1: dit. En in Utrecht is wakker gaan we jou ook weer spreken, hè? Morgen ochtend.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Margo. Tot zover. Edwin is er zometeen met de hits uit Holland. In het Nederlands en ook in andere talen.
2: Blijf
1: uit de 70's natuurlijk, ja. En dit zijn de Doors. Don't

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
11: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
13: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
11: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De drukte neemt alweer af, zegt de ANWB, maar er staan toch nog een paar files. De vertragingen van 10 minuten en langer doe ik eventjes. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijst staat ook dicht. Half uur vertraging. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Dat is ruim 10 minuten, net als de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En de A28 ook nog van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Maren en knooppunt Rijnsweerd. Na een ongeluk, de hoofdrijbaan is dicht. Advies daar, gebruik de rechter parallelrijbaan. 20 minuten vertraging. En ook nog de N201, dat is de provinciale weg tussen Hilversum en Uithoren. Dat is van Nederhorst en Berg naar Loenersloo. Daar heb je ook zo'n 20 minuten vertraging. Ook onderweg de hits uit Holland van de jaren 70. En ik zie Henk, wij gaan eraan komen in de verte.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
2: voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl.
16: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
3: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
20: Terug naar de jaren 70.
21: Als zo'n dag er weer op zit en je gaat door weer en wind naar huis, dan kan je zo verlangen naar een lekkere maaltijd. Warmte, gezelligheid.
22: De week van de 70's.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

toen tanken nog een stukje goedkoper was. Maar ja, ook destijds was er oliecrisis. En net als president Trump verliet hij dit weekend zijn jaren 70. Nu prachtig 80, Henk Wijngaard. En wij begonnen juist aan onze week van de 70's toen. Alweer dag 4 van deze 7 dagen jaren 70. In het heden op 16-6-26. Ook wel een mooie datum. Ja, toen deze tijd nog Sint-Jutemus leken. Hits uit Holland. De jaren 70 dus op volle toeren, zeg maar. Ik ben weer eventjes Kleine Edwin. Goedemorgen.

0: We zijn al lekker onderweg. De truck van Henk Wijngaard er ook nog. Deze ronkende motoren vanuit de Achterhoek. Even bijtanken met normaal.
1: 3 is prijs.
0: Gisteren werd bekend dat Wim T. Schippers is overleden. Toch iemand waar ik altijd met genoegen naar geluisterd en zeker ook gekeken heb. Hij was niet zozeer van de hitjes en datjes. Het liefst sprak hij door de platen heen als Jacques Plafond. In de jaren 70 was hij ook al volop op dreef met zijn tv-personages. En ook liedjes van zijn handen. We brengen ook even een kleine ode aan hem vanmorgen. Er zitten er 2 grote hits bij in dit spelletje. En ook nog wat minder grote. Knap als je de namen weet van de personages die daaraan vastzitten. Er staat een leuke prijs tegenover. Nou, luister.
1: 1

0: Ik ben...
1: Ja, wie is hij ook alweer? Welke stem? Je mag ook de echte naam doorgeven. We zullen soepel zijn. Leuk als je even meedoet. Een mooie eerbetoon dus aan Wim T. Schippers. Laat de antwoorden, de namen maar even achter in onze app. Of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl. En nu naar het begin van de jaren 70.

En dat eindigt in mineur. Die bruisende jaren 70 op Radio M Utrecht. Lisbeth List in de voetsporen van Jacques Brel. Na de pastorale even zonder Ramses Shaffi aan haar zijde. Maar zo ging het ook prima. Dit zijn de hits uit Holland. En ja, soms gaat het gewoon ook over onze zuidenburen. Het is bijna zomer, maar toch even nu kippenvel met Kajak.

0: niet te houden, vind ik.
1: Geschreven door Gerrit den Braber, de Nederlandse tekst van Pazza Idea. Ja, die andere Gerrit die we vanmorgen hebben. Gaan zo meteen weer terug naar 3 is prijs. We horen ook direct van Jack Jersey, het Simplistisch Verbond. Maar eerst even tijd voor het nieuws met Marjolein. Even naar de actualiteit van vandaag. De A28 was vanmorgen uren dicht bij Den Dolder door een ongeluk. En de politie doet een getuigenoproep vanwege een gewelddadige ruzie. Dat was in Breukelen.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Regio Nieuws van 9:30 met Marjolein Heij. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: We hebben zo meteen de files, maar jij begint ook even met verkeersinformatie, hè, vanwege een ernstig ongeluk.
7: Ja, hierdoor was de A28 vanmorgen even dicht. Tussen Den Dolder en Utrecht was dat. Inmiddels is een rijstrook daar weer open. Meerdere auto's waren betrokken bij een aanrijding voor knooppunt Rijnsweerd. De ravage op de weg was daarna groot. Richting Utrecht moest verkeer worden omgeleid. Of er gewonden zijn, dat is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt een vechtpartij in Breukelen, waarbij zaterdag iemand gewond is geraakt. Dat conflict was op de parkeerplaats bij de voetbalclub aan de Broekdijk Oost. Het slachtoffer sprak volgens de politie de inzittende van een auto aan, waarna ruzie ontstond. Dat liep uit op een vechtpartij waarbij dus iemand gewond raakte. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de buurt. De overlast van stuntende jongeren in de Utrechtse wijk Overvecht wordt op meer plaatsen ervaren dan alleen in de buurt van het winkelcentrum. Dat blijkt uit reacties op berichtgeving van RTV Utrecht. Na een artikel over de overlast bij het winkelcentrum van hardrijdende jongeren in auto's en op scooters kwamen veel reacties. Utrechters zeggen ook last te hebben van lawaai en stuntende jeugd op andere plekken in de wijk. En de politie bevestigt dat. Inwoners van Eembrugge halen opgelucht adem. Het plan om van de smalle straat door het gehucht een doorgaande weg te maken is voorlopig van de baan. De gemeente Eemnes wil woningbouw langs de Eem en zoekt een manier om de nieuwe wijk te ontsluiten. Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met een nieuwe weg door de polder buiten Eembrugge om, maar projectontwikkelaars vinden die weg te duur. Gisteravond liet de gemeenteraad weten dat wethouder Eek zijn best moet doen om die rondweg toch aan te leggen. En een uitgebreid verhaal daarover vind je ook op de app en op onze website. Dan het weer, afwisselend, bewolking en zon. Deze ochtend is er nog kans op een buitje en het wordt 22 graden.
1: Dankjewel Marjolein. Nou, meteen maar eventjes nog naar de files van dit moment. Kom ik zo bij die A28. Eerst even deze A12 nog. Van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en De Meren. Daar ook een half uur vertraging. Dat komt door dieren op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Het gaat om een schaap. En ook nog de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Daar heb je ook een half uur vertraging door beggingswerkzaamheden. Gebruik de rechte parallelrijbaan. De hoofdrijbaan is dus nog hier en daar afgesloten. Omrijden kan via Hilversum.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
10: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Gisteren hadden we nog Nick McKenzie in het spelletje met zijn Juanita. Die werd ook begeleid door saxofonist André Mos. Die was hier ook te horen op Papa Was a Poor Man van onze nationale Elvis in de jaren 70. Jack Jersey. Die door het leven ging, vooral als Jack de Nijs ook. Dat was zijn echte naam. Nou, terug naar 3 is prijs voor vandaag. 3 personages, ook van Wim T. Schippers als ode aan hem. De eerste komt uit Chef van Oekels. Het is weer zo laat.
1: 1,

0: Ik ben...
1: Ja, ik ben, maar ik was het vooral. Hoe heet hij ook alweer? Dat en die andere twee mag je doorgeven in onze app. Of even mailen naar studio@rtvutrecht.nl. En dit zijn twee andere VPRO-iconen. Die je ook zag in, op de buizen. Het Simplistisch Verbond.

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: De Cats waren dat en vooralsnog is het gewoon dinsdag.
1: 3 is prijs.
0: Maar wel een zonnige dag gaat het worden als de wolkjes straks gaan verdwijnen. En de komende dagen dus zomers vooral.
2: Even een moment hoor jongens, ik heb even een huisarts aan de telefoon, dus het duurt heel even.
0: Brandy, goedemorgen. Met wie ben je nou aan de telefoon?
2: Een goedemorgen. Ja, ik ben met jou aan de telefoon. Nee, ik zit even aan de portofoon, zeg maar.
0: Aan de portofoon ook nog. Je bent druk.
2: Ja, ik ben wel druk, ja. Ik ben heel druk, ja.
0: Wat ben je aan het doen? Wat is je werk dan?
2: Ik ben die torenkraammachinist in Nijmegen.
0: Oh ja, jij stuurt altijd mooie foto's van grote hoogte, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt.
0: Ja, en dat vind ik altijd leuk, want dan krijgen we een mooi zicht van jouw omgeving, zeg maar. Vertel nog even, waar sta je precies in Nijmegen?
2: Ik sta in Nijmegen, praktisch in het centrum, bij het oude Honiggebouw, zeg maar.
0: Ja.
2: En daar zijn wij appartementen aan het bouwen en penthouses.
0: Ja.
2: Dus superleuk. En je ziet elke dag zie je gewoon de hele wereld wakker worden.
0: Ja,

0: Dus als je de bui ziet aankomen, dan kunnen wij ongeveer uittellen hoeveel tijd we nog hebben om naar beneden te komen. En anders moet je blijven zitten.
1: Oké, dus je kunt eventueel wel gewoon blijven zitten, ook als de bui losbarst, zeg maar.
0: Als de bui losbarst, dan kan ik gewoon achterover met mijn stoel een radio luisteren en een kachel hoog.
1: Nou ja, dat doe je ook, hè? Want we krijgen regelmatig berichtjes van je.
0: Klopt, ja.
1: Je woont in Nieuwegein gewoon, maar je bent aan het werken in Nijmegen.
0: Ja.
1: Brandy is het, of Brandy?
0: Brandy, ja, Brandy.
1: Er is nog een mooi liedje over gezongen in de jaren 70, Brandy.
0: Ja, er zijn er wel meer. En er is ook voor mij een damesgroep van Brandy.
1: Ja, ja.
0: Of een soliste, ja, denk ik.
1: Nou, we hebben het nu over Wim T. Schippers. Die is overleden vorige week. Vond toch wel even heel jammer om te horen, want daar was ik er gewoon een beetje fan van. Had jij dat ook?
0: Ja, ik heb daar altijd wel van genoten, hè, van die lachende scheerkwast.
1: Ja.
0: En Waldolala, en zo had hij nog de stemmetjes natuurlijk van Bert en Ernie natuurlijk. Ja. Hè? Dus het is we verliezen daar wel een heel groot mens aan. Ja,
1: ja, ja. Ik lees ook berichtjes in de app van mensen die echt met warme herinneringen ook hier komen. Zoals, nou, vooral Ernie wordt dan genoemd, hè, tijdens Sesamstraat. Maar daarmee begon in 1976 al. Dus 50 jaar heeft hij dat gedaan samen met Paul Hane. En ook alle andere dingen daarbij en zijn radioprogramma's. Maar dat was in de jaren 80. En we zitten nu natuurlijk in de 70s. Maar toen was hij er al volop bij, ook als Jacques Plafond. Toen schreef hij onder dat pseudoniem ook al liedjes. Ja. We gaan even luisteren naar de opgave. Dit is de eerste, dat is met Chef van Oekel, hè?
2: 1.
0: Yes.
1: Nou, nu is het moeilijk, die eerste.
0: Deze was van Luf.
1: Die is van Luf, inderdaad. Het is weer zo laat, heette dat programma. Waldolala, tussen haakjes, het was een grote hit.
2: 2.
1: En dan...
3: Ik wil geen bier, maar karnemel.
1: Bij zijn les. Bier or Shangri-La. In het Nederlands vertaald door Jacques Plafond. En wie was die stem?
0: Deze stem was van Evert van der Pik.
1: Ook een mooie creatie, die naam. Evert van der Pik, ja. Dat was overigens Jaap Bar. Die hier echt, dat is een echte naam. En dan deze ook nog.

0: wat gaan.
1: Ik moest het laatste stukje er even op afhalen, want hij zegt gewoon wie die is, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Zeg het maar.
2: Deze kwam natuurlijk van Gerrit Dekzijl.
1: Ja, ik ben Gerrit. Dat komt uit de Fred Haché-show. Barendse Vet was hij daar. Daarin was hij vooral te zien. Cor Brak was zijn naam.
3: 1, 2, 3 is prijs.
1: Nou, alle drie dus op een rijtje. Dat betekent dat ik jou zo'n leuk cadeautje uit de jaren 70 mag sturen. Dat is een speciale toilettas van de 70's. Die kun je hoop ik meenemen op vakantie deze zomer.
2: Dat ga ik zeker doen.
1: Die gaan we naar je toe sturen. En welke van deze drie zal ik nog even helemaal draaien als ode aan Wim T. Schippers?
2: Ja, dan zeg ik wel even het van de pik.
1: Gaan we die doen. En een mooie wijze les, hè? Luister zeker, nog eens goed naar. Geen bier, maar karnemelk. Dankjewel voor het meedoen, Brandy.
2: Oké, dankjewel, hè.
4: Voordat u een borrel gaat schenken, luister u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan kar...

0: Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: O ja, o ja, o jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: O ja.

0: gezond bovendien. Voor mij geen wodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: Oh ja.

0: Dat is gezond, fris en lekker.
1: Uit Van Oekels discohoek, hè?
0: En
1: dat kon alleen maar Wim T. Schippers zijn. Ja, bar. En Evert van de Pik dus, die creatie van hem, die werd gekozen ook uit het spelletje van vandaag. Zometeen is Pieter hier de komende 2 uur, vooral met de koffie. Daarna Connie aan tafel met leuke gasten, allemaal in het teken van de jaren 70. En vanmiddag tussen 2 en 3 hebben we weer alle 14 goed. Dan draai ik de 14 beste hits uit een bepaald jaar. En we gaan eens even aan het rad draaien. Welke zullen we doen?
2: 1970.
1: Oh, dus het laatste jaar van de 70's. Wat we vanmiddag tussen 2 en 3 nog even op een rijtje zetten. De grootste hits daaruit. Dat is later. Geniet van de muziek en de zon. En alles van de 70's. En tot slot voor dit uurtje Hits uit Holland nog even Earth and Fire en Journey Kaagman.

0: zelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En verkeersinformatie. A12, Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. 7 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. En dan de A28, Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en het knooppunt Rijnsweert. 30 minuten, bergingswerkzaamheden. Je gebruikt de rechter parallelrijbaan, de hoofdrijbaan is dicht. En omrijden kan via Hilversum, de A1 en de A27.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, De koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
19: BVR, hoe het hoort.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
23: Terug naar de jaren 70.
24: Ja, ik ben chef van Oekel. Dat ben ik dus. Ja, ik voel me niet zo goed. Ach, wordt het toch nog gezellig.

70s, de jaren 70. Het was ook een beetje een broeierige tijd. Een beetje zwoel. En de muziek ook, Hot Chocolate, hier bij Radio M Utrecht in onze week van de 70s. Zit je lekker te genieten, hartstikke goed. Het is dinsdag 16 juni, ik ben Pieter en ik zeg goedemorgen. Welkom M bij de koffie, dat gaan we doen de komende 2 uur. En ja, natuurlijk ook weer het spelletje met de letters. Hierbij de uitnodiging om het gewoon eens een keer te proberen. Of misschien als trouwe puzzelaar weer van de partij. Nou, dan ben je uiteraard ook weer welkom. Doe mee en win een leuke jaren 70 prijs. Ik ga je zo meteen vertellen wat. Maar eerst de letters natuurlijk. En voor de oplossing verplaatsen we ons alvast naar vrijdagavond. Ja, vrijdagavond. 2 keer de E van Eduard, de H van Hendrik, de I van Isaac, een K van Karel, de T van Tinus en de D van Dirk. Dan de C van Cornelis, de O van Otto en de S van Simon. Ja, daar moeten we het mee doen. Kijk naar de letters in de app, hè, van RTV Utrecht. Tot zo.

Ik kan me voorstellen dat je een beetje aan het stoeien bent met de letters. En dit was weer een aanwijzing trouwens. The Tramps, Love Epidemic. Het spel Woordbouwer, we zijn een paar minuten onderweg. Je vindt de letters in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 10, maak met die 10 letters een woord. Dat woord heeft natuurlijk deze week te maken met de jaren 70. En wat kun je winnen, zoals beloofd, kom ik daar nog even op terug. Een heel erg leuk boek. Het heet Het levensgevoel van de jaren 70 in advertenties. Dus een prachtig overzicht in tekst en beeld. Van de meest bijzondere advertenties die we kenden uit de jaren 70. Echt dat gevoel van toen komt weer helemaal terug. Dus een prachtig boek, het levensgevoel jaren 70 in advertenties. Dat is de prijs waarvoor we dit uur spelen. Eerste goede oplossingen zijn al binnen. Dus zorg ervoor dat je in die mooie hoge hoed terechtkomt hier. Ga ik goed schudden straks en wie weet kom je er dan weer uit. De koffiekeus is onderweg over een, dik kwartier. Gaan we lekker aan de koffie met heerlijke muziek natuurlijk. Je mag weer gaan stemmen.

dat is Van Morrison natuurlijk. Rita gaat voor keuze 1. Dat is de eerste stem die is binnen. En hoe gaat het aflopen? Nou, dat heb je zelf in de hand natuurlijk. De meeste stemmen gelden. 1 Earth and Fire, 2 Van Morrison. Dat vind je leuk om te horen bij de koffie. Laat het weten en stuur een appje.

En zo worden ze niet meer gemaakt. Nee. Wel een inspiratiebron voor de artiesten van nu natuurlijk. Chic en Le Freak in de week van de 70s bij Radio M Utrecht. Met al die leuke herinneringen en lekkere muziek vliegt de tijd. Het is alweer bijna 22:30 en dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan natuurlijk. Met Marjolein, het nieuws van nu. Ja, zorgen bij Utrechters die vlakbij een energiestation komen te wonen. En ook meer over een bijzondere diefstal in Oudewater. Mooi, deze week van alles en nog wat. Dus ook Kate Bush.

0: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Half elf, het nieuws. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, op steeds meer plekken komen stroomstations.
8: Ja, en omwonenden in Utrecht die maken zich daar zorgen over. In ons land zijn inmiddels honderden plekken aangewezen voor die stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En als de plannen eenmaal zijn gemaakt, dan valt er vaak weinig tegen te doen, merken veel omwonenden. Ook deze mensen in Utrecht-Noord, die krijgen er eentje in hun buurt.
9: Als ik heel eerlijk ben, heel erg vreselijk. Ja.
10: Ja, nou ja, het is niet alleen het uitzicht, maar ook, ook al zegt het RIVM dat het geen straling of is. Maar ik bedoel, het is toch heel dichtbij. Het is nogal wat.
8: Ja, ze zijn er dus niet allemaal even blij mee. Gisteravond werd de buurt geïnformeerd. De A28 was vanmorgen uren dicht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweert na een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat nog bezig. Bij een aanrijding waren meerdere auto's betrokken, waarna de ravage groot was. Of er gewonden zijn, dat is nog niet duidelijk. De overlast van stuntende jongeren in de Utrechtse wijk Overvecht wordt op meer plaatsen ervaren dan alleen in de buurt van het winkelcentrum. Dat blijkt uit reacties op berichtgeving van RTV Utrecht na een artikel over de overlast bij het winkelcentrum. Van die hardrijdende jongeren in auto's en op scooters kwamen veel reacties. Utrechters zeggen ook last te hebben van lawaai en stuntende jeugd op andere plekken in die wijk. En de politie bevestigt dat. In Oudewater zijn opnieuw verkeersdrempels gestolen. De gemeente heeft daar aangifte van gedaan. Het gaat om de drempels bij de fietsoversteekplaats op de Johan Vierbergenweg. Die lagen daar tijdelijk vanwege de vernieuwing van het fietspad aan de overkant. En met die drempels wordt het verkeer afgeremd, zodat fietsers dus veilig kunnen oversteken. In april werden drempels ook al eens gestolen. Toen werden ze later teruggevonden in de berm. En je kunt er meer over lezen op de app en op onze website. Dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er staat een matige wind. En het wordt vanmiddag 22 graden.
7: Dankjewel. En dan even een blik op de weg. En wel de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en het knooppunt Rijnsweert. Kwartiertje extra reistijd komt door bergingswerkzaamheden. Je gebruikt de rechter parallelrijbaan. De hoofdrijbaan is namelijk dicht. En omrijden kan via Hilversum, de A1 en de A27.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
14: Voordeelhaartjes.nl.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl. Verkeersverwachtingen.
17: www.zfm-live.nl.
18: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: Verkeersverwachtingen.nl.
19: En bij de koffie met Pieter Voorage.

de boot. News Corporation. Radio M Utrecht op dinsdagmorgen en bij de koffie. En we zitten dus in de jaren 70. Voor het geval dat je nog niet is opgevallen. En de koffie is vers. Over een paar minuten trouwens de ontknoping van de eerste ronde Woordbouwer. Als je het leuk vindt, je valt nu pas in, dat kan. Hè. Je kan gewoon even naar de app van RTV Utrecht. Kijk naar de letters, het zijn er 10. Misschien dat je het in één oogopslag ziet. Laat het weten, want dan maak je kans op dat leuke boek over de jaren 70. En met name de advertenties uit die tijd. Kom maar door. Gaan we ondertussen dus lekker aan de koffie met de koffiekeuze. En er is gestemd op Earth and Fire en Van Morrison. De vraag is alleen, wie heeft nu de meeste stemmen gekregen? En dan zeg ik dankjewel, Jannie, Simon, Anneke, of we even je schoondochter Miranda willen feliciteren. Die is jarig vandaag. Miranda, van harte gefeliciteerd. Namens Anneke, maar natuurlijk ook namens ons hele team hier. En een mooie dag. Henk, Paula, Gerda, Gerrit, Rita, ook bedankt. Greet, Heerkens, dankjewel voor je berichtje. Adrie, ook dankjewel. En de stemmen zijn geteld. We gaan naar het jaar 1973. Dat is een mooi geboortejaar trouwens. Al zeg ik het zelf. Maybe tomorrow and maybe tonight. Earth and Fire. De koffiekeuze voor vandaag. Geniet ervan.

0: Waar hoor je ze nog? Ja, bij ons natuurlijk. The Guys and Dolls in de week van de 70s. And there's a whole lot of loving. Razend populair. Tot op de dag van vandaag trouwens. We krijgen veel reacties. Corrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht, Corrie.
1: Ja, gezellig hè? Altijd leuk.
0: Nou, dankjewel. En leuk dat je naar ons luistert. In Bussum is dat, hè?
1: Ja, dat is in Bussum, ja.
0: Ja, alles goed daar?
1: Alles is prima daar, mooi weer. Wat willen we nog meer, hè?
0: Het zonnetje laat zich weer zien, hè? Gelukkig.
1: Ja, ja. Gelukkig wel, ja.
0: Heerlijk.
1: Ja. Voor mij hoeft het niet zo heel heet te worden, hoor. Maar goed.
0: Nee, we gaan wel weer richting de 30, ja, geloof ik.
1: Het is hier altijd alles of niets, hè?
0: Ja. Dat klopt. Dat klopt. Maar goed, we doen er niks aan en moeten er toch maar wat leuks van maken. En dat proberen we ook op de radio met de week van de 70s.
1: Ja, leuk.
0: Ja, zit je lekker te genieten van onze muziek?
1: Heerlijk.
0: Ja, heb je favorieten uit die tijd?
1: Nou ja, weet je, ik was heel erg Bee Gees fan.
0: Oh ja.
1: En Beatles. Maar ja, dat is een beetje voor die tijd, hè?
0: Ja, Beatles was ervoor, ja.
1: Maar ja.
0: De Bee Gees zeker wel, natuurlijk.
1: Ja, zeker, ja. Daar was ik heel erg fan van, ja.
0: Ja. En,
1: heerlijk.
0: En wat ik zo knap vind, dat ja, die muziek die blijft gewoon goed.
1: Ja, dat blijft altijd goed.
0: En ook als je het aan mensen laat horen die wat jonger zijn, die denken dan meteen, dan hoor je meteen een positieve reactie. Hè? Dat is gewoon heel knap gemaakt destijds.
1: Ja, die vinden het nog steeds leuk.
0: Ja, zeker. Nou, leuk om te horen, Corrie. Het spelletje Woordbouwer heb je meegedaan vanmorgen.
1: Ja.
0: Ja, zeg het maar, wat heb je gevonden?
1: Discotheek.
0: De discotheek, ja. Ik gaf al een verwijzing naar vrijdagavond, want we sluiten deze week af met de top 100 1978. Nou, dat was sowieso een goed discojaar, maar we hebben op vrijdagavond vanaf 7 uur ook een leuk programma, dat heet 70s Disco, met Edwin. Dus heerlijke discomuziek uit die tijd. En dan komen de Bee Gees ook ongetwijfeld wel weer langs, Corrie.
1: Absoluut.
0: Ja, dus dat was de aanwijzing, de discotheek. Was je daar ook vaak te vinden in die tijd?
1: Nou, eigenlijk niet, want ja, ik was al heel jong getrouwd. Dus ik zat meer met een baby op school dan dat ik in de discotheek was.
0: Ja, daar had je dan geen tijd voor natuurlijk.
1: Nee. Daar had ik geen tijd voor, nee.
0: Andere prioriteiten, ja.
1: Ja.
0: Heel begrijpelijk. Goed. Nou, Corrie, ik heb iets heel leuks voor je. Je kan binnenkort thuis meer herinneringen ophalen, want je krijgt van mij het boek Levensgevoel van de jaren 70. En dan
1: wat leuk.
0: In advertenties. Dus het gaat speciaal over de reclames en advertenties in die tijd.
1: Nou, superleuk.
0: Ja, dus dat stuur ik graag naar je toe, dat boek. En dan wens ik je een mooie dag.
1: Nou, gaat lukken.
0: Geniet nog de hele week van onze week van de 70s.
1: Ja, gaan we zeker doen, ja. Heerlijke muziek.
0: En mooi, dankjewel. En doe ze de groetjes in Bussum daar van ons.
1: Ga ik doen, dankjewel. Okay. Fijne dag.
0: Hoi, hoi. Dag.

0: Wat een icoon was dat, hè?
1: Mr. Barry White bij Radio M Utrecht en Let the Music Play. Hij overleed in 2003. 58 jaar maar. De week van de 70s. En zo gaan we de hele week door. Alle herinneringen op. We vinden het leuk als je met ons meepraat. Bijvoorbeeld over de film Turks Fruit. Ja. Dat was wat. Mooie herinneringen aan, ja, misschien wel de eerste keer dat je die film zag. En ik vind het leuk als je wat van je laat horen. Bijvoorbeeld via onze Facebookpagina, maar je mag ook appen. Corny en Aard praten erover door. Over Turks Fruit. De jaren 70. Mooie herinneringen. Zometeen de tweede ronde woordbouwer. Als je het leuk vindt om mee te doen, je bent natuurlijk weer van harte welkom. We blijven even in de discotheek hangen, het volgende uur ook. En je kunt winnen een heel leuk spel, een 70s quiz over films en muziek uit de jaren 70. 200, meer dan 200 nostalgische vragen. Leuk om thuis eens te doen, met de kinderen, de kleinkinderen. Misschien dat die ook nog iets weet over de jaren 70. Wel heel ver terug, hè? Ja. En natuurlijk de muziek. Nou, die is ook hartstikke goed. Karen Young, Smokey, George Baker onderweg en uiteraard Elvis. And the next step is love. Waar hoor je hem nog? Ja, natuurlijk bij ons. Elvis in de jaren 70. Onderweg, bijna kwart over 11.

0: wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Ja,
8: wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, mam?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je. Proost.
10: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Elf uur, Manny Sampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens verschillende organisaties, zoals de ANWB en de Woonbond, zijn in die wijken maatregelen nodig. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar ook wel eens met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie een opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Zijn eerste wedstrijd met Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: Terug naar de jaren 70.
18: Afdeling openbare verlichting verbeterde de terreinverlichting in het stadion Galgenwaard. De lichtsterkte is daar nu zodanig dat zwart-wit televisieopnamen mogelijk zijn. De nieuwe verlichting werd in december ingewijd met een wedstrijd tussen de FC Utrecht en het Duitse Borussia Mönchengladbach.
19: De week van de 70's.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

eeuwig jong in de jaren 70 met Karen Young en haar Hot Shot. 1978, vrijdag, de top 100 van 1978. De populairste hits uit dat jaar. En we zijn benieuwd naar je herinneringen uit 1978. Dat kan via onze site. Hè. Daar staat ook alle muziek uit de lijst die we vrijdag gaan uitzenden. Heb je een mooie herinnering bij een specifiek nummer? Laat het ons vooral weten. Kijk even in de app van RTV Utrecht. Nou, en daar kun je ook terecht voor de letters, want we gaan beginnen met de tweede ronde woordbouwer. En zoals beloofd blijven we in de disco. De discotheek. Probeer een woord te maken met deze letters. Het zijn er 10. 2 keer de E van Eduard, de G van Gerard. 2 keer de L van Leo, een B van Bernard. De S van Simon, een I van Isaac en de P van Pieter. Letter 10, dat is de O van Otto. Nou, hartstikke leuk. Doe mee, laat wat van je horen. Stuur een appje naar de studio als je de oplossing hebt gevonden. Maak je kans op een leuke quiz. Een spel over films en muziek uit de jaren 70.

0: ik denk dat George ook nog wel eens terugdenkt aan die tijd. De jaren 70. Dit is Radio M Utrecht. Vrijdag dus de top 100, 1978. Laat ons weten wat je favoriete muziek is uit dat jaar. Dat kan met een appje naar de studio. Kijk in de app van RTV Utrecht. Daar zie je de hele lijst staan. Ga naar radio en klik dan op 1978 top 100. Dat kan echt niet missen. Een mooie lijst, struin er eens doorheen. En we horen graag wat je favoriete muziek is uit dat jaar. Als je reageert, maak je ook kans op de enige echte I Love the 70s koffiemok. Nou, Nico, jij dus ook uit Warder. Jij gaat voor Barry Manilow en de Copacabana. Gewoon een geweldige zomerplaat, tijdloos tot nu toe. En verder. Eens even kijken, dan had ik er ook nog eentje van Marianne uit Harmelen. Ook jij, dank je wel voor het reageren, Marianne. Jij gaat voor ABBA en Eagle. Tijdloos. En leuk dat jullie deze muziek, ook van ABBA, nog steeds op de radio laten horen. Ga zo door. Ik geniet van de week van de 70s.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Dankjewel, Marianne. En de top 100 van 1978. Vrijdag dus vanaf 9 uur in de morgen begint Edwin. En je mag reageren op de muziek die we gaan uitzenden. Dat kan dus nu al met de app.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

Goedemiddag, het lunchprogramma aan tafel. Deze week natuurlijk over de jaren 70. Waarover het precies gaat, dat horen we zo van Corny. Dus blijf erbij, lekkere muziek ook van The Three Degrees en de Doobie Brothers zijn onderweg. En natuurlijk ook het laatste nieuws van nu, dat komt van Marjolein. Ja, steden moeten veel groener. Waarom dat belangrijk is, dat horen we zo meteen. En meer natuurlijk, dus blijf erbij, het laatste nieuws uit de buurt is onderweg. De jaren 70 nu met Julio.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: En dan is het alweer 11:30 en gaan we naar...

0: laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een paar honderdduizend mensen wonen in versteende buurten.
1: Ja, zij hebben het veel te weinig groen om zich heen. En het gaat mogelijk om 800.000 mensen die daarmee te maken hebben. En ze zijn hierdoor kwetsbaar voor hitte, zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart, zoals Natuur en Milieu in Utrecht en het RIVM in Bilthoven. Er zijn landelijke maatregelen nodig om iets aan hitte te doen. Zo kan meer groen in een buurt de temperatuur flink verlagen. Volgens het RIVM zijn er jaarlijks 250 extra sterfgevallen door hittestress. Een automobilist en een scooterrijder zijn in Amersfoort hard op elkaar gebotst op de Van Randwijklaan gisteravond. De twee meisjes die op de scooter zaten gingen er na het ongeluk vandoor. Volgens de politie sloeg de automobilist af naar de Cabotstraat toen de scooter plots inhaalde. Daarna volgde dus de aanrijding en hierbij is de scooter zwaar beschadigd geraakt. De meisjes renden weg en zijn niet meer gevonden. De deelscooter was van aanbieder Check. Op honderden plekken in ons land komen nieuwe stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En als die plannen eenmaal zijn gemaakt, valt er vaak weinig tegen te doen, merken omwonenden daarvan. In Utrecht-Noord komt ook zo'n stroomstation. En daar zijn veel mensen niet blij mee. Ze balen van het uitzicht door de komst van een stroomstation en maken zich zorgen over straling. Gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat erbij komt kijken. De A28 was vanmorgen uren dicht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweert na een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Bij een aanrijding waren meerdere auto's betrokken, waarna de ravage op de weg groot was. Over gewonden is niks bekend. En je kunt er meer over lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er staat een matige wind en het is zo'n 22 graden.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
2: Voordeelhaartjes.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: En bij de koffie. Met Pieter Voorraad.

0: The Listen to the Music, Now and Off. De muziek uit de jaren 70. En dit waren de Doobie Brothers natuurlijk. Corny, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Nou, ik zei het gisteren ook al, deze week is het tafelkleed op de tafel bij jou oranje-bruin met grote bloemen.
1: Ja, en sigarettenpeuken gaat
0: er. Ja, staat een asbakje op. Die wordt niet gebruikt, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar
1: nee,
0: het is meer voor het idee.
1: Ja.
0: De week van de 70's aan tafel in de jaren 70. Wat ga je vandaag doen?
1: Nou, ik ga even praten met Peter Gieling. Hij schreef het boek Dienders onder de Dom, politiewerk in de stad Utrecht. Gaat ook over de jaren 70. Hij was toen politieagent. De politieagent mocht nog wel eens een klap uitdelen, heb ik gelezen. Spannende verhalen, hoogkaterijnen, drugsoverlast, supportersgeweld in de Galgenwaard, op de Bunnik-site, heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. Heel toevallig geeft hij volgende week een lezing hier in Utrecht. Dus met hem gaan wij praten over de politie in Utrecht in de jaren 70.
0: Met een grote pet.
1: Met een grote pet in een heel klein Peugeotje. Past er allemaal maar net in.
0: Met pet, zeker.
1: Ja, zeker. En ik wil ook even terugblikken op Wim T. Schippers. Ja. De man is overleden vorige week woensdag al. Een unieke man, een ontregelaar. Ik heb hem ooit in Aan Tafel gehad. En toen kwam hij eigenlijk vertellen over een toneelstuk. Maar dat gesprek dat liep eigenlijk de hele andere kant uit. En ik geloof dat we in de laatste 2 minuten hadden we het nog heel snel even over zijn toneelstuk. En nou ja, als je het hebt over ontregeling, moet je hier even naar luisteren.
0: Waarom doet hij het niet? Wim, kom.
2: Nu wuivend gaan, nog even erop, Jasse.
1: Ja, dat komt er dan?
2: Draait toch een plaat minder?
1: Wel ja, maar we gaan wel met een spinner eruit.
2: Is er zo'n streng format wat je hebt? Heb je daar iets over te vertellen eigenlijk over die platenkeus?
3: Nee, helaas niet. Kijk. Daar zit Edwin Meerman. En dat is een beetje de man die gaat over
2: oh,
3: muziek.
2: Oh ja, maar in ieder geval, maar die kant, het is niet een instantie. Of een netmanager.
3: Nee, dat is echt
2: die het allemaal zegt van, nou dat doen we maar niet, want dat doen die al.
3: Nee, er is een duidelijk format. We hebben dus bijvoorbeeld nu nog 2,5 minuut. Dus je hebt nog 2,5 minuut om over wij te gaan.
2: Ik heb wat platen meegenomen om te vragen. Dat ik het anders niet zou doen als het niet die bijzondere plaat werd. Je hoort nooit iets. Als je de radio aanzet, ook altijd de gitaar. Moet je maar eens opletten.
3: Of een piano ook heel vaak, toch?
2: Ja, maar altijd de gitaar.
3: Nou, je houdt niet zo van gitaarmuziek.
2: Ja, prima, het is zo raar. Je hoort nooit een klarinet.
0: Het mooie was, ik weet al, het is nog een tijd geleden, ik weet het nog. Ja. We wisten het van tevoren, hè, dat het deze kant uit zou gaan, toch?
1: Jazeker. Ja. En op een gegeven moment is dan ook je tijd op, want dan moet je naar je reclame. En toen heb ik hem echt uitgeveegd, want hij ging gewoon...
0: gewoon de microfoon dichtgezet, ja.
1: Ja, een hele mooi. Unieke man. Dus straks ook nog even een eerbetoon in Aan Tafel aan hem.
0: Zeker. Oké, Robert-Jan Boy is deze week op pad. Op zoek naar het gevoel van de jaren 70 buiten de deur, ergens in onze provincie. Robert-Jan, goedemorgen. Waar ben je vandaag?
4: Goedemorgen. Nou moet je eens even horen. Ik ben hier in de buurt van Oudewater. Snelrewaard heet het. Bij hippiecentrum De Lange Linschoten. Ik loop hier naast Lisa Janmaat. Die een enorm paard hier even begeleidt. Jongen, wat een schitterend gezicht het is. Want dat is toch wel het thema van zometeen. Paarden, de opkomst van de manege in de jaren 70. In de jaren 60 had je vooral nog werkpaarden. De melkboer, de schillenboer met een paard ervoor. Natuurlijk als trekker op het land. Maar dat veranderde in de jaren 70. Toen werd het ineens meer recreatie. Niet waar, Lisa?
5: Ja, zeker. Ja, toen werd het eigenlijk een beetje ontdekt, denk ik. Het paardrijden ook voor de normale Nederlander. Voor het normale... Kijk. Ja, mensen die niet verweven was op een paardenbedrijf of op een boerderij.
4: En er kwamen als paddenstoelen uit de grond, die manesjes. Ja. Nou ja, daarover gaan we het hebben. Krijgen we ook nog bezoek van Venna Westerduin, die alles van paarden weet. Ook een paard, manegemeisje, Venna?
5: Absoluut, ja. Kijk. De manege opgegroeid, zeker.
4: En het zijn meestal meisjes en vrouwen, hoor je vaak.
5: Ja,
4: paardenmannen.
5: Dat...
4: Paardenmannen.
5: We houden van paardenmannen.
4: Kijk, nou hier loopt er eentje. Hoewel, in ieder geval, laten we niet te veel uitweiden. We hopen zo meteen ook nog eventjes te paard te gaan.
5: Dat
4: gaan we zeker doen.
5: Ja, het gevoel moet je echt mee naar huis nemen.
4: Het gevoel moet je mee naar huis nemen. Het is ongelofelijk. Nou, we gaan het afwachten. Dit paard is in ieder geval lekker mak.
0: Ja, mooi geluid. Ja.
1: Mooi geluid. Gisteren zat Robert-Jan nog in een lesauto. En vandaag dus op een paard.
0: Althans, dat gaan we meemaken.
1: Dat gaan we meemaken.
0: Achterstevoren misschien wel. Ja. Ziet helemaal voor me. Heb jij wel eens op een paard gezeten?
1: Ja, we was geen succes.
0: Nee, ik ook.
1: Nee, nooit meer.
0: Maar ik werd meteen ziek ook.
1: Oh ja?
0: Ja, door de beweging.
1: Zeeziek.
0: Ja, een beetje wel, ja. Nou, leuk. We gaan ervan genieten. De jaren 70 in Aan Tafel. Zometeen. Tot zo.

0: was een energiebommetje verpakt in 4 minuutjes. The Three Degrees. 2 keer in dubbel goud in de week van de 70s. Radio M Utrecht. En Vera aan de telefoon. Vera, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Montfort.
1: In Montfort, ja.
0: Daar staan we ook aan deze week. De week van de 70s. Zit je lekker te genieten daar?
1: Ik zit heel erg te genieten zelfs, ja. Ja. Komt allemaal weer boven.
0: Mooi, hè? Ja, wat komt er dan zoal boven?
1: Nou, al die liedjes waar je niet altijd 1, 2, 3 meer aan denkt. Maar ik was zelf natuurlijk ook fan van alle namen die al genoemd zijn. Zoals de Beatles en Stones en noem maar op. En Cliff Richard, de Bee Gees. Maar zelf was ik op slag verliefd op Otis Redding.
0: Oh ja?
1: Maar ja, die was wat eerder aan de beurt, hè?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja,
0: maar die verliefdheid die kan ook wat langer duren, hè?
1: Ja, is het. Ja. Hij is de jongste torven.
0: Ja, dat hoor je wel vaker bij hele goede artiesten, hè?
1: Ja.
0: Nou, mooi om te horen dat je geniet van onze week. We maken het met veel plezier hier. En de spelletjes die spelen we natuurlijk ook deze week. Was je wel eens in de disco te vinden in de 70s?
1: Ja.
0: Ja, toen was het stil.
1: Of ik er wel eens was, bedoel je?
0: Ja, was je wel eens daar?
1: Ja.
0: Ja, en dan ging je dan ook de dansvloer op of was je meer aan de bar?
1: Ja, zeker. En zeker op alle soulmuziek en zo. Dat vond ik heerlijk. Ja,
0: geweldig, hè? Ja. Dat blijft ook gewoon goed. Overigens gaan we vrijdagavond ook naar de disco hier. Want dan hebben we 70's disco. Hartstikke leuk. Een swingend begin van je weekend. En een mooie finale van onze week van de 70's. Het is ook deze dag het thema met het spelletje Woordbouwer. Dus je mag het gaan zeggen. Vera, wat heb je gevonden?
1: Een spiegelbol.
0: De spiegelbol, ja, die hing standaard aan het plafond natuurlijk, boven de dansvloer.
1: Ja, toen je zei van het heeft met discotheek te maken, toen dacht ik, ja, die discobal kan toch ook niet ontbreken?
0: Nee, en natuurlijk.
1: Ik zei discobal, maar het is dan spiegelbol, want het reflecteert enorm natuurlijk al die leuke liedjes.
0: Het was een mooi stukje techniek. Het was gewoon een bol met spiegeltjes erop. Tegenwoordig ook nog heel populair trouwens.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Gaat nooit meer weg. Ja.
1: Nee.
0: Leuk. Nou, de spiegelbol, dat was de goede oplossing. En dan heb ik leuk nieuws, want binnenkort kun je nog veel meer herinneringen ophalen. Want je krijgt van mij namelijk een leuk spel over de jaren 70. Gewoon een ouderwets spel dat je samen aan tafel kan spelen.
1: Het is heel leuk.
0: Een quiz met als thema de films en de muziek uit de jaren 70. Met meer dan 200 vragen. Dus
1: we kunnen losgaan.
0: Precies. Dat wordt vast gezellig.
1: Ja.
0: Dankjewel. Ik wens je er heel veel plezier mee natuurlijk.
1: Jullie ook bedankt.
0: Jij ook. En blijf lekker luisteren. En een mooie dag daar, hè?
1: Ja, van hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Dag. En veel plezier met Connie zometeen. En Robert Jan. Aan tafel in de 70s.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
1: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Twaalf uur, Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kaspers hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De hitte zorgt voor problemen bij zo'n 800.000 mensen. Er is te weinig groen in de buurt. Clubs als de Woonbond en Natuur en Milieu maken zich zorgen. En die zijn dan ook een petitie begonnen. Na een ongeluk in Amersfoort tussen een scooter en een automobilist gisteravond zijn 2 meisjes er vandoor gegaan. Die zaten op die scooter. Op de Van Randrijklaan haalden ze een automobilist in. Die sloeg af. En zometeen om 12:30 hoor je iemand van de Dierenvoedselbank in Zeist. Zij maakt zich grote zorgen over de hoge kosten voor castratie en sterilisatie van katten.
14: Oké, dat en meer over 12:30. Dankjewel.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
17: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
18: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
19: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
20: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Terug naar de jaren 70.
22: Bakman op Istatov. Tegen de paal. En dat betekent dat Utrecht het door is. Het blijft 4-2. Volendam kan het niet meer halen doordat Kwakman miste. En doordat de strafschop van Fred André gestopt werd. Utrecht is naar de volgende ronde via penalties.
23: De week van de 70's.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: de jaren 70 natuurlijk. Hè.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, hartelijk welkom weer op deze dinsdag 16 juni. Aan tafel, helemaal in het teken van de 70's natuurlijk. Ik krijg straks Peter Gieling op bezoek. Nadat hij een jaar intern bij de politieopleiding in Leusden had gezeten, begon hij als jong jochie bij de politie op het bureau Paardenveld in Utrecht. En vanaf de jaren 70 wordt de samenleving steeds mondiger. Hoe heeft hij zich staande gehouden in die tijd? Met de opkomst bijvoorbeeld van de drugsgebruikers, hè, op het net geopende Hoogkatrijnen of de voetbalhooligans. Het was ook de tijd dat je als politieagent nog wel eens een klap kon uitdelen. Hij schreef er een boek over, Dienders onder de Dom. En dat komt hartstikke goed uit, want dat begint in de jaren 70 tot aan nu. En wij richten ons uiteraard tot de tijd in de jaren 70. En bovendien geeft hij heel binnenkort ook nog een lezing over dit boek. Dus dat komt allemaal net zo heel mooi uit. Verder in deze aflevering een klein eerbetoon aan Wim T. Schippers. Dat mag niet ontbreken. Hij overleed afgelopen woensdag. In een ver verleden nog wel eens aan tafel geweest. En ik kan me herinneren dat hij de hele boel ontregelde. En dat was zeer grappig. Dat hoor je eventjes na 12:30. En Robert-Jan, die is lekker op plekken waar er iets te doen was in de jaren 70. We hebben de melkboer, die had je. Die had een paard. Je had de schillenboer, die had een paard. De paard als trekker op het land. In de jaren 60 had je vooral werkpaarden. Maar in de jaren 70 ging dat veranderen. De ene na de andere manege werd geopend. En Robert-Jan die is bij manege De Lange Linschoten in Snelrewaard om daar meer over te horen. Heel goedemiddag, Robert-Jan.
2: Ja, goedemiddag, Connie. En ik sta hier bij de bak in het zonnetje. Schitterend weer. Uitzicht over de wei. En voor mijn neus zie ik drie paarden gaan. Drie witte paarden. Heel rustig stapvoets. Ik kijk naar links, daar zie ik de bak waar ook paard gereden kan worden. En ik kijk nog verder, zie ik onder meer Lisa Janmaat staan van deze manege, dit hippiecentrum. En een man Charles. En dit moet even gezegd worden, Connie, want Charles, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel hoor.
2: Is vandaag jarig op
3: 1966.
2: Is hier geboren. Dan zou je zeggen, is dat mechanisch gegaan? Een tankverlossing, et cetera. Op dit moment moet het gebeuren. Nemen alles spontaan.
4: En nu 60.
2: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja,
2: dank u wel. Wat mooi om dat allemaal in de jaren 70 beleven waar we nu in zijn. We gaan zo meteen te paard ook, hè?
4: Ja, zeker. Ja, we gaan zeker te paard. We hebben een heel mooi wit paard klaarstaan. Arpad.
2: Oké.
4: Ook nou, papier genoemd.
2: Connie, ja. Wij weten genoeg.
0: Wij kunnen niet wachten, Robert-Jan. Tot zometeen. En dit is natuurlijk Joni Mitchell. Die mag niet ontbreken.

0: 27 jaar was ze toen dit een grote hit was. Joni Mitchell en Big Yellow Taxi. 1970 en jaren later zouden de Counting Crows daar ook nog een hele grote hit mee hebben. Het is 13 minuten over 12. We gaan naar Robert Jan. We hebben het over de paarden. Ik zei het net al, hè. De melkboer had vroeger een paard. De schillenboer, het paard als trekker op het land. Maar in de jaren 70 ging dat toch wel veranderen. Daar kwamen de maneges. En Robert Jan die is bij Manege de Lange Linschoten in Snelrewaard. Goedemiddag, Robert Jan.
1: Niet te dicht op het paard van Carlijn.
2: Ja,
1: daar
2: zijn we weer, inderdaad. Afstand. En Lisa...
1: Ja, zeker.
2: Die geeft allerlei aanwijzingen.
1: Ja, nog een beetje been.
2: De ruiters op drie paarden. Ja. Die een kringetje lopen om ons heen eigenlijk.
1: Ja, die rijden een hele mooie volte om ons heen. En die proberen eigenlijk de paard wat naar binnen te laten kijken. Dat de volte ook echt rond is.
2: Wat is een volte?
1: Een volte, dat is eigenlijk een grote cirkel. Je kan een grote cirkel maken. Je kan een kleine cirkel. Dus dan wordt de volte kleiner. We maken nu een grote cirkel. Want dit zijn eigenlijk ruiters. Die hebben een klein beetje een beperking. Dus die dan moet je altijd een beetje wat makkelijker maken. Wat eenvoudiger. Dus niet te moeilijk.
2: Dus je kijkt naar de zithouding of zo?
1: Ja, we kijken naar dat ze onafhankelijk zitten. Dus dat ze het paard niet in de weg zitten. Dat ze vriendelijk zijn met de hand. Hè, dat ze mooi de hand richting de mond houden. Dat ze eigenlijk de benen gebruiken om hem inderdaad wat harder en zachter te laten lopen.
2: Nou, het ziet er allemaal keurig uit. Hier in het zonnetje, de zandige bak, noem maar eventjes. De bak, de overdekte bak, zoals het heet, is een stukje verderop. Waar de boksen staan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Zeg, we zitten midden in de jaren 70. Dit was ondenkbaar zo nog als we over 1970 praten, op deze manier.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, de jaren 70 kwam het inderdaad een beetje uit de grond eigenlijk. En het ging toen ook wel als een paddenstoel eigenlijk. Want er kwamen in de jaren 70 best veel maneges uit de grond die daarmee gingen werken.
2: Ja. Ja.
1: Met mensen van buitenaf, zeg maar, vanuit de stad. Die dan paard konden rijden.
2: Maar hoe ging dat dan? Ja, Fenna Westerduin is er ook bij.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Dierenarts, paardendeskundige. Ja. Week van het paard.
3: Ja, hebben we al gehad een paar weken geleden.
2: Ook het vleesgeworden paard eigenlijk. Er staan eigenlijk twee paarden naast mij hier eigenlijk.
3: Ja. Nou, dus zo kan je ons ook noemen, zeker. Ja. Zeker.
2: Want we hebben dus die werkpaarden in de jaren 60.
3: Ja.
2: En op een gegeven moment ging dat veranderen. Hoe kwam dat?
3: Het is natuurlijk de industrialisatie kwam eraan. Dus de boeren gingen meer trekkers gebruiken dan paarden. Heel mooi iets is dat in 1965 er evenveel trekkers waren als paarden. Nou, de trekkers zijn meer geworden en de paarden werden wat minder. Maar tegenwoordig zijn de paarden echt wel weer... we hebben echt wel heel veel paarden weer in Nederland. Dus dat is heel mooi.
2: Ja, ja.
3: En toen is eigenlijk de overgang gemaakt van werkpaard naar recreatiepaard. En in de jaren 70 zie je dus enorm dat die maneges zijn opgekomen. En dat
2: hoe zagen die maneges eruit?
3: Nou, absoluut niet zoals het nu is. Namelijk gewoon een weidje met wat ponies en iemand die les stond te geven. En zo konden mensen die geen paard hadden, kinderen, maar ook volwassenen, dus met paarden in aanraking komen.
2: En was dat gewoon het paard van de schillenboer waar je op zat?
1: Nou ja, veel al wel. Ze moesten natuurlijk wel braaf zijn. Dus het waren meestal wel zulke soort paarden die eigenlijk heel erg braaf de ding deden. En veelal ook achter elkaar reden de mensen ook veel. Hè. Dus het was eigenlijk gewoon veilig.
2: Achter elkaar werden gereden?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat was ook toen eigenlijk het imago een beetje van de manege. Maar dat willen we nu eigenlijk niet zozeer meer zien. Hè. Mensen willen toch gewoon meer. Die willen zich toch gaan ontwikkelen.
2: Maar het was dus niet voor de elite in die tijd. Want paardrijden, dat stond er wel het boek als ping-ping, toch?
3: Vroeger echt wel. Hè. Dus je hebt al de Hollandse manege, die was uit de 18e eeuw. Maar dat was echt voor de elite mensen. En vanaf de jaren 70 werd paardrijden gewoon echt voor een veel breder publiek bereikbaar. En natuurlijk, je hebt met levende dieren te maken. Dus daar zitten natuurlijk kosten aan verbonden. Maar we proberen vanuit de paardensector zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met paarden. En dat er dus ook mensen met een kleine portemonnee toch daar gebruik van kunnen maken.
2: Paardrijden. Nou, we gaan even de proef op de som nemen. We kunnen geheel verantwoord even plaatsnemen in het zadel.
1: Ja, zeker. Ja, dat gaan we zo doen.
2: Laten we maar even kijken waar het paard zich bevindt.
1: Ja, hij staat al te trappelen.
2: Zeker Appie, ik zie hem niet trappelen ergens. Maar
1: we gaan hem zo even voeren. Klaarzetten.
2: Heel goed.
1: Vast je cap op.
2: Cordie, draai jij even een leuk paardenplaatje? Toch wat anders?
0: Ja, iets anders worden. De Drifters. Ik kan niet wachten om jou op een paard te horen zitten.
4: De week van de 70's.

0: 1974. Gelukkig is dat niet veranderd. Hè. Er zijn gelukkig nog steeds bioscopen, ook in 1974. De Drifters die zongen erover. Alhoewel in die tijd had je nog nooit van een streamingdienst gehoord. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die lekker thuis op de bank een filmpje zitten te kijken. Het is 10:30, het lunchprogramma aan tafel in de jaren 70. Robert-Jan is bij manege de lange linschoot in Snelrewaard. Jaren 70, hè? De ene na de andere manege werd geopend. Robert-Jan, kan ik zeggen dat jij nu op een paard zit?
1: Nou, dat gaan we nu even live doen, Connie. Want Arpad staat klaar, bijnaam Appie. Een wit paard. Er is een soort trapje neergezet. Ik dacht, is dat niet een beetje overdreven? Maar dat,
2: wij stappen allemaal met een trapje op. Dat is voor het paard beter, okay. En voor de ruiten en voor het zadel.
1: Vertel maar even wat de verslaggever moet doen.
2: Nou, ik zou zeggen, ga op de hoogste twee staan.
1: Ja, dat doen we nu. Nu de één voet in de beugel.
2: Linkervoet in de beugel.
1: In de beugel, ja.
2: Afzetten met je rechtervoet.
1: Pak het zadel vast, Fenna. Aan de andere kant, dit is dus Lisa.
3: Ja.
1: Van de manege Fenna, die vangt mij aan de andere kant op. Het is een ware operatie. Nou zitten wij letterlijk te paard. Nou, het zit relaxed, moet ik zeggen, zo'n zadeltje. De teugel vasthouden. En nu...
2: Nu gaan wij stappen.
1: Ik voel een trilling door het lijf gaan. Ik voelde een trilling door het lijf gaan. Nou, en hij begint een beetje met zijn kop te rukken. Gaat het goed?
3: Het gaat hartstikke goed. Dus even opstarten natuurlijk. Vanuit stilstand naar stap.
1: Ja.
3: En nou stappen we lekker gewoon door de bak. En het ziet er allemaal fantastisch uit. Ik merk dat onze verslaggever iets wat gespannen in het zadel zit.
1: Ja, ik vind het een beetje hoog inderdaad. En je hebt niet alles onder controle zoals je alles normaal gesproken onder controle hebt. En dat dit dan maar een stapje.
3: Ja,
1: het is wel een vak apart. Wat waren de aanwijzingen in die jaren 70?
3: Ik denk dat die niet heel veel verschilde van de huidige. Je bent natuurlijk altijd aan het kijken om samen met de paard te doen wat je wil doen. Dus stappen, draven, galopperen. En dat doe je door middel van je zit, maar ook eventueel met je benen om aanwijzingen te geven. Ja. Je teugels en je gewicht gebruik je om te sturen. En dat is eigenlijk in al die jaren, denk ik, niet heel veel veranderd. We weten wel veel meer over het leren van paarden. En hoe je goed met ze om kan gaan. Dus het is allemaal wel heel erg veel verfijnd.
1: Ja.
3: En ook binnen in de sector zelf is ook veel meer, bijvoorbeeld bij de FNRS, de Federatie van Ruitersportcentra. Heb je ook echt theorie. Als je als kindje begint of net begint met paardrijden, kan je wedstrijden doen om te kijken hoe ver je bent in je opleiding.
1: Dat is een hele ontwikkeling geweest. Dat was natuurlijk toen de tijd niet zo. Even kijken bij Lisa. Wat doe je momenteel, Lisa? Je loopt naast de kop.
2: Ja, ik hou Arpad een beetje vast, zeg maar. En dat is eigenlijk niet nodig. Maar ik doe het even.
3: Veiligheid.
2: Want er hangt natuurlijk een tas om de schouder van de verslaggever. Maar goed, Arpad die geeft er eigenlijk helemaal niks om. En die denkt van, ik doe gewoon lekker mijn ding.
1: Ja. Nou begrijp ik dat het welzijn van het paard meer in de belangstelling is dan toen, hè?
2: Ja, zeker. Het welzijn is eigenlijk gewoon naar voren geschoven, zeg maar. Maar kijk, vroeger als je bij de FNRS een sterren wilde verzamelen, dan keken ze eerst altijd hoe zag je bedrijf eruit, hoe netjes is het.
1: Ja.
2: Kijk, en nu is het zo van paardenwelzijn staat nu op nummer 1. Kijk, als het paardenwelzijn gewoon niet voldoende is, dan kan je geen 5 sterren halen. Want,
1: en ook als mensen een paard hebben, dat is meer dan toen natuurlijk, dat die niet de hele tijd binnen staat.
2: Nee, ze willen
1: in een stal.
2: Ze willen toch dat de stal groot genoeg is, dat het paard voldoende licht, ruimte, frisse lucht en ook contact met andere paarden. Ook heel belangrijk.
1: Ja, dat is een hoogst geweest in de jaren 70. Heel veel maneges. En toen, een beetje, dat is minder, hè, nu?
2: Ja, het is nu ook wel... het is een dure sport natuurlijk. Kijk, de kosten zijn natuurlijk enorm gestegen om een paard te kunnen houden. Daar moeten wij toch als manegebedrijf in meegaan.
1: Ja.
2: Dus en dat is voor best veel mensen best wel een aanfluiting ook... Om dan toch te kunnen blijven paardrijden.
1: Ja.
2: Dus die moeten dan toch keuzes maken. Het op een gegeven moment te duur wordt... dan moeten ze toch of minder rijden. Er zijn er ook die stoppen. Die hebben zoiets van, ik heb liever dat mijn kind wel kan blijven rijden. En dan stop ik zelf maar.
1: Maar de hele belangrijke vraag is natuurlijk, wat is er leuk aan? Er zijn andere paarden. Er zijn andere paarden bijgekomen in de wei. En die kijken hier naar Appie en de berijder. Wat een schitterend tafereel is dat, zeg. Wat is nou zo leuk aan paarden, Fenna?
3: de interactie met het dier. Hè? Dus elk paard is een individu. En bij paarden die reageren op het hier en nu. Hè? Ze zijn absoluut niet dom, maar ze reageren echt. Hè?
4: Wij gaan geen vroeger liever met paarden om dan met mensen, geloof ik.
3: Nou, als je mij vroeger had verteld dat ik mensen leuk zou vinden om mee te werken, dan had ik je echt voor gek verklaard.
4: Had jij dat ook? Had jij dat ook, Lisa?
5: Ja, zeker. Nou ja, dat heb ik zelf ook wel. Want ik vind paarden zijn altijd hetzelfde. Die zijn er altijd, die zijn altijd voor jou, zijn ze er. Mensen die kunnen nog wel eens heel erg verschillend zijn qua humeur.
4: Maar
5: hè?
4: Paarden zijn er gewoon. Ik merk het ook aan Appie. Nou, we gaan rustig hier door in de bak. Het voelt inderdaad, ik begin al een beetje te wennen. Ik zou niet vragen om een galop. Nee, Appie, doe dat niet. Maar bedankt voor dit inkijkje in het paardenleven. En alles wat in de jaren 70 en de buiten heeft plaatsgevonden.
0: Dankjewel, Robert-Jan.
6: De Week van de 70.

0: Corny van der Bos, 1975. En in het verleden, ik weet niet precies wanneer dat was, heeft zij ook gewerkt toen nog bij Radio M. En had ze een heel leuk radioprogramma. Na het nieuws spelen wij weer een ronde van de stem van M. Ook natuurlijk een stem uit de jaren 70. En zometeen het nieuws met Casper. In Zeist zijn ze bang voor een geboortegolf van kittens. Je hoort er zometeen meer over.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. En het begint met stenen in de steden.
11: Ja, er is te weinig groen en dat zorgt voor stress. Hittestress wel te verstaan. Het gaat om 800.000 mensen die daarmee te maken hebben en in de problemen kunnen komen. Organisaties zijn een petitie gestart, zoals Natuur en Milieu in Utrecht en het RIVM in Bilthoven. Die willen maatregelen zoals meer groen in de wijken, want daarvan gaat de temperatuur omlaag. Volgens het RIVM sterven over een kleine 25 jaar 3800 mensen per jaar aan de hitte. Een automobilist en een deelscooter zijn gisteravond in Amersfoort op elkaar gebotst. En dat gebeurde op de Van Randwijklaan. Ze botsten toen de auto afsloeg, de scooter was aan het inhalen. 2 meisjes die op die deelscooter zaten, die zijn er vandoor gegaan na dat ongeluk. De Dierenvoedselbank in Zeist maakt zich zorgen om een kortingsregeling die stopt bij de dierenkliniek. Sterilisatie of castratie kost nu rond de €300... terwijl het eerst zo'n €80 was via die deal. En dat is vooral een probleem bij poezen en katten.
12: Ja, die gaan er s'nachts door. En er hoeft maar 1 ongefrustreerde kater in de buurt te lopen. En die kan natuurlijk alle dames bezwangeren.
11: En is dat dan een groot probleem?
12: Nou, dat wordt wel een uitdaging voor de baasjes. Want die worden met een heel groot kostenpost opgeschreven.
11: Want met een nestje ben je duurder uit.
12: Ja, een nestje bevat natuurlijk al gauw een handvol kittens. En die moeten allemaal ontwormd worden, ontvlooid en uiteindelijk ook weer gesteriliseerd.
11: De dierenkliniek is overgenomen en de nieuwe eigenaar wil van die kortingsregeling af. En oud-topschaatser Karel Verheijen uit Leusden is niet langer meer de chef de mission. Hij wordt opgevolgd door Irene Wüst, dat meldt de Telegraaf. Verheijen was dat tijdens de winterspelen van 2022 en dit jaar. Dan nog het weer, meer nieuws trouwens via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog, zon, wolken wisselen elkaar af. Weinig wind, 22 graden. Vannacht dan zakt hij naar een graad of 14 en dan blijft het droog.
0: Oké, dankjewel. Tot over een half uur, Casper.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Bilthoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Werk verkeersverwachtingen.nl.
17: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
18: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Stevie Wonder hè, op Radio M Utrecht over Duke Ellington.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Zometeen spelen wij natuurlijk de eerste ronde van de Stem van M. Maar ik wil het toch nog ook even hebben over Wim T. Schippers. Kunstenaar, televisiemaker. Hij is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Dat maakte zijn stichting bekend. Nou ja, we kennen hem natuurlijk als Ernie, hè, van het bekende Muppet Duo Bert en Ernie. Hij was Kermit de Kikker, hij was Graaf Tel. In de jaren 70 maakte hij voor de VPRO absurdistische televisie. Zo was hij bijvoorbeeld geestelijk vader van de Barend Servet Show en Chef van Oekel. Begin dit jaar notabene werd bekendgemaakt dat hij samen met Paul Hane weer in de studio wilde duiken om Bert en Ernie in te spreken voor nieuwe afleveringen van de serie op Netflix. Dus dat moeten we maar een beetje in de gaten houden. Ik ga zo meteen een nummer van hem draaien, maar ik wil ook even iets laten horen. Het is lang geleden, 2007, was hij te gast hier in Aan Tafel om te praten over een toneelstuk wat hij had gemaakt. En als je iemand hebt die kan ontregelen, dan is Wim T. Schippers het wel. Want we hadden het over van alles en nog wat. En pas op het laatste, in de laatste 2 minuten... ging hij pas praten over dat toneelstuk. Ja, en toen was het programma afgelopen. Toen moest ik hem echt ook wegveden, bijna de reclame in. Want hij ging maar door. Een heel klein stukje uit dat gesprek qua ontregeling.
2: Nu wuivend gaan, nog even erop, Jasse.
3: Ja, dat laat hem nu.
2: Ja, nou, draait toch een plaat minder.
3: Wel ja, maar we gaan dan met een filler eruit.
2: Is er zo'n streng format wat je hebt? Heb je daar iets over te vertellen eigenlijk over die platenkeus?
3: Nee, helaas niet. Kijk. Daar zit Edwin Meerman. En dat is een beetje de man die gaat over
2: oh,
3: muziek.
2: Oh ja, maar in ieder geval, maar die kant, het is niet een instantie. Of een netmanager.
3: Nee, dat is echt
2: die,
3: ene...
2: Die het allemaal zegt van, nou dat doen we maar niet, want dat doen die al.
3: Nee, er is een duidelijk format. We hebben dus bijvoorbeeld nu nog 2,5 minuut. Dus je hebt nog 2,5 minuut om over wij te gaan.
2: Ik heb wat platen meegenomen om te vragen. Dat ik het anders niet zou doen als het niet die bijzondere plaat werd. Je hoort nooit iets. Als je de radio aanzet, ook altijd de gitaar. Moet je maar eens opletten.
3: Of een piano ook heel vaak, toch?
2: Ja, maar altijd de gitaar.
3: Nou, je houdt niet zo van gitaarmuziek.
2: Ja, prima, het is zo raar. Je hoort nooit een klarinet.
0: Ja, nou zo ging dat dus nog een paar minuten door. Ik heb daar hele bijzondere, leuke herinneringen aan. Wim T. Schippers, hij is niet meer en wij eren hem met een nummer uit 1973. Waar moet dat heen? Gaat over Barend Servet. Dat was een personage uit verschillende tv-programma's. Bedacht door onder andere Wim van der Linden en Wim T. Schippers. Maar ook Giet Jaspers noem ik eventjes en Ruud van Hemert. En het is een rol van acteur Yves Blokker. Het personage Barend Servet is onlosmakelijk verbonden met Fred Harché, gespeeld door toen Harry Touw, en natuurlijk Chef van Oekel, hè, Dolf Brouwers. Nou, die programma's met Harché en Servet die veroorzaakten nogal wat ophef door blote danseressen en andere figuranten. Waaronder bijvoorbeeld een blote man die wel een trui en sokken droeg, maar geen broek. Veel vloeken, in de hondenpoep trappen en hele absurde humor. Dat is een beetje typerend voor Wim T. Schippers. Het was een singeltje. Op de achterkant stond het liedje Ik ben zo verkouden. Maar wij gaan draaien Waar moet dat heen?

0: Barendservet, de Barendservet-show. Yves Blokker was dat, hè, uit de jaren 70. En de geestelijk vader van de Barendservet-show en ook van de Fred Haché-show, dat was natuurlijk Wim T. Schippers. En je hoorde net een eerbetoon aan hem.
1: De stem van M.
0: Ja, de stem van M, die doen we nog eventjes voor het weerbericht zo met Margot. Wij zoeken een stem uit de jaren 70. En als je het weet, dan mag je gaan bellen, hè. Nee, doe maar mailen. Mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dan maak jij kans op onze portable radio. En we doen er ook een hele leuke legpuzzel bij met films uit de jaren 70. Zet je radio een tikkie harder, goed luisteren. Dit is de opgave.
2: Staat dit goed? Vind je dat goed staat zo?
3: Ja.
1: De stem van M.
0: Oei, wat is die moeilijk en wat is die kort? Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Margot, wij mogen niet meedoen hoor met die stem van hem.
4: Wat jammer, want ik weet hem.
0: Oh, je weet hem. Nou, zeg het maar strakjes tegen mij, maar niet in de uitzending.
4: Ja, nee.
0: Heel goed.
4: Oh, leuk.
0: Beste Margot, het is vandaag redelijk weer, maar er komt echt heel heet weer aan, toch?
4: Er komt heel heet weer aan en vandaag is het super lekker, denk ik, voor iedereen. Ja. Vanochtend hadden we vooral in het zuiden nog vrij veel wolkenvelden. Er viel enkel spatje nog uit, maar dat is weggetrokken. De zon komt vooral in het midden en noorden van de provincie lekker tevoorschijn. En sinds lange tijd, Connie, is de temperatuur weer opgelopen tot boven de 20 graden. Nu al 20,4 in de beeld. Dus dat belooft heel veel goeds. Vandaag gaan we naar 22, 23 graden. Heerlijke temperaturen om naar buiten te gaan, want er is ook heel weinig wind en de zon die laat zich zien en het blijft droog. Dus wat dat betreft, een mooie pluim voor vandaag. Maar er komt inderdaad heel warm weer aan. Dat is morgen nog niet het geval. Want wat er gebeurt is dat er eerst nog even een warmtefront moet passeren. Voordat die warme lucht vanuit Spanje en Frankrijk naar ons toe gaat komen. Waar het gisteren Bordeaux 35,8 graden en in Spanje 38 graden is geworden. Dat komt dan naar ons toe. En morgen hebben we eerst nog met dat warmtefront te maken. Dat betekent dat het vanavond nog lekker zonnig is. Uiteindelijk zal de temperatuur nog heel lang boven die 20 graden blijven. Dus het is een mooie zomeravond. En vannacht terugzakken naar een graadje of 12. Maar morgenochtend, dan hebben we te maken met bewolking. En in de loop van de ochtend en middag kan er zelfs een spatje regen vallen. Dat heeft dus te maken met het warmtefront, wat naar het noorden gaat wegtrekken. En daarna draait de wind naar die warme zuidwesthoek. En dan zien we aan het einde van de dag die temperaturen even een sprintje trekken naar 3, 24, misschien wel 25 graden. Dus morgen een zomerse dag misschien. Maar ja, vanaf donderdag is het hek van de dam. Want met die zuidelijke wind wordt het snel warm. 28 graden op donderdag met flink wat zon. Hoge zonkracht ook. Zeer sterke zonkracht, moet ik zeggen. Ja. 7. Ja. Dus dat wordt meteen ook weer smeren. En ja, ik denk dat het gewoon al veel te warm wordt. We hebben geen tijd om te wennen. En die warmte die gaat nog verder toenemen. Met name op vrijdag in onze provincie. 32, 33 graden.
0: Wauw, wat een temperatuur, zeg.
4: En zoals het er nu naar uitziet, wordt het ook in het weekend tropisch warm. Wellicht ook maandag, dus een dag of 4 met die hele hoge temperaturen. En de zon schijnt wel, maar de luchtvochtigheid is ook heel hoog. Dus dat betekent dat het broeierig warm zal zijn. En met name ook 's nachts weer, hè, want die temperaturen komen dan in de grote steden niet onder de 20 graden. Dat betekent echt plaknachten. Ja. Dat kan ook leiden, die broeierigheid en dat vocht in de atmosfeer, dat er toch ergens vrijdag, namiddagavond een warmteonweer uitbreekt. Dus dat moeten we nog even in de gaten houden, of dat inderdaad voor onze provincie het geval is, of dat de buien verder richting het oosten zullen ontstaan. Dat een beetje in het achterhoofd houden. Ik denk dat op dit moment het belangrijkste is dat we vanaf donderdag na een lange periode met heet zomerweer gaan. En ik denk dat het niet voor iedereen aangenaam is.
0: Nee, dat is altijd inderdaad. Nou ja, we zijn in ieder geval voorbereid, Margot. Ja. Dankjewel daarvoor. En wij spreken jou heel graag vanavond weer, hè, bij Aard.
4: Ja, zeker. Dag, Connie.
0: Dag.

waren echt toch wel populair hoor in de jaren 70. Dat waren de Alessi Brothers, een eeneiige tweeling. Bobby en Billy Alessi. Ik moet eerlijk zeggen, ik was fan. Ik was vroeger als jong meisje fan van deze jongens. Ik had al hun albums. En toen kwamen ze een keertje langs in aan tafel. Een tijd geleden. En dat vond ik toch eigenlijk wel heel spannend. Ze hebben toen ook dit nummer nog live gezongen. En ik ben vaak naar optredens geweest. Gek genoeg vonden ze Nederland een heel leuk land om op te treden. Ze kwamen bijna elk jaar. Met een vriendinnenclubje waren wij een soort... wat zal ik zeggen? Volgers van de Alessi Brothers. We waren eigenlijk altijd wel bij hun optredens. Zometeen hier aan tafel gaan wij het hebben met Peter Gieling over de politie in de jaren 70 in Utrecht. Dat waren toch best wel hele roerige tijden. Daar gaan we zometeen uitgebreid over praten. Doen wij nog een liedje van de Ritchie Family. American Generation. Ken je ze nog? Tijd geleden alweer hoor, 1979. Eet smakelijk, tot zometeen.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Polen zijn twee mensen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in Polen in ballingschap. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. In Italië zijn 7 mensen opgepakt voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden vaker gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus Williams zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden is het dan zonnig en droog. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. Kasper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nu ook in Baren is het gemeentebestuur klaar. Die wil aan de bak met financiën, meer huizen en dat theater De Speeldoos open blijft en wordt opgeknapt. In Nieuwegein is afscheid genomen van de 16-jarige Jalen. Een paar honderd mensen vormden een erehaag. Jalen stierf vorige week aan een hartstilstand nadat hij drugs had gebruikt. En heb je te weinig groen in de buurt, dan moet je oppassen. Dat hoor je zo meteen over een half uur.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Eén vertraging op de A27, Almere richting Gorkum, tussen Hilversum en afrit De Bilt. 7 minuten door een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn dicht. Muziek komt eraan van Cliff Richard.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
9: Terug naar de jaren 70.
15: Dames en heren, goedenavond bij Tros Sport en de wedstrijd van de week. Later in deze uitzending een interview met de vandaag door de KNVB tot bondsridder benoemde Johan Cruijff, die over 10 dagen in het Amsterdamse Olympisch Stadion voor het laatst als actief voetballer in actie komt.
16: De week van de 70's.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: kan me voorstellen dat je Cliff Richard een beetje met de 60s misschien associeert. Maar dit kwam net uit 1970. Goodbye Sam, hello Samantha. Goedemiddag, het is 7:07.
1: Aan tafel.
0: Nadat hij een jaar intern bij de politieopleiding in Leusden had gezeten, begon Peter Gieling als jong jochie bij de politie op het bureau Paardenveld in Utrecht. Hij kende de buurt, want hij was zelf ook opgegroeid in Wijk C. Vanaf de jaren 70 wordt de samenleving steeds mondiger. Het was een roerige tijd, met de opkomst bijvoorbeeld van de drugsgebruikers, hè, op het net geopende Hoogkatrijnen. We hadden de voetbalhooligans, de onvrede over woningnood en de Duitse RAF-terrorist die een collega van hem doodschoot. Nou, hij schreef erover het boek Dienders onder de Dom. Dat gaat over 1975 tot 2010. Wij focussen ons vandaag natuurlijk op de jaren 70. Peter, wat fijn dat je bent. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: Boek ligt hier naast ons. Jij solliciteerde in 1975 bij de politie. Jaarlang interne opleiding in Amersfoort Leusden. Hoe ging dat? Hoe ging het eraan toe in die tijd?
2: Op die school?
0: Ja.
2: Ja, dat was nog relatief simpel. Tegenwoordig is het onderwijs al wat ingewikkelder geworden. Maar toen was dat een jaar lang wetten uit je hoofd stampen.
0: Oh ja?
2: Leren exerceren, exercitie, pistoolschieten en sporten. En een enkele keer oefende je dan op elkaar een bon uitschrijven. En dan stond er een docent naast die zei of je dat goed of niet goed deed.
0: Hoe was de taal in die tijd? Hoe moest je je gedragen als politieagent?
2: Ah, je moest je wel echt goed gedragen. Ik heb nog wel 1 of 2 strafweekendjes gehad dat ik daar moest overblijven. Het was een interne opleiding.
0: Ja, want wat deed je verkeerd dan?
2: We waren een keer naar de bioscoop 's avonds gegaan omdat dat studeren. Nou ja, dat geloven we wel. Ja. Maar goed, toen komen ze achter en dan was het een weekend. En dan zat je daar een weekend, hield je wacht.
0: Ja. Ja. We hebben een mooi fragment van het Polygoonjournaal.
3: Zoals al de andere politiescholen beschikt ook deze in Leusden bij Amersfoort over een praktijkstraat. Met onder meer een politiebureau, een bankgebouw, een winkel en een café. Hier worden de aspirantagenten vertrouwd gemaakt met zaken die ze in de dagelijkse praktijk kunnen ontmoeten. Zoals het scheiden en ontwapenen van ruziemakers in een café. Bezoekers en vechtersbazen zijn ook leerlingen.
4: Oh ja, die wou het ook nog.
3: Om opgewassen te zijn tegen deze en andere situaties leren de aspiranten veel zelfverdedigingstechnieken. Daarnaast krijgen ze ook andere sporten die bijdragen tot verbetering van de conditie.
0: Heb jij wel eens in een vechtpartij terechtgekomen?
2: Jazeker, ja.
0: Wat deed je dan in die tijd? Wat is het bijvoorbeeld ook het verschil met hoe dat nu gaat?
2: Ja, daar zit ik steeds ook naar te zoeken. Maar het perspectief is nu anders, ik ben veel ouder. Maar toen ik begon, en de horeca met name, was enorm veel los.
0: Ja.
2: En daar had je regelmatig, als je weekenddienst had, dan moest je gewoon je vuisten gebruiken of je wapenstok gebruiken. Dat is geëscaleerd, vind ik. Want in de jaren 90 kreeg je zelfs nog die tochten voor zinloos geweld. Mm-hmm. In heel Nederland. En daarna is er een aanpak gekomen, maar het is veel later. Waarvan ik denk van nou, je kunt nu goed uitgaan en er gebeurt altijd wat.
0: Ja.
2: Maar dat is wel heel anders als in die tijd.
0: Ja. Jij kwam terecht op bureau Paardenveld. Jij kende die buurt goed, want je bent er opgegroeid.
2: Ja, opgegroeid. Ik ben er geboren. We hebben een paar jaar ingewoond. Mijn vader en moeder met mij bij mijn oma. Dus echt voor het hoofdbureau. Dat noemden we nog het hoofdbureau in Paardenveld. Kroonstraat. Dus toen ik daar in 77, of eigenlijk in 77 januari naar binnen liep in uniform om eerste diensten te draaien. Toen keek ik over mijn schouder en denk ik, 50 meter verderop ben ik geboren. Dat is een apart gevoel.
0: Ja, kan me voorstellen. En is dat ook fijn voor de bewoners? Had je daar profijt van dat je die buurt zo goed kende?
2: Nou, ik kom pas in 77 als politieman daar. Ja. En dan is die buurt al bijna de buurt niet meer.
0: Ja, ja.
2: En toen ging je de straat op. Ja, en vooral die eerste jaren, dat is gewoon hartstikke spannend. En dan loop je eigenlijk in je eigen overlevingsmodus. Hoe ga ik mijn eigen vertrouwen opbouwen? Hoe doe ik de dingen goed? Dan ben je met zoveel anders bezig dan alleen maar met de bewoners daar.
0: Ja.
2: Dat werd later wel weer de wijkagent die dat goed deed. Maar ja, ik zat meer in de surveillance dienst allerlei andere dingen te doen.
0: Ja, er staan fantastische foto's in jouw boek. Hoe zag het er allemaal uit? Jij vertelde van ja, wij hadden een Peugeotje 204.
2: Ja.
0: Je moest die hoed op, dat paste helemaal niet met z'n tweeën in dat autootje, joh.
2: Nee, die pet, dat was al een discussie op zich. Ik heb een prachtige foto erin staan. Dan sta ik in een van mijn eerste weken voor het bureautje Witte Vrouwen.
0: Ja.
2: Een aantal van ons staan daar in uniform. Nou, er vallen een paar dingen gelijk op. Dat tuniek wat we aan hadden is 3/4. Tot op je bovenbenen. Je pistool zat onder dat jasje.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zat het ook nog in het dicht holster. En als je het daar dan eenmaal uit had, dan moest je het ook nog doorladen.
0: Dan was je al te laat.
2: Dan was je veel te laat.
0: Ja.
2: Dat zie je ook, dat kent het, na dat vreselijke incident waar we zo nog wel op komen.
0: Ja, daar komen we nu eigenlijk al wel naartoe. Je hebt het waarschijnlijk over Arie Kranenburg.
2: Ja.
0: Ja. Donderdagavond, 22 september 1977. Een RAF aanslag, de Rode Armee-fractie. Jij voor het eerst solo op straat. Collega Arie Kranenburg werd doodgeschoten. Kun je schetsen wat gebeurde er?
2: Ja, dat was heel apart. Het was mijn eerste dienst. Ik had een half jaar erop zitten met een mentor. En daarna dan weet je al dat het een keer komt na de zomer. Dat een adjudant zegt, jochie, nou ga je een keertje alleen de straat op. Zo zei hij het ook letterlijk. En ik loop het bureau uit richting de Jacobskerk rechtsaf naar het Vredenburg. En op dat moment worden we allemaal binnengeroepen. Dus alle politieagenten moesten naar binnen komen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat niet erg. Want ik had zweet in mijn nek de eerste keer alleen.
0: Ja.
2: Maar toen ik binnenkwam, toen bleek wat er aan de hand was. En toen was er een schietpartij geweest op het Jaarbusplein. En daarbij waren twee politiemensen neergeschoten. Arie Kranenburg en Leen Pietersen. Arie is doodgegaan. En de dader, die is ook aangehouden daar, dat was Knoet Volkerts. Mm-hmm. Terrorist van de Rode Armee-fractie.
0: En wat was de aanleiding dan?
2: Nou, er zit een heel diep verhaal achter. Dat voert wel wat ver. Maar er werd er een auto ingeleverd. Althans, een dag later zou een dame, een vrouw, waarvan een vals rijbewijs was aangetroffen, die zou die auto in komen leveren. En men dacht toen van nou, zware misdadigers. Maar dat was vrijdag. Dat ze hem zou komen inleveren. Een dag eerder waren ze nog wat aan het oefenen. Aan het eind van de dag komt er een man binnenlopen. Die legt die sleutels neer. En dan zegt die bedrijfsleider, of die geeft een teken aan die twee collega's die binnen waren, Arie en Leen. Van die moet je hebben. Dat is die auto.
0: Ja.
2: Nou, op het moment dat ze naar hem toe lopen, schiet hij gelijk ze neer.
0: Ongelooflijk.
2: Dat waren dingen, ja, dat was in die tijd. Nou, je was wel wat weg gewend, maar dat was heel apart natuurlijk.
0: Wat deed dat met jou?
2: Nou, met mij op dat moment niet zoveel. Ik kende ze toen nog niet. Helemaal niet. Dus Arie niet. En Leen heb ik later nog wel leren kennen. Maar het was wel zoiets van shit. Dat gebeurde dus ook in dit vak.
0: Ja.
2: Heel veel collega's weten nog echt waar ze in die tijd waren en wat dat met hun deed.
0: Ja. Maarten van Rossum die heeft bij ons een programma op de televisie van Rossum verteld. En een tijdje geleden ging die aflevering daarover. Laten we even luisteren.
5: Toen ben ik daar wezen kijken. Toen lag die agent daarin in die winkel op de grond.
6: Ja. Waar was die getroffen, kon u dat zien?
5: Nou, volgens mij onder in zijn buik. He, daar had hij bloot en daar kwam bloed uit.
7: Andere getuige is de ober van dit restaurant waar de dodelijk getroffen agent naartoe wist te strompelen.
6: Hij heeft dus twee zinnen gezegd. Ik ben aangeschoten en bel de ambulance.
8: Ja, exact. Exact. Verder heeft hij niets gezegd. Hij heeft ook niet gezegd dat hij van de recherche was. Ik wist ook niet. Ik was wel eventjes. Ik zag dus een revolver. Die zat tussen zijn broekriem. En ik wist eigenlijk niet. Ik dacht dat het meer een soort onderwereld of zo onder elkaar was. Dat wist ik niet.
0: Ja, dat waren wat getuigen die ze daar spraken. Nou ja, dat voor de mensen die hier wonen, die kunnen zich dat vast nog wel herinneren. Iets anders, Peter, is de oprichting van FC Utrecht. Na die oprichting nam er het voetbalgeweld ook toch wel heel erg toe.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Nou, ik stond heel vaak in het stadion. Met de dienders van Paardenveld stonden we dan op de stadskant. Dus aan de kant van het stadionplein. En op de Bunnikzijde stonden de dienders van het bureau Tolsteeg. Die kenden hun doelgroep wat beter dan dat wij het van de stad weer kenden. Maar wij ontvingen dus ook op die plek de tegenpartij.
0: Ja.
2: Nou ja, en Utrecht stond met zijn supporters al aardig bekend als. Die maakten er echt heel veel ellende van. Ik heb mensen uit die groepen later, ook jaren later, nog wel gesproken. En een paar jaar geleden ook nog wel. Die schamen zich echt voor wat ze toen de tijd gedaan hebben.
0: Ja? Wat deden ze zo al dan?
2: Slopen, vernielen. Ze roofden hele winkels leeg als ze naar andere steden gingen.
0: Ja.
2: Het was te zot voor woorden. Zelfs Theo Abes die heeft toen nog een keer geroepen van de Kromme Rijn in met dat spul.
0: Oh ja?
2: En die zei, zo gedragen je niet. Dat was weer veel later. Dus ja, er zijn ook heel veel die daar later wel over geschreven hebben. Benny ten Bode, oude voorzitter van de supportersvereniging. Die schreef ook nog wat we toen deden was gewoon TBS-waardig. Zo noemt hij het zelf. Dus.
0: Ongelooflijk. Je had een Nederlandse talige popgroep, Braak, afkomstig uit Utrecht. En ze werden bekend omdat ze de pionier waren in. De allereerste band in Nederland waren die subsidie wisten te bemachtigen. Oh. Nou, daar hebben ze leuke muziek gemaakt. Even een klein fragment van hun liedje Bunnikzijde. Daar gaat het.

Ja, Braak, een Utrechtse band. Peter, wij praten zo meteen door. Bijvoorbeeld ook over de opening van Hoog Katrijn in 1973. Er was een hoop overlast, drugsoverlast. Dat hoor je zo meteen.

0: op Radio M Utrecht, 2:10. Lunchprogramma staat natuurlijk ook in het teken van de 70's. Dienders onder de dom, politiewerk in de stad Utrecht vanaf 1975 tot 2010. Geschreven door Peter Gieling, was zelf ook bij de politie. Wij focussen uiteraard, Peter, op de jaren 70. Hoe ging dat eigenlijk? Ik heb het verhaal van jou gelezen, ook in het boek, dat je als agent nog wel eens een paar klappen kon uitdelen of krijgen. Bijvoorbeeld dat verhaal van een klein autootje op de Neude. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, hij kwam met de voorschot net de Neude op. En ik geef een stopteken. Ik denk dat het een klein simkatje was of zo. En ik ben zelf niet de kleinste, maar hij stapte uit, briesend, die man. En hij werd steeds groter en groter. En hij kwam op me afstampen. Hij schold en ging tekeer. En ik vond zelf al stoer dat ik niet achteruit stapte. Want ik dacht, jee, wat gebeurt hier? En ik zeg dan, kop dicht houden, want anders dan krijg je een probleem, weet je wel. En wat dan? Nou, en vervolgens lagen we met z'n drieën te rollen. En,
0: met z'n drieën?
1: Ja, mijn maat was erbij.
0: Ja.
1: Dus en we houden hem aan, boeien om en naar het bureau. En waarom vertel ik dit nou? Het leuke is dat 6-7 jaar later, dan heb ik meer ervaring. Heb ik een hoop dingen meegemaakt. En of de donder ermee speelde, of de duivel ermee speelde. Ik kom weer in zo'n situatie, op een andere plek. En weer zo'n man, groter en groter. Ook weer allemaal van die tattoos. Hè? Dat was in die tijd nog een andere uitstraling als nu. En die komt op me af weer. En het was echt zo'n flashback. En ik roep zo, hey hoe, ben je boos man? En ik lachte nog een beetje bij. Ja, ik ben hartstikke boos. Ik zeg, maar waarom dan? Hij riep wat, waarom? Ik zeg, maar waarom ben je zo boos op mij? Ja, niet op jouw pik. En dan vervolgens maak ik een praatje, kreeg ik mijn bekeuring en het is klaar.
0: Oh ja, dat
1: daar
0: is het verschil.
1: Daar zie je het verschil van groei, ervaring, hoe je er ook mee om kunt gaan.
0: Ja.
1: En nou, dat zijn ook wel van die dingen in de eerste jaren. Daar ben je zelf ook wel blij mee. Hey,
0: ja, tuurlijk.
1: Bijna hetzelfde. Nou, ja, dat soort dingen.
0: Je had Josje, een gebruiker die vroeger, een drugsgebruiker die vroeger bokser was geweest. Die ben jij later nog wel eens tegengekomen, hè? Helemaal verdrukst.
1: Ja, meerdere keren, maar dat ging heel snel. En ik heb laatst voor een aantal scholieren verteld hoe dat met drugs en drugsgebruik zit. Maar die Josje die kwam uit een buurt die ook niet zo heel best bekend stond. En die gozer was berensterk. Dat was een bokser, hij was niet zo heel groot. Hij was iets kleiner als ik, denk ik. Maar iedereen wist van, hij is een bokser. En die had een vechtersbaas, die stond altijd vooral als de knokker was. Ik denk ook met de kerstbomenjacht en dat soort dingen. En die kwam op Hoge Drijnen. Nou, dan wist je wel van, nou, even kijken van hoe we die benaderen als die weer een keer mee moest of zo.
0: Ja.
1: Maar die zie je heel snel gewoon in verval raken.
0: Interen.
1: Dus binnen een jaar was er al bijna niks meer van hem over, omdat die was gaan gebruiken. En op een gegeven moment heb ik hem aangetroffen daar op Hoge Drijnen. En toen was hij helemaal kort geslagen door vier andere mannen.
0: Ach.
1: En toen was het gewoon een zielig hoopje mens geworden, zeg maar.
0: Ja,
1: dus je ziet wat drugs.
0: Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk over die opening van Hoogkatrijnen 1973. Dat zorgde echt wel voor een hoop drugsoverlast. Hè, met al die gangetjes en ruimtes die daar in dat centrum waren.
1: Ja, niet alleen drugsoverlast, maar dat was wel in die tijd de hoofdmoot. Er werd nog veel heroïne gebruikt met spuiten en ook heel erg openlijk. En het was al heel snel niet meer het winkelhart van Nederland, maar heroïnehart van Nederland.
0: Ongelooflijk. Ben je wel eens bang geweest?
1: Ja, natuurlijk. Wie niet?
0: Ja, en wanneer was dat dan?
1: Ja, er zijn wel meer momenten. Zeker in mijn begintijd. Dat je af en toe naar een kroegruzie moest. Of naar een straat waar ellende was. En waarvan je ook wist, die hele buurt keert zich tegen je. Ik heb wel eens naar mijn broek gekeken. Dat ik denk, zien ze nou naar mijn benen trillen? Of dat mijn stem korter wordt, horen ze dat? Nee, want het zijn gewoon hele normale reacties. Maar dat leer je pas wel jaren later. Hoe je je eigen op gevaar instelt.
0: Ja.
1: Je lichaam pompt adrenaline rond. En dat is goed, want daar word je scherper van. En als je dat vaker doet, dan weet je ook dat het gewoon een functie heeft. En dan weet je dat je ermee kunt omgaan. Maar dat duurt wel een poosje.
0: Ja, maar het is heel raar, hè, Peter. Want wij hebben toch een beetje een beeld. Ik heb een beetje een beeld dat het in de jaren 70 toch allemaal een stuk vriendelijker was dan vandaag de dag. Maar klopt dat beeld van mij?
1: Nou, het is anders geworden nu. Kijk, de onvriendelijkheid van een klein deel van de samenleving die is er altijd geweest. Ze hebben geen respect meer voor de politie. Nee, maar ook niet meer voor een notaris, ook niet meer voor een dokter.
0: En een advocaat.
1: Aan de andere kant hebben ze dat wel. Want 95% van de mensen doet gewoon wat de politie van ze vraagt. Doorlopen, meekomen. Alleen 5% niet. En die 5% is natuurlijk wel veel zichtbaarder geworden.
0: Ja.
1: Op allerlei manieren. En veel grover.
0: Ja.
1: Er worden nu wapens en dingen gebruikt. Dat was toen niet zo. Maar er werd misschien wel meer geknokt met de politie dan nu.
0: Ja. Wij gaan de muziek draaien en op naar het nieuws. Blijf nog even zitten, want wij gaan het ook nog hebben over de oprichting Bureau Kleine Criminaliteit. Jullie moesten steeds, en begint een beetje te lachen, jullie moesten heel veel zelf gaan doen. Nou, dat horen we allemaal.
1: Ja, daar lach ik niet om, maar ik
2: ben wel gezellig. De week van

0: One of These Nights. Zometeen praat ik door met Peter Gieling over dienders onder de dom. Zijn politiewerk in de jaren 70. Maar eerst zo het nieuws met Casper. De speeldoos in Baarn blijft open en krijgt een opknapbeurt. Je hoort er zometeen meer over.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ik heb mensen buikpijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Goedemiddag, 1:30 is het tijd voor het nieuws met jou, Casper. Verdriet in Nieuwegein.
8: Ja, daar hebben honderden mensen afscheid genomen van de 16-jarige Jaylen. In Nieuwegein gebeurt dat. Vrienden, familie en leden van de voetbal vormden daar een erehaag. Het was tussen zijn huis en de voetbalclub. Nou, stil was het er niet, zo hoor je. Er werd muziek gedraaid. Jaylen werd 1,5 week geleden doodgevonden in het park Oudegein. Hij overleed aan een hartstilstand na drugsgebruik. Er is ook geld ingezameld voor de uitvaart. Duizenden euro's werden daarbij opgehaald. Ruim 800.000 mensen wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen. En die mensen moeten oppassen, want die hitte, dat kan vernest worden, zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart. Volgens hen zijn maatregelen nodig om hier iets aan te doen. Groen in de buurt kan veel impact hebben op de temperatuur, zegt ook Natuur en Milieu in Utrecht.
9: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is.
8: Volgens het RIVM zijn er jaarlijks 250 extra sterfgevallen door hittestress. In Veenendaal gaat volgende maand de rondweg Oost dicht. Dat duurt een paar weken, er zijn daar wegwerkzaamheden. Bij de A12 wordt de rotonde aangepakt en de bermen worden geasfalteerd. Je wordt omgeleid, hulpdiensten kunnen er wel langs. En in Baren is een nieuwe coalitie rond en zijn de nieuwe wethouders bekend. De VVD schuift Anne Steenbergen naar voren, die was eerder wethouder in Soest. CDA en 50PLUS delen 1 kandidaat, namelijk CDA-raadslid Simon Bremer. En voor D66 blijft Hugo Prakke de wethouder. De partijen willen de financiën op orde maken, meer huizen en dat theater De Speeldoos blijft en wordt opgeknapt. Meer nieuws via onze app. Dan nog het weer. Zonnige middag is het vandaag. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst een beetje regen. Morgenmiddag dan is het droog en 23 graden.
0: Dankjewel, Casper. Verkeersinformatie van de ANWB met de A28. Dat is Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maarn en afrit Ten Dolder. 3 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Muziek is onderweg van Queen.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
15: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: 1974. We zitten natuurlijk in de week van de 70's. Goedemiddag, het is 2:08.
1: Aan tafel.
0: Gisteren was zanger Jacques Herp hier om te praten over al die grote hits, waaronder Manuela. Vandaag heb ik aan tafel Peter Gieling. Hij schreef het boek Dienders onder de Dom, politiewerk in de stad Utrecht vanaf 1975 tot 2010. Peter, we hebben het net al over heel veel zaken gehad, die, wat jij je nog goed kan herinneren. De jaren 70 zijn ook de jaren van de oprichting van Bureau Kleine Criminaliteit. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ik schoot daar net even in de lach, want kleine criminaliteit is een understatement bij het leven natuurlijk.
0: Ja.
2: Het liep ons enorm over de voeten. De autokraken, de woninginbraken, de winkeldiefstallen. En dat had alles met die drugs te maken. Dus we moesten geld hebben om die drugs te kopen. En dat was een hoop geld dat we per dag nodig hadden. Dus enerzijds was de beweging, Wiarde en Vogelsang, die waren al met de beweging bezig dat die politie meer naar de burger moest. En meer zichtbaarder in de wijken, meer verbinding maken, kennen en gekend worden. En die gebruikte ook dit probleem als zodanig. Want de recherche kon het niet aan. Dus die moesten zich meer richten op de zwaardere dingen. En alles wat bleef liggen ging naar de surveillance dienst. Dus naar de mensen op straat in uniform.
0: Ja.
2: Dus we kregen die klussen erbij. Maar daardoor kreeg je ook wel veel meer contact met slachtoffers, aangevers en verdachten. Dus het was echt, eigenlijk dweilen met de kraan open. Er waren hele andere dingen later nodig in de jaren 90 om het naar beneden te krijgen. Maar we noemden het ook geen kleine criminaliteit meer. We zijn het VVC gaan noemen, veel voorkomende criminaliteit.
0: Ja, dat dekte de lading beter inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: Ik vind het leuk, want tijdens de plaat van Queen zei jij van ik zou het zo over willen doen. Je hebt 43 jaar heb je bij de politie gewerkt. Ja. Zou je het weer doen? Als je zo jong was?
2: Ja, ik zei net, ik zou morgen 18 willen zijn in deze tijd, zonder mijn kennis van vroeger, gewoon weer opnieuw willen beginnen.
0: Waarom? Want je weet toch juist zoveel. Dat is toch fijn als je dat geleerd hebt?
2: Ja, maar kijk, als je ziet wat je allemaal kunt betekenen, wat je allemaal meemaakt. In een week maak je meer mee als een ander in een hele leven.
0: Ja.
2: En je ziet ook gewoon dat je wat kunt betekenen. Al heb je soms zoiets van, jee. Kijk, het is mensenwerk, zeg ik altijd. Politiewerk is mensenwerk. En niet alleen mensen binnen die politie. Maar je komt met alle lagen, met alle mensen in deze samenleving in aanraking.
0: Ja.
2: Je komt in subculturen waar nog nooit mensen van gehoord hebben. En je maakt de Goudkust tot en met de arbeiderswijken. Je maakt ze ook allemaal mee in allerlei soorten van emoties.
0: Ja.
2: Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe deel je daarmee?
0: Wat doe je eigenlijk vandaag de dag nog? Jij bent met pensioen, maar je doet nog heel veel.
2: Ja. Ik ben sowieso al 17 jaar stadsgids. En dat vind ik ook geweldig om te doen. Een paar jaar geleden heb ik nog met Ton van den Berg samen heel lang gewerkt aan die grote Utrechtquiz. In de tijd van 900 jaar Utrecht. Nu dat boek, dat heeft ook 100 interviews en heel veel mensen gesproken.
0: Leuk.
2: En voor de rest sporten en mijn gezin, kleinkinderen.
0: Veel fietsen. 19 juni, een lezing in Bibliotheek De Neude.
2: Ja.
0: Gaat het over dit boek dan?
2: Het gaat over politiewerk op z'n Utrechts. Want Utrechts politiewerk is ook bijzonder. En dat leg ik daar ook uit waarom dat bijzonder is. En dat boek, dat presenteren we daar ook nog wel. Want het mooie is, of het is eigenlijk niet mooi. Kijk, er zijn dingen die we als politieman of vrouw nooit meemaken. Maar als ze gebeuren, weer erbij zijn. En dat is als kleine kinderen verdwijnen, jonge kinderen verdwijnen, vermist worden.
0: Dat heb je zelf ook meegemaakt?
2: Meerdere keren. En dat zijn hele zware zaken. Daar werkt iedereen zich het ongans voor. Het is vreselijkst natuurlijk voor de familie. Maar wat je nu ziet, en dat is sinds Anne Faber ook met name, is dat er ook allerlei andere initiatieven op gang komen. Waaronder het Veteranen Search Team.
0: Mm-hmm.
2: Bij een urgente vermissing, zeker van kinderen of jonge vrouwen, dan komt dat team onmiddellijk in actie. Inmiddels zitten die met 3000 mensen door het hele land. Veteranen van Defensie, maar ook gepensioneerde en zelfs niet gepensioneerde politiemensen, brandweermensen. En dat team, een stichting, werkt alleen met vrijwilligers. Dus ik heb ook aangereikt dat de opbrengst, althans mijn opbrengsten voor dit boek, die gaan rechtstreeks naar dat goede doel.
0: Ah, wat mooi.
2: Dus als je dat boek koopt, weet je dat daar ook een deel van die kant op gaat.
0: Kijk.
2: En
0: dat zijn mooie slotwoorden. Dienders onder de Dom. Het boek ligt in de winkel. We hebben 1 gesigneerd exemplaar. Door jou natuurlijk. Dat is voor jou. Als jij vindt dat je dat boek wel graag wil hebben, moet je het wel even onderbouwen. Mail maar eventjes naar aantafel@rtvutrecht.nl. Dan maak jij kans op dat gesigneerde boek. Peter, ik vond het heel erg leuk jou hier in de uitzending te hebben. Dank je wel voor jouw bijzondere verhalen. Heel veel plezier. 19 juni. Kunnen mensen daar naartoe nog eigenlijk?
2: Jazeker. Er zijn nog wat plekken. En het is van 5:00 s'avonds. Tot 5:15, 5:00 deuren open. 5:15, 6:15 is het verhaal. Dus van harte welkom. Gratis ook.
0: Gratis ook. Het zal vaststaan op de site van de bibliotheek.
2: En van Oud-Utrecht.
0: Oud-Utrecht.
2: Ja, oké. Okay. Ging Oud-Utrecht ook.
0: Dankjewel Peter. Het gaat je goed.
2: Kom graag terug.
1: Terug naar de jaren 70.
3: De week van de 70's. Radio M Utrecht. 1979.
4: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Lydia, Dean Friedman was dat op Radio M Utrecht. Oh, het is de hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Op zoek naar de stem uit de 70's. Wat kun je winnen? Nou, de portable radio. Maar we doen er ook een legpuzzel bij met daarin op de plaatjes van films uit de jaren 70. Ik ga er niet meer over zeggen. Zet die radio maar wat harder, dan kun je het goed horen. We zoeken deze meneer.
2: Met Jos Brink in de hand kom je door het ganse land. Zet hem maar neer.
1: De stem van M.
0: Stem van M. @rtvutrecht.nl. En dit is John Paul Young. Love is in the air.

0: over Turks fruit, 1973, van Paul Verhoeven, met in de hoofdrollen Rutger Hauer, Monique van de Ven, naar de roman natuurlijk van Jan Wolkers. En de vraag is, ging jij in de jaren 70 ook naar de film Turks fruit? En de film die zorgde natuurlijk voor veel ophef. Wat weet je daar nog van? We zijn heel benieuwd. Cor die zegt, ach, een geweldige film. Gelukkig was ik wel oud genoeg. Daarna een paar keer gezien. De leukste scène vond ik de begrafenis waar de schoonvader van de hoofdrolspeler Tiet en Kont ging zingen bovenop de kist. Zoiets van Tiet en Kont, Tiet en Kont, Tiet en Kont, Kont, Kont. Dat nummer. Gerry die zegt, ach, Turks fruit heb ik pas op latere leeftijd gezien. Niemand had hem zogenaamd gezien, maar ze hadden het er allemaal over later. David die zegt, Turks fruit. Oh nee, dat was bij ons absoluut taboe. Net als trouwens kijken naar de VPRO, dat mocht ook niet. Toen ik ging samenwonen heb ik wel mijn schade ingehaald. Hans die zegt, goedemorgen. Ja, ik heb de film ook gezien. Het mooiste vond ik nog de muziek. De mooie muziek van Rogier van Otterlo. Nou, er zijn nog heel veel andere reacties. En dat gaat ook heel vaak over het schaamhaar. Want dat was blijkbaar in de film zeer belangrijk. Laten we even luisteren naar een fragment.
1: Is dat echt?
2: Ja, wat dacht je dan? Een pruik. Vroeger noemden ze me schemerlampje.
1: Is de rest ook rood?
2: Welke rest?
1: Hier.
0: Ja, Rutger Hauer verzamelde schaamhaar van al zijn avances. Monique van de Ven was ziek. Egbert, onze technicus, heb jij hem gezien toen in de jaren 70?
3: Nee, want ik ben een 70s kid. En uit 76, dus daar was een leeftijdsgrens bij. Dus,
0: ja, dat kon niet.
3: Ik heb hem pas veel later gezien.
0: Was hij toen gedateerd toen jij hem zag?
3: Dat was denk ik begin jaren 90 dat ik hem voor het eerst gezien heb. Toen was het wel redelijk gedateerd inderdaad. Ja, dat was echt het Amsterdam ook van toen, zeg maar.
0: Ja. En Edwin, heb jij hem gezien?
4: Nou ja, ook veel later.
0: Hetzelfde
4: pas
0: verhaal, hè?
4: Ja, want ik ben ook van begin 70's. Dus dan pas in, ook van toen ik 20 was ongeveer, denk ik. Maar ik hoorde Meisjes met rode haren daar ook in. Hè? Dat liedje wat we gisteren hadden in mijn programma, wat we zo weer gaan doen, 1972. Dus Arne Jansen kwam er ook nog eventjes in voor.
0: Ja, dat
4: als
0: klopt.
4: Je erover nadenkt, dat had best ook een film van Wim T. Schippers kunnen zijn. Eigenlijk,
0: wel, hè? Hij was vrij absurdistisch.
4: Ja
0: dat is
4: en ook
0: zo.
4: Natuurlijk met Hoepla, wat we toen net hadden gehad, hè, op televisie.
0: Ja.
4: Die naakte vrouw op televisie, waarmee hij eigenlijk doorbrak toen.
0: Ja.
4: Dus het valt eigenlijk best wel een beetje samen zo. Wim T. Schippers vandaag in het nieuws gisteren. En dan die film vandaag.
0: Dat is ook zo. Laat je mening maar even achter. Dan kan Aart er vanavond ook nog even op door op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of even appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Jouw leuke programma begint zo weer, hè?
4: Ja, ook een soort film wat weer aan je voorbij komt, hè, met de muziek uit 1979 vandaag. Je had net al een mooi voorproefje met Dean Friedman. Ja. Ja, die staat niet in dat lijstje, maar die kon jij dan mooi even draaien. En we beginnen zo meteen direct even met een ode aan een zanger die onlangs is overleden ook. De zanger van Dr. Hook, David Dennis LeCollier.
0: Was die met dat ooglapje of niet?
4: Nee, dat was
0: iemand anders.
4: Dat was Ray. Hè? Maar dit was de echte zanger eigenlijk van de meeste liedjes. Je hoort hem zo meteen direct aan het begin. Alle 14 favoriet, dus de bovenste 14 van 1979.
0: Wij gaan luisteren. Ik wens jou een hele fijne middag en heel veel plezier zo bij Edwin.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
12: Voordeeluitjes.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
13: daar moet je zijn. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Terug naar de jaren 70.
15: Door de komst van de grote vliegtuigen was de luchthaven Schiphol vooral in de zomermaanden te klein geworden. Nu is het stationsgebouw aanzienlijk vergroot en is er bovendien voor de jumbo's een extra pier bijgekomen. Aan die D-pier hebben de aviobruggen nu 2 slurven gekregen voor beide deuren van het vliegtuig. De week van de 70's.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Alle 14 favoriet. Met Edwin Meerman.
7: Radio M Utrecht. Nummer 14.

0: Met de mooie stem van Dennis Locollier. In memoriam, hè. Dr. Hoek en welkom in het uurtje waarin we een soort mini-top 100 doen. Vrijdag een echte, de hele dag met 1978. En tot en met donderdag vanaf 14 uur alle 14 favoriet. Je had in de jaren 70 de verzamelreeks alle 13 goed, maar dus ook 14 favoriet op LP, dus 33 toeren. Dus voorop de pick-up. En deze week laat ik de bovenste 14 dan steeds horen van de toplijsten uit vier andere 70's jaren. Gisteren was dat 1972 en vandaag de laatste jaargang van dit tijdperk. Dus het slotakkoord van de 70's met 1979. We hadden toen hier premier Van Agt en het kabinet Van Agt-Wiegel. Koningin Juliana regeerde vanuit Soestdijk nog steeds en vierde haar 70ste verjaardag en kreeg een kus van Jos Brink op televisie. Dat was wat. En de burgemeester van Utrecht heette Henk Von Hof. 14 plaatjes op 45 toeren voor elk wat wils. En de volgende werd live opgenomen in Japan. Hier is Cheap Trick.
1: Nummer 13.
2: I want you to want me.

De eerbetoon aan George Kooijmans. En ook als de zanger van Weekend Love. Eind jaren 70 was niet hun meest succesvolle periode, maar deze sprong er duidelijk uit in 1979. Op nummer 12. Het jaar dat begon met Meatloaf's Paradise by the Dashboard Light. Die kom je overigens komende vrijdag tegen als we de top 100 van 1978 gaan uitzenden. Met zangeres Ellen Foley. Op televisie zagen we overigens Carla De Vito. Maar alleen haar lichaam, want de stem was van Ellen Foley. Maar nu hoor je haar dus helemaal in haar eentje, want dit is haar eigen hit. We Belong to the Night op nummer 11.

A brand new day uit een heel oud jaar. 1979, The Wiz met Diana Ross en Michael Jackson. En nog altijd een favorietje op feesten en partijen. En zometeen een familiegroep met een liedje van Bruce Springsteen. Eerst nu uit die regenachtige zomer van 1979. Deze toch wel zwoele zomeravondplaat van Peaches & Herb, want die was er wel. Reunited.

0: 1979 begon met een hele strenge winter. Maar gelukkig was daar het vuurtje van de Pointer Sisters. En er waren best veel zingende zusjes toen, ook Sister Slash en Pussycat. En deze dames dus op nummer 8, alle 14 favorieten. We zijn alweer halverwege en zometeen horen we Peter Tosh samen met Big Mick Jagger. Maar eerst gaan we naar het regionieuws, even terug naar de actualiteit van vandaag. Ganzen en zwanen, ze zien er leuk uit, maar kosten ook wat belastingcenten. Daar hoor je zo meer over.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Het regionieuws van 2:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Ik zei het net al even. Dieren zijn leuk, maar kennelijk ook een kostenpost.
5: Ja, zeker. De provincie is 5 miljoen euro kwijt aan schade aangericht door dieren. Vooral ganzen en zwanen hebben het meest op hun geweten. Daar moest de provincie ruim 4 miljoen voor neerleggen. Die beesten vernielden het grasland bij boeren. En ook de wolf zorgt voor schade, vooral schapen moeten het dan ontgelden. Boeren doen er van alles aan om de boel te beschermen. Drones, lasers en opblaaspoppen worden ingezet. Een man uit Amerongen moet wat justitie betreft 16 maanden gevangenis in. Hij zou een brandende fakkel naar een politieauto hebben gegooid. Dat deed hij tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar september. Ook zorgde hij voor overlast op een terras. Justitie zegt dat de man speciaal naar Den Haag kwam om te rellen. Over 2 weken is de uitspraak. Oud-topschaatser Karel Verheijen uit Leusden is niet langer meer de chef de mission. Hij wordt opgevolgd door Irene Wüst, meldt de Telegraaf. Verheijen was dat tijdens de winterspelen van 2022 en dit jaar.

0: Toen wel mooi.
1: Ja, je komt er nauwelijks overheen, hè? Zo hard is het.
2: Nou, dit geluid is straks om 3 uur te horen vanaf de Dom in Utrecht. Want HKU-student Casper die studeert af als bijaardier. En dat is toch wel een speciaal moment voor deze 21-jarige student.
3: Als je in zo'n toren zit, dat is natuurlijk geweldig. Als je speelt voor een hele stad, de hele stad hoort je. En dat geeft toch een soort, soort machtig gevoel.
2: Ja, een baan zal hij zo gevonden hebben. Want volgens de hogeschool zijn er steeds minder mensen die dit kunnen.
0: Ook een Casper dus?
2: Ja, maar wel met een C.
4: Oké. Okay.
2: Ja. Dan nog het weer. Zonnige middag. Het is zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen eerst nog een beetje regen. Morgenmiddag is het droog en dan 23 graden.
0: Goed, zetten we de klok zo meteen weer terug naar 1979. Dankjewel.
5: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
6: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Alle 14 favoriet. Met Edwin Meer.

1979 was niet bepaald een Rolling Stones jaar, maar Mick Jagger was er wel bij. En wel met Peter Tosh en Don't Look Back. Nou, dat doen we wel heel graag met de Week van de 70s op Radio M Utrecht. En deze week dus tussen 2 en 3 alle 14 favoriet. En vandaag de 14 beste hits van 1979. Zoals ze toen dus als warme broodjes over de toonbank gingen in dat verder frisse jaar. En op 6, want ja, daar kon je dan lekker op warm dansen. Dit geluid, Racy en Lay Your Love on Me.

Geen Studio 60's deze week, maar wel The Shadows. Die waren inmiddels ook wel wat ouder geworden. Maar toen kwam deze enorme hit nog uit de film The Deer Hunter. En zometeen nog een filmklassieker. We houden het niet helemaal droog, dus pak je zaktoek er vast maar even bij. Maar eerst nog deze nummer 4. Toen dus, in 1979, in het jaaroverzicht. Het zijn allemaal fijne muzikale herinneringen. Hier is ABBA.

0: Dit stonden we 1972. Toen draaiden we Oncanto a Galicia. En 7 jaar later had hij deze knoepert. Julio Iglesias. Jeremy Mucho. Nou, alle 14 goed dus uit 1979. Om te zoenen, zeg maar. En Jos is er zo meteen na drieën. Wat ga jij vandaag doen in deze week van de 70's?
1: Nou, vrijdag hebben wij natuurlijk de top 100. De meest verkochte platen van 1978. Uh-huh. Hij had natuurlijk ook nog zoiets, nog steeds trouwens, de tipparade.
0: Oh, ja.
1: De tips en de ware platen die kwamen niet uit die tipparade. Die kwamen de top 40 niet in. En ik heb eens opgezocht welke platen hebben wel in de tipparade gestaan, maar niet in de top 40 in 1978. En er zitten mooie bij.
0: Ja, zeker. Allemaal pareltjes ook zo meteen bij Jos, ook al waren het geen hits. Nou, deze wel hoor, want bovenaan Kiss. Ze waren prachtig opgemaakt, deze jongens. En een krachtig stemgeluid. De topper van toen.
2: Nummer 1.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het mooiste bericht aan het einde. Dankjewel, Manix. Ik heb een file gemeld door de ANWB. Op de A2, daar staat hij, Utrecht en Bos. 6 minuten vertraging tussen Vianen en Everdingen.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: Terug naar de jaren 70.
18: En zo eindigt het NCRV-programma op deze Koninginnedag. De uitzending wordt nu voortgezet door het NOS Journaal... en een programma van de stichting Teliac. Dames en heren, ik neem vast afscheid van u. Dank voor uw belangstelling en graag tot ziens.
19: De week van de 70's.
9: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

de 70's ook de hormonen. Laten we nou heel eerlijk zijn. Elvis de pelvis, jongens. Dan bewoog hij met zijn pelvis. Dit was geweldig. Burning Love. De week van de 70's. Beetje frisse lucht in de tent hier. Zo, mag de raam even open? Daar is hij, ja. Leuk dat je luistert naar de week van de 70's. De week van de 70's. Met vrijdag, daar hebben we het hoogtepunt. De top 100 van 1978. En wat een mooie platen staan daarin. Straks eventjes de meningen van luisteraars, wat ze de mooiste vinden van die top 100. En vandaag dacht ik van, we hadden toch ook platen in de tipparade? Ja, dat zijn dan de platen die getipt worden. Heel veel komen er vervolgens in de top 40 terecht, maar sommige ook niet. Er zijn hele mooie platen die het niet hebben gehaald. En ik heb er meer dan 60 op de Facebookpagina gezet. Meer dan 60. Dit is bijvoorbeeld nooit een hit geweest. Yeah. Ook een mooi nummer van Rob de Nijs komt erin voor. En deze oude, ja, Ike en Tina Turner. Over hormonen gesproken, jongen. Ga even kijken op die Facebookpagina. Misschien zit er wat van je gading bij. En we hebben het de hele dag hierover. Ik heb het er met mijn broer over gehad. Mijn broer en ik die keken vroeger, vooral in de 70's, ook in de 80's, naar de programma's van Wim T. Schippers. We hebben het er hierover gehad. Wim T. Schippers is overleden. En wat heeft die als kunstenaar teweeggebracht? Ja, dit schreef hij ook voor Chef van Hoekel.

bekennen. Ik hoorde deze plaat, ik dacht, hey, is dat geen foutje? Ik dacht, het is een foutje, deze komt nog uit de 80's. Maar ik ging er nakijken in het hitdossier 1979. The Bee Gees en Tragedy. Dit is Radio M Utrecht, de week van de 70's. Bedankt voor die leuke reacties op de muziek die we draaien. Vrijdag hebben we natuurlijk de top 100 van 1978. En ook 's avonds en 's nachts heb je avonddienst, heb je nachtdienst. Gewoon lekker blijven luisteren. Ik vroeg welke platen hebben het niet gehaald in 1978, dat jaar wat we hebben. De tipparade. Ja, Jackie die gaat voor deze, The Ferris, kwam niet hoger dan de tipparade. De Bee Gees hadden wel een hit ermee, te ver is dan net weer niet.

0: Paris des Beaux.
1: Ja, j'ai vu Paris. Hartstikke mooi. Niet verder gekomen dan de tipparade. En Jaap, die heeft me hierop gewezen. Billy Joel kwam ook niet in de top 40.

0: Ja, Billy Joel. We vonden hem niet goed genoeg om hem aan te schaffen, dus... Het is Radio M Utrecht. Ik heb Sylvia en Nieuwegein aan de lijn. Sylvia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe beleef jij de week van de 70s?
1: Ja, genieten natuurlijk. Allemaal herkenbare muziek.
0: Mooi. Wat deed jij zo ongeveer in de jaren 70? Als je het hebt van 1970 tot 79?
1: Nou, ik ging naar de middelbare school. Mm-hmm. En ik ging naar dansles. En ik had autorijles. Echt allemaal van 10 tot 20, hè.
0: Dus eigenlijk heb je de basis gelegd voor je latere leven.
1: Ja, zeker. En de mooiste muziek. Hè? Ik ben nog steeds jaren 70 fan.
0: Dan ben je bij ons op het beste adres. Hè? Elke avond ook om 7 uur, 7 dagen per week... hebben wij natuurlijk de avond van de nostalgie. Dat is genieten, hè?
1: Nee, dat is genieten, zeker. Zeker als je naar buiten even gaat wandelen en dan die muziek op. Heerlijk.
0: Hoe zag jij er ongeveer uit, Sylvia? Want deed je mee met de mode, broeken met wijde pijpen bijvoorbeeld? Had je van die, hippie jassen aan?
1: Nee. Het was heel degelijk eigenlijk. Mm-hmm. Alleen mijn vader was wat moderner. Oh, dus ja. Ik moest toch een minirok aan van hem. Of ik moest een baret op of zoiets. Dat echt wat specifiek in de mode was. Maar daar hield ik eigenlijk helemaal niet van. Oh. Maar gewoon normaal eigenlijk. Normale kleding.
0: Het is toch wel heel bijzonder dat je vader tegen je zegt... Meid, doe eens een minirok aan.
1: Ja, dat was echt niet. Vond dat allemaal prachtig. Je moest met de mode meedoen, vond hij. Maar dan had hij mij helaas niet zo'n goeie.
0: Nu is het wel zo, heb ik de indruk, het was vrijer. We zijn nu veel preutser dan in de 70's, hè?
1: Denk het wel. Maar ik was nog te jong eigenlijk om daar nou mee bezig te houden in de 70.
0: Ja, hartstikke goed. Jij, we gaan vrijdag beginnen we met de top 100 van 1978. Wij vragen aan onze luisteraars, wat vind je nou de mooiste? Jij koos hiervoor...

0: beetje horen. Ja, deze gaan we vrijdag helemaal draaien. Ik heb nu een andere van Tol Hansen. Die ga ik voor jou draaien, Sylvia. Achter de rode denderon. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht.
1: Altijd, dankjewel.

0: Jansen, hartstikke leuk, week van de 70s. We vroegen, wat vind jij nou de mooiste uit dat jaar? De top 100 van 78, vrijdag op Radio M Utrecht te horen. Frank Bonne in Gent met DT. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ligt Gent met DT ook weer?
1: Ja, tussen Nijmegen, Arnhem.
0: Oké, en lekker luisteren naar ons.
1: Jazeker.
0: Dat vind ik hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Herinneringen op camping Capina Strand Dessel Reti heb je opgeschreven.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat gebeurde daar?
1: Dat was onze allereerste vakantie.
0: Wow.
1: En mijn ouders. Mijn ouders hadden een Volkswagen Passat gekocht. En voor de eerste keer gingen we met z'n allen naar België.
0: Wauw.
1: Ja. Dat was spannend.
0: Dat geloof ik wel. Heb je nog verkeering of zo gekregen dat je toch zag van, hey.
1: Ja, ik heb wel verkeering gekregen.
0: Ja.
1: Iemand uit Leerdam was het toen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het was heel kostzondig.
0: Ja, oké, okay, kostzondig. Toen was het weer...
1: Ja, ik woonde toen in Breda toen. En Breda, ja. Leerdam, toch wel een afstandje.
0: Het is toch wel mooi dat je dat nog weet allemaal, hè, Frank?
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja.
1: Die herinneringen, ja.
0: Deze plaat hoort erbij. Een voorproefje van de top 100 van 1978. Aanstaande vrijdag hier op de zender met de lekkerste letter Radio M Utrecht. Frank in Gent met DT. Doe ze daar de groeten. Marshall en Heijn.
1: Dank je.
0: Hier is Dancing in the City.

0: Mooi plaatje, Marshall en Hayne. Vrijdag de top 100 van 1978, een bijzonder jaar, want in geen ander jaar werden er zoveel singles verkocht als in 1978. Je kan even kijken op de lijst, doe dat via de app van RTV Utrecht. Klik even verder en dan kun je hem al zien welke platen er allemaal komen. Nou, Casper gaat zo meteen het nieuws doen uit onze buurt. Het gaat over de dierenarts die heel duur wordt in Zeist. Allemaal zo meteen.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawasheer.nl.
0: Tijd voor het regionieuws met Casper Kooi. Begint met een gijzeling, Casper.
8: Ben ik er? Ja, ik ben er. Ja, klopt. Drie mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Het slachtoffer werd begin dit jaar niet alleen 2 dagen gegijzeld, maar ook mishandeld. Bij huiszoekingen in onder andere Utrecht is een vuurwapen gevonden. De politie sluit meer arrestaties niet uit. De Dierenvoedselbank in Zeist baalt van het stoppen van een kortingsregeling bij de dierenkliniek. Sterilisatie of castratie kost nu rond de €300... terwijl het eerst zo'n €80 was via de deal. En dat is vooral een probleem bij poezen en katten.
9: Ja, die gaan er s'nachts door. En er hoeft maar 1 ongefrustreerde kater in de buurt te lopen. En die kan natuurlijk alle dames bezwangeren.
8: En is dat dan een groot probleem?
9: Nou, dat wordt wel een uitdaging voor de baasjes. Want die worden met een heel groot kostenpost opgeschreven.
8: Want met een nestje ben je duurder uit.
9: Ja, een nestje bevat natuurlijk al gauw een handvol kittens. En die moeten allemaal ontwormd worden, ontvooid en uiteindelijk ook weer gesteriliseerd.
8: De dierenkliniek is overgenomen en de nieuwe eigenaar die wil van de kortingsregeling af.
0: Heb jij huisdieren, Casper?
8: Nee, ik overweeg een poes, dus wat dat betreft zou het goed kunnen uitkomen.
0: Heb je nog een tip nodig? Of een lapjeskat of een rode kater?
8: Ja, ik wil vooral een hele lieve. Ja.
0: Een hele lieve.
8: Een hele lieve. Ik heb een relatief dure bank nu. Ja. En dat zou een dure krabpaal zijn namelijk.
0: Als je wil dat ik meekijk, anders gaan we samen een keer naar het asiel.
8: Oh, dat is gezellig. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Dat zou leuk zijn. In Baren is de nieuwe coalitie rond en zijn de nieuwe wethouders bekend. De VVD schuift Anne Sterenberg naar voren. Die was eerst wethouder in Soest. CDA 50+ delen 1 kandidaat, CDA-raadslid Simon Bremer. Dan blijft nog 1 wethouder over. Dat is die van D66 en dat blijft Hugo Prakke. De partijen willen de financiën op orde maken, meer huizen en dat theater Speeldoos blijft en wordt opgeknapt. En dit weekend doen ruim 2000 mensen mee in onze regio aan de Nacht van de Vluchteling. Die is van Utrecht naar Amersfoort. Wordt dan gelopen. In heel Nederland hebben ongeveer meer dan 9000 mensen zich aangemeld voor de wandeltocht met afstanden van 10 tot 50 kilometer. En ze halen dan geld op voor mensen die wereldwijd vluchten voor oorlog of geweld.
0: Ik vraag me af of je je nog kan aanmelden voor die loop. Het zou best kunnen. De Nacht van de Vluchtelingen. Moet ik eens even googlen?
8: Ja, dat zou ik maar doen. Ik denk hoe meer zielen, hoe meer vreugd of zo.
0: Ja, vind ik ook. Ja,
8: maar, en in ieder geval ook meer geld natuurlijk.
0: Ja, zeker.
8: Dan nog het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen een beetje regen. Morgenmiddag droog en dan 23 graden.
0: Dankjewel, Casper. Over een uurtje weer doen.
8: Ja, tot zo.
0: een paar files van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch een file van 11 minuten... tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. De A12 ook een file Utrecht-Arnhem... tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 20 minuten, er wordt daar aan de weg gewerkt. Week van de 70's gaat zometeen door met heerlijke hits.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
13: Voordeelhaartjes.nl. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Dat was toch een leuk setje, hè? Samen nou een stelletje was het. Nee, het was geen stelletje, het was een duo. Dus weer heel wat anders van hier. Let even op je woorden. Mouth en McNeil, How Do You Do, werd een hele grote hit, hè? Nummer 1 in België, in Denemarken. Nummer 1 in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. En ook nog een hit in Amerika, nummer 5. Is toch echt niet te geloven? Tijd voor het spelletje. Ik vind het leuk als je meedoet met het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht waarvan ik dacht van... Hey, er is een overeenkomst tussen

Doe gezellig mee en win een hele mooie 70s prijs. In de week van de 70s. Bij Radio M Utrecht. We zenden met de lekkerste letter. Hier is aanwijzing 1, Mr. Gene Chandler.

0: Spelletje de 3 voor 4. Doe gezellig mee. Dit was aanwijzing 1. En mocht nou je kwartje vallen, als je zegt, Jos, ik weet een overeenkomst, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Er komen nog 2 platen, dus je kwartje kan zomaar gaan vallen. Volgt het Rijk van Vinyl. Want ja, we hadden nog geen cd of laat staan een mp3'tje of Spotify of wat ook. Gewoon een naaldje en die moest in die groef blijven zitten. Hier is aanwijzing nummer 2. Rick Nelson.
1: I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again.

Mooi, Rick Nelson. En The Garden Party. Ik denk dat het een van de moeilijkste is van deze maand, denk ik. Want heel veel mensen hebben al gereageerd. Er is nog niet één goede bij. Dus je moet toch even goed opletten. We gaan nummer 3 draaien. Nummer 3!

0: Die kun je erbij hebben, hoor.
1: Ja, ook niet.
0: Hallo, Leo. Jos hier bij Radio M Utrecht. Leo, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Jos. Hi.
0: Bij jou loopt die nog, hè, de plaat.
1: Ja, ik zet hem gauw uit.
0: Dat is de vertraging. Schijnt het zonnetje bij jou ook al zo lekker, Leo?
1: Heerlijk, heerlijk. Ik ben nu niet in de bekende plaats, maar ik ben nu in Noord-Holland, in Libben. En daar is lekker weer.
0: Lekker weer, dat is hartstikke mooi. Als de 21ste of de 20ste, dat verschilt dan wel eens, de zomer gaat beginnen, dan zijn we er helemaal bij.
1: 21ste begint hij.
0: Oké, hoe zag jij eruit in de jaren 70, Leo?
1: Ach jeetje, ik had een grote krullenbol.
0: Oké.
1: Heel lang met haren en wat had ik dan meer, joh? Ik had een hele lange jas, die had ik van een politieagent, mocht ik die hebben. Dat was natuurlijk helemaal hip in die tijd, hè? Ja. Zo'n lange coat had ik aan, ja. Gewoon jong en helemaal onbezorgd.
0: Onbezorgd, hè?
1: Ja, zeker weten. Het was een hele mooie tijd.
0: Hadden de mensen minder zorgen dan nu?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het leven toen ongecompliceerder was. Kijk, vroeger was er ook niet alles koek.

0: 70's hier alleen bij Radio M Utrecht. Zeg, het spelletje de 3 voor 4, Leo. Welke oplossing heb je voor me?
1: Ja, het is een beetje tweeledig. Het heeft een feest te maken, oftewel party. Mm. De eerste was van Get Down. Dat is ook een beetje een Engelse uitdrukking van gaan we lekker los.
0: Ja, ga los, dus, ja, uit je dak.
1: Ja. En Ricky Nelson die had het over een tuinfeestje.
0: Ja.
1: En die andere, dat was ook een feestje, La Fête. Dat was ook een feest.
0: La Fête.
1: Dus, ja, het Frans woordje.
0: Ja, La Fête, het feest, The Garden Party en Get Down. Dat is jongens, Get Down, ga uit je dak, hartstikke goed. Nou, het is allemaal hartstikke mooi. En ik heb iets voor je, ik heb een prijs. Wat zou je willen winnen? Dat je zegt van jongens, daar heb ik wel zin aan.
1: Ik heb geen idee wat de keuze is, dus ja.
0: Ja.
1: Is er een keuze?
0: De keuze is reuze. Ik pak het er even bij. Ik heb voor jou, laat ik eens eventjes kijken jongens. Mooi, heel erg mooi. Een legpuzzel met filmklassiekers. Die ga ik opsturen. Misschien staan de grote films er ook wel in. De grote bekende films, legpuzzels. Ik zou zeggen, op een regenachtige zondag, leg hem neer. Ga hem maken en heel veel plezier.
1: Ik hoop dat hij 1000 stukjes is.
0: Ik hoop het ook voor je. Heel veel plezier en blijf lekker luisteren naar de Week van de 70's.
1: Dankjewel.

0: Je hebt mijn kinderen zo goed mogelijk opgevoed. En daar hoorde ook bij de LP Déjà Vu. Die hebben ze gehoord. Echt jarenlang. Straks heb ik een hele lekkere soulplaat uit Detroit. Van de Detroit Spinners. En de Rubber Band Man, de Rubber Band Man. Zometeen helemaal.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet,

0: Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Marnix. 3 files gemeld door de ANWB op de A12. Dat was een hele korte pingel, hè? Komt-ie. Ja, de pingel die hoort er gewoon bij, jongens. 3 files van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. De A12, daar heb ik er 2. Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 22 minuten. Er wordt gewerkt aan de weg. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen. 1/2 uur. En op de A27 Utrecht-Gorkum. 10 minuten tussen Hagestein en Noorderloos. Blijf lekker luisteren. De week van de 70's.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Terug naar de jaren 70.
20: De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste en door zijn afwisseling van dooi en vorst ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten.
21: De week van de 70's.
22: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Lucas bij Radio M Utrecht. En dat was natuurlijk de Rubber Band Man. Nou, ik heb het over de tipparade van het jaar 1978. Je weet hè, vrijdag hebben we de top 100, de best verkochte platen van 1978. En ik ben eens gaan neuzen op in de tipparade van dat jaar. En mensen hebben gereageerd, dat vind ik hartstikke leuk. Nicoline Karelsen die gaat voor deze. Robert Palmer kwam niet verder dan die tipparade.

onvergetelijk van Robert Palmer. Het hoeft dus niet altijd een hit geweest te zijn om te draaien. Gerda Burgers die heeft gekozen voor Rob de Nijs. Ook geen hit geweest. Deze.

0: Oh, dan wordt er weer een snaar geraakt bij mij, hoor. Don Williams met mijn country heart. Ja. Vrijdag hebben we de top 100 van 1978. De best verkochte platen. Kijk even in de app van RTV Utrecht welke plaat je het mooiste vindt. Dat vind ik hartstikke mooi. In Wijk bij Duurstede woont Maaike. Die heb ik aan de lijn. Maaike, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij stemt ook altijd op de muziek. Je doet altijd mee. Je bent altijd op zoek naar één groep waar je vroeger en nog steeds gek van was, hè?
1: Ja, zeker. ABBA is altijd goed.
0: En je zegt ook eigenlijk, ook toen andere mensen ABBA wat minder begonnen te vinden, bleef ik volhouden.
1: Ja, precies.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, ik bleef ze goed vinden.
0: Ja. En nu zijn ze gewoon, zijn ze weer terug. Die prachtige LP een paar jaar geleden al.
1: Voyage.
0: Prachtig Voyage, ja. Voyage, ja.
1: Ja. Ja.
0: Wie is je favoriete ABBA-lid?
1: Frida.
0: Frida, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, die horen we zingen. Natuurlijk, vrijdag meerdere platen van ABBA in die top 100. Ik draai een nummer dat vaak wordt aangevraagd. Geen hit geweest, maar wel hartstikke mooi. Our Last Summer, ben je het eens?
1: Zeker.

you know the band.

0: Oké, okay, dat is eigenlijk de 70s uitvoering van Mij Niet Bellen. Arabian Affair van Abdul Hassan, daar kwam jij mee, hè, Marcel, in Meidrecht.
1: Dat klopt.
0: 1978, vrijdag gaan we los met die top 100. Ik laat een stukje horen van een nummer dat je nergens hoort.

0: een Arabische dans op gedaan, denk ik, Marcel. Jij ook?
1: Ja.
0: Hoe ging die
1: en nog erger, ik associeer het zelfs nog met sneeuw, dat nummer.
0: Sneeuw, hè? Oh ja, vertel eens.
1: Nou, dat dus in eind 78, we gingen die top 100 altijd opnemen, einde van het jaar, met een cassettebandje.
0: Felix Meurder zeker?
1: Precies op dit nummer moest ik op een gegeven moment weg.
0: Oh.
1: Want de treinen zouden niet meer gaan rijden. Dus en ik zou naar mijn zus gaan en dat blijft me altijd bij. Bij dit nummer moest ik pleiten. Dus
0: ja, dat was wat. Dat gesjoemel met die cassettebandjes. Felix Meurders, die draaide op Hilversum 3, de nationale hitparade. Helemaal draaide niet ze. Dus iedereen die ging ze opnemen natuurlijk. Hè? Ja.
1: Klopt.
0: Ik heb meer dan 60 platen op onze Facebookpagina gezet. Die van Radio M Utrecht. Die de top 40 niet haalden, maar wel de tipparade. En er zijn juweeltjes bij.
1: Dat klopt.
0: Ik zie bijvoorbeeld Water of Love van The Dire Straits. En deze, die koos jij, Peter Koelewijn. Misschien wel de mooiste die hij ooit heeft gemaakt. KL204. Zal ik die draaien voor je?
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Hij heeft zelf wel eens gezegd dat deze plaat ging erover. Hij had verkering, hij was smoorverliefd. En toen ging zijn liefje op vakantie. Hij bracht haar naar Schiphol. En hij werd helemaal gek. Hij heeft zich die avond bezopen ergens in een club in Hilversum. Peter Koelewijn, KL204.

0: de captain en toneel. Love will keep us together. Ze hadden prachtige liefdesliedjes en ik was geschokt. Ik was werkelijk geschokt dat ik hoorde dat de captain en toneel waren gescheiden. Weet jij dat nog, Casper?
1: Nee, daar weet ik niks van.
0: Ze waren uit elkaar.
1: En wanneer was dat?
0: Nou, ze alweer een jaar of wat geleden. En als mijn relatie wel eens niet goed ging, dan kon ik steun vinden in de captain en toneel. Dat ging in rook op. Maar goed, gelukkig hebben we de platen nog. Hartstikke mooi. Het is 4:30. Het regionieuws zo gaat over een man uit Utrecht die de boel op stelte heeft gezet in Den Haag. Die dreigt een flinke straf te krijgen. Zometeen meer.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Het is tijd voor het regionieuws. Casper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het regionieuws begint met centjes.
1: Ja, of eigenlijk het gebrek daaraan. In Utrecht is de armoede gestegen. Het gaat om 4% van de huishoudens. Toch kunnen veel mensen met een laag inkomen rondkomen, zegt de gemeente, als ze gebruik maken van regelingen. Steeds meer mensen die doen dat, ook al is er een groep die dat niet doet, zegt de gemeente. Een man uit Amerongen moet wat justitie betreft 16 maanden de gevangenis in. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken met een fakkel tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag vorig jaar september. Ook zorgde hij voor wat overlast op een terras. Justitie zegt dat de man speciaal naar Den Haag kwam om te rellen. Over 2 weken, dan is de uitspraak. In Herugewaard, bij Alkmaar, is een man uit Utrecht opgepakt na een inbraak. Dat gebeurde vannacht bij een bedrijfspand. Hij vluchtte op een scooter, maar werd klemgereden. Een andere verdachte is nog altijd op de vlucht. En ruim 80.000 mensen wonen in versteende buurten met te weinig groen en dus te veel hitte. Dat zeggen meerdere organisaties die een petitie zijn gestart. En die willen dus meer groen, want daardoor kan de temperatuur dalen, zegt ook Natuur en Milieu in Utrecht.
7: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is.
1: En daar waar ik zei 80.000 bedoel ik 800.000 mensen. Ja, volgens het RIVM overlijden elk jaar 250 mensen extra door hittestress, zoals dat dan heet. Hè?
0: Ja, hittestress, dat is toch wel iets dat je zegt van daar moeten we ons meer mee bezighouden nu het steeds warmer wordt, hè, natuurlijk.
1: Zeker, het is nu al zo'n 22 graden.
0: Nu al?
1: Ja, nu al.
0: Gaat de goede kant op.
1: Ja, vanavond en vannacht is het helder, morgen een beetje regen en morgen wordt het weer wat warmer dan 23 graden en droog.
0: Gaat de goede kant op.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, Casper Kooij, dankjewel. Over een half uur hebben we de update.
1: Ja, tot zo.
0: En we hebben het uitgebreide weer, ja, ik wil het horen, om 5:50. 4 files nu, van de ANWB. Het zijn ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht Den Bosch, 10 minuten tussen Oude Rijn en Everdingen. A12 Utrecht Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en Lunette, 25 minuten. Er wordt daar gewerkt aan de weg. A27 Utrecht Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, 11 minuten. En daar is weer een file bij de Rijnbrug, tussen Veenendaal en Rhenen. Die duurt 20 minuten. Week van de 70's gaat gewoon lekker door hier.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Cliff Richard en Power to All Our Friends. Verbonden met Radio Veronica toen ze moesten stoppen in 1974. Dat heb jij toen misschien stiekem nog even meegemaakt.
1: Nou, toen was ik 2.
0: Toen was je 2. Ja, dan je hebt het meegemaakt.
1: Ik was erbij hoor.
0: Ja, en je had natuurlijk Radio Noordzee, de andere zenders, die moesten stoppen. Dat is toch wel een trauma, althans voor mij uit de jaren 70. En ik kom er altijd weer even op terug.
1: Ja. Misschien moet je daarvoor een keer in therapie.
0: Heb ik wel eens gedaan met allemaal vrienden, allemaal luistervissen die ik kende. Die zeg, jij gaat het hebben, Aard, hierover.
2: Ah, ik zie 1973.
0: Een jongen en een meisje op een fiets. Door Amsterdam.
2: Door Amsterdam, hè?
0: Ja.
2: Heel verliefd.
0: Verliefd. Dat was toch wel een film die heel veel heeft betekend.
1: Ja, die maakte de tongen los in de jaren 70. En eigenlijk ook daarna nog steeds. Want hij is nog steeds op televisie.
0: Ja.
1: Maar er gingen volgens mij bijna 3 miljoen mensen voor naar de bioscoop.
0: Ongelooflijk.
1: Er zat natuurlijk veel seks in.
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb ooit eens het aantal minuten seks geteld. Ik kwam er bekijkt af.
1: Je hebt toch ook wonderlijke hobby's.
0: Dat werd altijd gezegd. Het is, dat denken we maar. Het kwam erin voor. Vooral die scène dat zij zich zo laat vallen, weet je wel? Op dat bed.
1: Ja. Ja. Nee, ik viel er laatst weer eens in. Mm-hmm. Turks Fruit op tv was. En toen dacht ik na een kwartier, nou heb ik het eigenlijk wel weer de borsten. Ik heb het wel gezien.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook een verhaal over een vrouw die doodgaat aan kanker.
0: Het is een hele emotionele, bewogen film.
1: Zeer, zeer. Maar zorgt ook voor veel ophef. Ja. En omdat er toch ook echt wel veel seks in zat, zeker voor de jaren 70, gingen mensen daar stiekem, jonge mensen stiekem voor naar de bioscoop.
0: Ja.
1: Lees ik in de reacties bij ons op Facebook.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd. Ging je in de jaren 70 voor Turks Fruit naar de bioscoop? En wat herinner jij je van de ophef rondom die film en wat vond je ervan? Ik vind het leuk om daarover te praten met onze luisteraars. Laat ik ook nog wel een paar fragmenten horen. Dus daar gaat het onder andere over straks in Utrecht Komt Thuis. De tuinman is er natuurlijk ook. Zoals elke dinsdag praten we over de tuinplant de yucca.
0: De yucca?
1: De yucca.
0: Oké.
1: Straks meer. En onze verslaggever Tessa Beyer was bij een heftige rechtszaak. Een verkrachting in de vrouwengevangenis Nieuwersluis. Daar gaan we het ook over hebben.
0: Ja. De 70's, de week van de 70's bij Radio M Utrecht. Als je wat hebben over Turks fruit, Aard, dan komen mij ook boven. Ik was in de leeftijd dat ik er interesse voor ging krijgen.
1: Ja.
0: Ik las de boeken van Jan Wolkers, Jan Kramer. En ik zag Turks fruit. Dus je moet voorstellen wat voor effect dat op mij had allemaal.
1: Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen.

Altijd een leuk plaatje. Axis, een Grieks groepje. En deze jongens van Axis, die waren vroeger de achtergrondzangers bij Demis Roussos en Aphrodite's Child. Toen zijn ze voor zichzelf begonnen. Adrie Bonte, ik had het net over Veronica en Noordzee, die zegt, ik was 12 en ik luisterde naar deze zender. Mi amigo, mi amigo, hey. Mi amigo, mi amigo, hey. Ja, laten we eerlijk zijn, Mi Amigo ging door, hè? Na 1974, met onder andere Bart van Leeuwen en al die gasten in Spanje in Playa de Haro alsnog een pluim. Want het is helemaal geweldig. Voor jou, Adrie, ga ik de lieveling van Mi Amigo draaien van 6 december 1975. Nee.

Guido's lieveling. Ja, 1975 voor jou opgezocht, Adrie. Het is Radio M Utrecht, de week van de 70's. Bedankt voor die leuke reacties. Op de Facebookpagina van ons van Radio M Utrecht heb ik 60 hoesjes gezet van platen uit de tipparade van 1978. Die de tipparade nou net haalde, maar de top 40 niet. Het werden dus geen hits. Ja, het werden heel veel dingen. Dank je wel daarvoor. En mensen reageren heel veel op de top 100 van de hits van 1978. Bedankt daarvoor. Leuk om te horen dat je dat een goede plaat vindt. Riet van der Veen uit Schoonderen-Woerd, die gaat voor deze. En dat is een mooie. Bicycle. Ja, Bicycle Race van Queen natuurlijk. Helma Heikamp in Wageningen gaat voor deze. Vrijdag gaan we beginnen met de top 100 van 1978. Oeh. De zender met de lekkerste letter. Deze hele week, dag en nacht. En dit is Jerry Rafferty.

Pieter van den Berg die vond deze heel mooi. Vrijdag is de top 100 van die 1978. Een heel goed jaar. Nou, het is zo lekker, hè? Het gaat erin als koek. Die plaat uit de jaren 70. Hartstikke leuk. Blijf reageren. We gaan dag en nacht door. Dus ook vanavond in de avonddienst, in de nachtdienst, zijn we erbij. En ik krijg een reactie van iemand die zegt... Jos, wat is dat voor muziekje? Ja, het is van Johnny Hosquith. Het is de tune van Man Over de Vloer. Weet je nog die leuke serie Man About the House? Met Richard O'Sullivan, Paula Wilcox, Sally Thumbset. En ik vond het erg leuk om naar te kijken. Hè? Ja, nou, dank je wel. We hebben plezier zo meteen met Aard. Blijf luisteren. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag...

0: Maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Vijf uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij de protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdijgen zijn veelal lid van die ventgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen begint zonnig, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt dan opnieuw zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag op deze mooie dinsdag. De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio, die weet Casper. Hallo.
4: Goedemiddag, hallo. 3 mannen zijn opgepakt voor de ontvoering van een Spaanse man die onder andere in Utrecht is vastgehouden in een appartement. Dat gebeurde begin dit jaar. Justitie eist 4 jaar cel tegen een gevangenismedewerker voor verkrachting van een gedetineerde in Utrecht. Volgens het OM dwong hij de vrouw in haar cel tot seks. Over een kwartier hoor je daar meer over van onze verslaggever. En in Nieuwegein hebben 100 mensen afscheid genomen van de 16-jarige Jalen. Hoe dat ging, dat hoor je dan weer over een half uur.
3: De files, het valt mee. Je krijgt de vertragingen van 10 minuten of meer. Dat begint op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. 35 minuten heeft te maken met wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordloos ook een kwartiertje op onthoud. Zometeen Neil Diamond en Earth, Wind and Fire.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
11: Voordeelhaatjes.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Terug naar de jaren 70.
14: Ik loop door Italië, hele drukke stad, weet ik veel welke stad, in Italië. Dus ik loop zo gewoon te wandelen. Zie ik ineens een man liggen op de grond, zo lang uit. Dus ik ga erheen, ik zeg, meneer, ben u niet goed geworden? Hij zei, nee, ik heb een parkeerplaats gevonden. Nou, mevrouw naar huis om de auto te halen.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Diamond, goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Op deze dinsdag 16 juni 2026. Het is de dag dat honderden mensen in Nieuwegein een erehaag vormden bij het afscheid van de 16-jarige Jalen. Het is ook de dag dat een oud gevangenisbewaarder voor de rechter staat, omdat hij een vrouwelijke gevangene zou hebben verkracht. Verslaggever Tessa Beyer vertelt daar zo meer over. En we zitten natuurlijk midden in onze heerlijke week van de jaren 70. En op deze dag, in 1978, ging Grease in première. Ja, Grease. En over jaren 70 films gesproken. Ik ben heel benieuwd naar jouw herinneringen aan de toch wel iconische film Turks Fruit. Die film met veel bloot, veel vloeken, leidde tot een bak ophef in ons land. En miljoenen mensen die daarvoor naar de bioscoop gingen. Wat vond jij van die film? En herinner je je iets van het rumoer? Ik vind het leuk als je reageert. En dat kan via de RTV Utrecht app. If you have...

0: muziek van de 70s.
1: Utrecht komt thuis met Aard van Eldik. Elke dag van 5 tot 7 op Radio M Utrecht. Zo gezellig,

0: Fire in onze week van de jaren 70. Boogie Wonderland. Het is 4:15. Het Openbaar Ministerie eist vandaag 4 jaar cel tegen een oud gevangenisbewaarder. Hij zou een gedetineerde hebben verkracht in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. En dat was zeker niet het enige incident daar. In 2023 oordeelde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat in Nieuwersluis sprake was van ernstig en structureel grensoverschrijdend gedrag. Nou, de verkrachting waar het vandaag over ging zou al in 2010 zijn geweest. We gaan praten met onze verslaggever Tessa Beyer, die die zaak volgt. Ja, dat is 16 jaar geleden, Tessa. Waarom komt die zaak vandaag pas voor de rechter?
1: Nou, het slachtoffer heeft wel direct aangifte gedaan in 2010... maar het Openbaar Ministerie heeft er toen niks mee gedaan. Toen hebben ze de zaak geseponeerd. Toen in 2020 al die andere misstanden in de gevangenis aan het licht kwamen, toen is zij weer opnieuw gehoord. Toen heeft zij ook weer opnieuw geprobeerd om daar een zaak van te maken. Toen heeft het Openbaar Ministerie weer gezegd, we gaan het niet doen. En toen heeft zij het hier niet bij laten zitten, want toen is er een artikel 12 procedure gestart. En dat kan je doen als je het eigenlijk niet eens bent met die beslissing van het Openbaar Ministerie om niet te vervolgen. Toen heeft het Hof bepaald dat inderdaad toch naar gekeken moest worden. En dat was dus vandaag.
0: Ja, dan gaan we terug naar 2010. Wat zou daar gebeurd zijn in die gevangenis?
1: Ja, die gevangenisbewaarder die zou de cel van het slachtoffer zijn binnengegaan op het moment dat het een luchttijd was. Dus dat de rest van de afdeling eigenlijk aan het luchten was. Zij deed daar niet aan mee, zei ze, want ik zat niet zo lekker in mijn vel. Dus ik bleef wel vaker binnen tijdens de luchten. Ik was gewoon een boekje aan het lezen op bed. En de bewaarder die zou dus haar cel binnen zijn gegaan en zou haar hebben verkracht. En zij zou dat eigenlijk direct diezelfde dag nog aan meerdere mensen hebben verteld. Dus een vriend heeft ze bijvoorbeeld hevig geëmotioneerd opgebeld. En ook een medegedetineerde heeft ze ingelicht. En dat is ook nu 16 jaar later nog heel belangrijk, omdat die verklaringen door het Openbaar Ministerie nog steeds als bewijs worden gebruikt.
0: Ja, dat is dan zogenaamd steunbewijs, als je dat snel aan anderen vertelt. Was zij er vandaag
1: vooral
0: bij?
1: Verklaring van iemand anders dus. Ja. Dus als ik jou ken en ik zie van, oh, Aart is helemaal overstuur, dan is vooral mijn waarneming dan dat steunbewijs.
0: Precies.
1: Heb ik geleerd.
0: Was zij erbij vandaag?
1: Ja, zij was er zelf bij. Ja, en wel zichtbaar gespannen. Het eerste gedeelte zag ze ook in de rechtszaal. Ja, ik vind het altijd een beetje een ongelukkige opzet, want je zit allemaal heel dicht op elkaar. Dus zij zat ook praktisch bij de verdachte. Er zaten alleen 2 advocaten tussen. Dus toen zijn ze nog een tafeltje naar achter gegaan. En nadat haar advocaat haar verklaring voorlas, is zij ook naar boven gegaan, waar nog meer publiek zat. Om volgens mij, denk ik, ook wat meer privacy te hebben.
0: Ja, ze heeft dus een verklaring laten voorlezen. Wat was de strekking van die verklaring?
1: Nou, dat dit alles nog altijd heel veel impact op haar heeft. Ook al die jaren later. Ze is er ongeveer nog dagelijks mee bezig, zei ze. Ze is al misbruikt als kind. En ze is slachtoffer geweest van mensenhandel. En toen zij in die gevangenis terecht kwam, vond ze dat wel prima. Want ze dacht, hier heb ik even relatieve rust en hier ben ik veilig. Dus dat dit nou juist op dat moment gebeurde, ja, dat heeft gewoon een ontzettend grote impact op haar gehad.
0: En wat zegt de verdachte over wat daar is voorgevallen?
1: Ja, die zegt dat het niet waar is. Hij vertelt eigenlijk niet veel vandaag, maar hij zegt wel dat het niet waar is, dat het niet klopt. En als de rechter hem dan ook vraagt van, ja, maar wat zou dan de reden kunnen zijn dat dit al 16 jaar lang toch beweerd wordt, dan weet hij dat eigenlijk ook niet hoe dat zou kunnen. Dus hij zegt vooral dat het niet waar is. Voor de rest staat er voor hem wel veel op het spel. Want hij heeft een gezin, hij heeft kinderen. En hij werkt ook weer als gevangenisbewaarder. En de officier van justitie die eiste dus 4 jaar cel, maar ook een beroepsverbod van 6 jaar. Dus hij kan niet alleen de gevangenis in en ja, ook zijn baan kwijtraken.
0: Ja. Nou zijn eerder al 2 andere bewakers uit Nieuwersluis veroordeeld voor verkrachting en aanranding. Ik zei in mijn inleiding al, er is een uitgebreid rapport opgesteld door de Inspectie Justitie en Veiligheid. Sprake van ernstig en structureel grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat Nieuwersluis heeft of had kennelijk een groot probleem.
1: Ja, klopt. Dus daar is ook veel aan over naar buiten gekomen. Ook veel slachtoffers hebben zich gemeld. En op dit moment, hoe het daar nu in die gevangenis gaat, dat weet ik ook niet precies. Wat ik wel weet, is dat er allerlei verbetertrajecten zijn ingezet. De directeur van de gevangenis die is daar ook mee naar buiten gekomen. En die zegt onder andere dat de meldroutes zijn verbeterd. Dus als er iets aan de hand is, dat dat op een betere manier wordt aangekaart. Omdat slachtoffers nu vaak niet durven te melden. Omdat ze sowieso bang zijn om niet geloofd te worden. Maar ook om overgeplaatst te worden naar een andere gevangenis. En dat is een van de dingen die veranderd is. Dat gedetineerden niet meer zomaar worden overgeplaatst naar een ongegronde of naar een klacht. En verder zegt de gevangenisbaas dat dat dit gewoon allemaal beter bespreekbaar moet worden. En als er duidelijk beleid is geformuleerd, dat is dus nu gedaan, dan moet dat helpen. Maar goed, zoiets kost natuurlijk ook tijd.
0: Ja. En vandaag dus een eis van 4 jaar cel tegen een voormalig gevangenisbewaarder. Op verdenking van verkrachting van een gedetineerde. Binnenkort uitspraak in die zaak. Tessa, dankjewel.

0: en de Lonely Boy hier op Radio M Utrecht in onze week van de jaren 70. Zullen we eens terug naar 1973 dan? Toen deze film uitkwam. Turks Fruit. Monique van der Ven. Rutger Hauer. En hun onstuimige liefde. En zij die uiteindelijk overlijdt aan kanker. En dit is de ontmoeting. Hij staat te liften. En zij neemt hem mee. En dan gaat het over haar rode haar.
1: Is dat echt?
2: Ja, wat dacht je dan? Een pruik. Vroeger noemden ze me schemerlampje.
1: Is de rest ook rood?
2: Welke rest?
1: Hier.
2: Kijk zelf maar.
0: Ja, ja. En dat gaat zo verder. Marijke stuurt een berichtje die zegt... ja, dat was een beladen film vroeger. Maar wel met een heel goed verhaal. Het einde vond ik zo erg dat zij kanker in haar hoofd had... en dat ze zo verward was. Er zijn ook mensen die mochten hem niet zien. Even kijken, Arja die schreef daarover. Arja, ja. Ik heb de film nooit gezien en het boek niet gelezen. Ik kom uit een christelijk milieu. Dus dat was verboden. Misschien moet ik het alsnog eens gaan doen. Ik was toen 13, ben nu 65. Benieuwd wat ik ervan vind. Ik zou zeggen, ga het een keer zien. We praten er straks wel over. Maar wat zijn jouw herinneringen aan deze film? En weet je nog van de ophef in de jaren 70? En ben je toen misschien daarvoor naar de bioscoop geweest? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan praten we straks na het nieuws met Casper. En dan is het een beestenbende. Er komen zwanen, ganzen... en ook wolven voorbij.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, je begint met schade aangericht door dieren.
10: Ja, het gaat om 5 miljoen euro. Vooral ganzen en zwanen hebben het meeste op hun geweten. Daar moest de provincie ruim 4 miljoen voor neerleggen. Die beesten die vernielden namelijk het grasland bij boeren. En ook de wolf zorgt voor schade. Vooral bij schapen. Boeren doen er van alles aan om hun land te beschermen. Drones, lasers en opblaaspoppen worden zelfs ingezet. In Nieuwegein hebben honderden mensen afscheid genomen van de 16-jarige Jaylen. Familie, vrienden en leden van de voetbal vormden een erehaag. En het was tussen zijn huis en de voetbalclub. Stil was het er niet, want je hoort muziek. Jaylen werd 1,5 week geleden doodgevonden in het park Oudegein. Hij overleed aan een hartstilstand na drugsgebruik. Er werd geld ingezameld voor de uitvaart. Duizenden euro's werd opgehaald.

0: geluid was vanmiddag te horen vanaf de Dom in Utrecht. HKU-student Casper die studeerde af als bijaardier. En dat is een speciaal moment, hè, voor hem.
1: Als je in zo'n toren zit, dat is natuurlijk geweldig. Als je speelt voor een hele stad, de hele stad hoort je. En dat geeft toch een soort, soort machtig gevoel.
0: Ja, banen liggen voor hem voor het oprapen, want er is een tekort aan. En in Veenendaal gaat volgende maand de Rondweg Oost dicht. Dat duurt een paar weken, want er zijn wegwerkzaamheden. Bij de A12 wordt de rotonde aangepakt en de bermen worden dan geasfalteerd. Je wordt omgeleid, hulpdiensten die kunnen er wel langs. Meer nieuws via onze app, dan nog het weer. Het is zonnig, 22 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen eerst een beetje regen. En morgenmiddag dan is het droog en dan 23 graden.
2: En dan wordt het warmer en warmer en warmer. Hoe warm? Ik ga het zo wel vragen aan Margot, onze weervrouw. Nu de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar een kwartier vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 40 minuten vanwege wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. 10 minuten tussen Noorderloos en Werkendam. Nog een file, ook daar 10 minuten op onthoud. Zometeen Roger Glover en guest.
3: De uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
9: Utrecht komt thuis met

0: Love Is All, Roger Glover en Guests. Terug naar 1973. Turks Fruit, The Movie. Wat zijn jouw herinneringen aan die film? Want dat zorgt wel voor een schok in Nederland. Veel bloot erin. Ellen schrijft, ja, er was wel ophef over. Daar ging je niet heen. Was uit den boze. Vond het wel bloot toen. Sommige stukjes heel apart. En ze zegt ook nog inderdaad, ja, Turks Fruit. Waarom ging het daar dan? Waarom heette die film zo? Ja, toen zij al op sterven lag in het ziekenhuis, toen propte zij haar hele mond vol met Turks Fruit. Herinneringen aan die legendarische film. Dag Ria.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Kissing in the back row?
1: Ja, achter in de bioscoop. En dan, ik mocht wel naar die film toe. En mijn vriendje toen ook.
0: Hoe oud was je?
1: Ik was toen 16.
0: Ja.
1: En mijn vriendje 17.
0: Ja.
1: En ja, dan ging je naar Turks Fruit. En ja, rode oortjes. De bioscoop zat niet vol. Want het was natuurlijk het Sodom en Gomorra eigenlijk in de filmindustrie. Maar ja, er zitten fragmenten in. Weet je, hij is dan die beeldhouwer, Erik, en zij is Olga.
0: Ja.
1: En dan ook dat stuk waarin die trofeeën verzamelt van al zijn seksuele contacten.
0: Ja.
1: Met dat schaamhaar. En dat maakte zoveel indruk. Jeetje, hij knipt dat af en plakt dat in een boek. Weet je, ja. Zulke dingen. Dat, ja, dat was wel wat natuurlijk.
0: Ja. En kunnen we even naar luisteren? Ik heb dat fragmentje.
2: Wat doe je nou?
3: Ik wil iets van je bewaren zoals je nu bent.
2: Demme, je verzint dat van die enge dingen. Geef hier. Geef hier. Domme.
3: 25 jaar zal ik jou nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Trofeeën verzamelen.
0: Trofeeën verzamelen, inderdaad, inderdaad.
1: Ja, dat was wel wat.
0: Ja, en dus
1: je,
0: heel veel bloot.
1: Dan was je wel frankenvrij.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe was dat dan voor jou als puber daar met je vriendje en al dat bloot?
1: Nou, weet je, ik was opgegroeid onder de rook Amsterdam en wij droegen minirokken. Ik had de pil al. Als je op strand liep, dan we gingen op vakantie naar Frankrijk, was iedereen topless. Dus eigenlijk, ja, er was veel bloem op televisie. Hè. Dat is dan Schipper overleden, maar dat was dan de eerste
0: blote vrouw op televisie. Ja.
1: Ja, weet je, en dan, ja, dat was eigenlijk helemaal niet raar. Als je nu een tepel ziet, gaat er een schermpje over, maar dat was vroeger helemaal niet.
0: Ja, en we zijn wel preuts geworden sindsdien misschien, hè?
1: Veel preutser, ja, ja, echt veel preutser.
0: Ja.
1: En ik word 72 over een maand, maar in Frankenvrij, dat heb ik nog wel een beetje. Dat weet je, joh, doe niet zo flauw of kinderachtig. Leuke kleding aan en als een kort broekje aan hebben. Ja, dat is sexy. Ja, je vindt dat leuk, dan moet je dat dragen.
0: Zo is
1: ja,
0: het.
1: Ja, dat is niet tegen tijd.
0: Hou dit vol. Zo lang mogelijk, Ria.
1: Ga ik zeker doen.
0: Dank je wel, hè.
1: Ik word 100, dus hey, succes, hè.
0: Dag. Marion, hallo.
4: Hi, Art, hallo.
0: Hoe is het met jouw rode oortjes inmiddels?
4: Nou, ik ben net als Ria, ook uit Amsterdam. En wij hadden een hele vrije opvoeding. Dus ik mocht gerust naar die film met wat later mijn eerste man zou worden. Maar jeetje, ik vond het toch wel een shock, hoor.
0: Ja.
4: Ik was best wel wat gewend, maar jeetje, weet je, wat is het allemaal?
0: Wat staat je er nog vooral van bij?
4: Nou, die ongemakkelijke scène in de auto, dat is een... Zijn jonge heer in de rits vast was komen ja. te zitten. En dat zij een tangetje moest halen bij een buurman. Of in ieder geval iemand in de buurt. En ja, dat was natuurlijk heel, heel ongemakkelijk.
0: Nou, laat ik die ongemakkelijke scène nou ook hebben.
5: Wat is het?
6: Er zit ertussen. Of een tangetje.
5: Nee. Ik ga altijd naar de wegenwacht.
0: Ja.
4: Ik ben wel even de wegenwacht.
0: Geweldig. Ja, ja, ja. Heb jij hem wel in de bioscoop
4: ja,
0: gezien?
4: Ja, ik heb hem in de bioscoop gezien. Ja,
0: ja, ja, ja. En jij schreef nog dat je... Ja, en je schreef nog dat je ook een werkstuk over Jan Wolkers hebt gemaakt.
4: Ja, want ik was toen niet zo lang van de middelbare school af. En in het... eindexamenjaar heb ik toen een werkstuk over Jan Wolkers gemaakt. Dus ook heel veel boeken van hem gelezen. Waaronder Turks Fruit.
0: Ja. En dan is het altijd de vergelijking tussen boek en film. Hoe beoordeel jij dat?
4: Nou, ja, dat vind ik met alle boeken die verfilmd worden. Dat komt in de film toch anders over. Of ze laten wel dingen weg, of ze voegen dingen toe. Dat het leuker is om naar te kijken. Maar ja, ja, de hele strekking van het verhaal is natuurlijk... dat is duidelijk. Zij wordt ziek en ze overlijdt. En naar allemaal. Ja, ik weet ook nog dat hij had een foto van haar. En dan deed hij spuug op, plakte het tegen de koelkast. En dan ging hij zelf... weet wel.
0: Met zichzelf aan de slag.
4: Met zichzelf aan de slag, hoor. Ja. Gaf hij hem een zwengel.
0: Oké. Okay. Herinneringen aan Turks fruit. Marion, dank je wel.
4: Heel graag gedaan.
0: Fijne avond. Ja, ik ben ook wel benieuwd als je nou thuis zit te luisteren en denkt... oh ja, ik herinner me dat ook nog. Laat eventjes weten jouw herinneringen aan Turks fruit en de ophef van destijds. Radio M Utrecht.

0: kamer. En de rest van Full House standing on the inside. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Goedemiddag. Ja, dit is gewoon een dag om in te luisteren eigenlijk. Hè? Niet te heet en best wel prima.
1: Ja, lekker dagje om te wandelen, om te fietsen of in de tuin te werken. 23,1 is het geworden in de beeld. En we hebben lang moeten wachten deze juni maand op de eerste twintiger. Maar hij is toch binnen. In het zuiden van de provincie, daar hadden ze vanochtend nog vrij veel last van bewolking. Daar viel ook nog een spatje in de vroege ochtenduren. Maar daar kwam de zon tevoorschijn. En met zon erbij en met heel weinig wind voelde die 23 graden eigenlijk al aan als 25 graden. Maar die hebben we officieel nog niet gehaald. Wel in Limburg zie ik 25ers. En ga ik naar de andere kant van het land, de Waddeneilanden. Daar is die 20er nog niet gehaald. Daar werd het vandaag 18 graden met een stevige noordoostelijke wind. Dus wind over de Noordzee.
0: Ja, laten we vooruitkijken, want het wordt alleen maar meer, hè?
1: Ja, het wordt heel veel, ja. En het is zo dat het ook vanavond nog lekker lang warm blijft. De zon die schijnt natuurlijk volop, want we zitten bijna bij de langste dag. En dan krijgen we uiteindelijk temperaturen van een graadje of 13, 14 komende nacht. En morgen wordt het ook zo 3, 24 graden. Maar we hebben wel last van wolken. En die wolken, die worden geproduceerd door een warmtefront. Dat warmtefront, dat moet eerst passeren met misschien zelfs een beetje regen of motregen in de middag. Maar dan pas draait de wind naar het zuidwesten en komt die hele warme lucht naar ons toe, die al dagenlang boven Frankrijk zit. Bordeaux gisteren 35 graden. Cool. In Spanje 38 graden. En die komt dus naar ons toe, die lucht. En dat betekent dat het donderdag in één klap 28 graden wordt. Dat flinke zonnige periode, zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En vanaf vrijdag wordt het misschien wel 3-4 dagen heel warm, tropisch warm. Ik denk dat we ook in onze provincie gaan naar 32 graden. En dat ook nog met een hoge luchtvochtigheid. Dus wat dat betreft, de zomer komt eraan.
0: Oké, wij gaan ons voorbereiden. Dank je wel en tot over een uurtje. Doeg, doeg.

The Tramps and Hold Back the Night. Zometeen weer veel meer fijne muziek uit de 70s. The Jacksons, Elvin Bishop ga je horen. En onze tuinman Jurgen Smit, die gaat het over een plant hebben. Die heeft bladeren, die zijn zo sterk, daar kan je sandalen en manden van maken. En dit is BJ Thomas.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten.

0: logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
3: Utrecht. Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. En voor de hoofdpunten van het regionieuws gaan we naar Casper. Dag Casper.
5: Hoi. In Utrecht leven meer mensen in armoede en dus wordt er meer gebruik gemaakt van regelingen, zegt de gemeente. Justitie eist 2 jaar cel tegen een gevangenismedewerker voor verkrachting van een gedetineerde vrouw in Nieuwersluis. Daar hoor je zo meteen meer over. En 3 mannen zijn opgepakt voor de gijzeling van een Spaanse man, onder andere in Utrecht. En dat slachtoffer werd ook nog eens mishandeld.
4: 6:30 horen we daar meer over. Nu de files van dit moment. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunette. 30 minuten vanwege wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Ouderijn. 15 minuten. En de laatste, de A27 Gorkum richting Almere tussen knooppunt Rijnsweerd en Hilversum. Daar liggen voorwerpen op de weg. Het zorgt voor een vertraging van 10 minuten. Zometeen hoor je de Jacksons en Elvin Bishop.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Terug naar de jaren 70.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Nou, geef de schuld maar aan de jaren 70, hoor. De week van de jaren 70 hier op Radio M Utrecht. Met de lekkerste muziek uit die tijd. Mooie herinneringen, speciale programma's. Ja, en over die herinneringen gesproken. Vandaag praten we over Turks Fruit. Legendarische film die in 1973 in première ging. Wat weet je daar nog van? En van de ophef die daardoor ontstond. Er was natuurlijk heel veel bloot in die film. Maar ja, er gingen wel zo'n 3 miljoen mensen totaal naar de bioscoop. Dus we gingen dat toch met z'n allen kijken. Wat zijn jouw herinneringen aan Turks Fruit? Laat het maar eventjes weten. Ik ben heel benieuwd. Zometeen ook onze vaste tuinman, Jurgen Smit. Wij gaan praten over de yucca. Een prachtige tuinplant. Jurgen gaat daar zo direct veel meer over vertellen. Je hoort natuurlijk Casper met het regionieuws. Margot met het weer in onze provincie. Ah, en de temperatuur gaat oplopen, hoor. Dat kan ik je vast beloven. En natuurlijk de muziek uit de 70's. Straks The Real Thing, nu Elvin Bishop.

0: Ja, het kan je zomaar gebeuren. Beetje rondscharrelen. En voor je het weet ben je verliefd. Elvin Bishop. Uit de 70s. Fooled around and fell in love. Het is 6:15. Radio M Utrecht met onze vaste hovenier Jurgen Smit. Jurgen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Wij gaan praten over een toch best een prachtige plant. De yucca.
1: Ja, ja. Ja, iedereen kent de yucca waarschijnlijk wel als kamerplant. Dan zie je hem vaak op een stok, een stam, met van die groene toeven, met dat zwaardachtige blad wat er dan op zit. Nou, maar die yucca kan dus ook in de tuin. Maar dan koop je een ander soort yucca. En dan moet je je voorstellen dat zo'n groene toef die je dan kent van die kamerplanten, die koop je en die zet je vervolgens in de grond. Dus daar begin je mee.
0: En die kan schitterend gaan bloeien uiteindelijk, hè?
1: Ja, en dat is nu, hè. Het is echt waanzinnig. Als je bij Frankrijk heb je in de oceaan heb je een eilandje dat heet Île de Ré. Nou, daar raast het ervan. Dan is het een inheems soort. Maar het grappige is dat hij in Nederland ook zo goed gedijt. Want hij kan best wel aan heel wat graden vorst hebben. En die bloem, hè, wat je zei, bloeit zo mooi. Die wordt ongeveer een meter lang. Dat is een dikke, stevige stengel. En er zitten allemaal hangende witte klokken aan. Ja, en dat zijn er wel 50 of 100. Het is echt niet normaal. En de plant zelf wordt ook ongeveer een meter hoog. Dus totaal met bloem praat je ineens over een plant van 2 meter. Ja, en als je dat ziet, er is ook niets wat erop lijkt. Dit is uniek, zo'n plant.
0: Ja, en ook een ideale plant, zeker gezien de hitte en de droogte die ons misschien de komende jaren wel meer te wachten staat. Want hij kan goed tegen droogte, hè?
1: Ja, ja, hij kan een paar weken zonder water. Dus nou, dat begint al lekker. Het is zelfs zo dat hij ook in een wat waterdoorlatende grond moet staan. Dus je moet hem niet zomaar op de kleigrond zetten of op de leemgrond. Dat plantgat moet je een beetje voorbereiden. Dat water in de wintermaanden, dat moet echt wel weg kunnen. Want hij heeft een penwortel als hij wat ouder wordt. En die is best wel diep. Die wordt zomaar 50, 60 centimeter diep. Dat betekent ook, je moet goed nadenken over waar je hem neerzet. Want het is niet zo dat als jij over 8, 9 jaar denkt van, nou weet jij, wordt me toch net ietsje te groot. Dat duurt trouwens lang, want hij groeit heel traag. Maar dat je hem wil verplanten, ja, dat gaat bijna niet. Want op het moment dat je die penwortel stuk snijdt met de schep, ja, dan is het bijna wel gebeurd met hem.
0: Ja.
1: Dus je moet even goed nadenken over. Nou, dan heb je eigenlijk 3 soorten van deze yucca's. De oudste waar het ooit mee begon, dat heet Yucca flaccida. En dat is wat slapper blad. Die vind ik ook eerlijk gezegd iets minder mooi. Dan heb je de Yucca filamentosa. Die heeft ook dat smalle blad. En die doet het al fantastisch. Maar dat blad blijft meer rechtop. Een beetje onder 45 graden staat dat. En dan heb je als laatste nog de Yucca gloriosa. En die laatste twee, dus de Yucca filamentosa en de Yucca gloriosa, dat zijn de mooiste in mijn ogen. En de gloriosa is dan degene die het beste tegen vorst kan. En dat kan zomaar 12, 13, 14 graden vorst hebben. Hè? Ja, dat gebeurt niet zoveel meer in Nederland. En ja, je ziet hele oude exemplaren. Er wordt niet heel veel aangeplant. Maar het feit dat je hele oude exemplaren ziet, dat betekent al dat hij gewoon heel goed vorstbestendig is. Want in de afgelopen jaren hebben we best een keertje 15 graden vorst gehad. Ja, dan staan ze er gewoon nog.
0: Ja, goede naam wel. Yucca gloriosa.
1: Ja, ja. Ja, maar het is wel een beetje you hate him or you love him. Maar als je de bloem ziet, ja, dan hou je van hem. Alleen dat hele spitse blad, ja, dat moet een beetje bij je passen. Ja. Ik vind het mooi, maar het moet bij je passen.
0: En ik las nog dat ze kennelijk zulke sterke vezels in die bladeren hebben, dat die wel gebruikt worden zelfs voor sandalen en manden.
1: Nou, kan je nagaan. Ja, het is inderdaad heel stevig blad. Het grappige is dat hij dat ook nog, dat is dan weer zo'n praktijkdingetje. Ik heb hem zelf ook een keer in de tuin gehad. En het sterft van de slakken erin, in die plant. Alleen, dat blad is zo sterk, ze krijgen 0 vat erop. Maar vraag mij niet waarom die slakken daar zich nou zo verzamelen. Maar het is wel zo, als jij schade hebt in je tuin, bijvoorbeeld op je hosta's, en je hebt ook een yucca in je tuin, kijk maar even in het hart van die plant. Bijna zeker, daar verzamelen zich die slakken. Pluk ze eruit en ben je van je slak af.
0: Kijk. Gouden tip. Dankjewel, Jurgen. En een hele fijne avond. Tot volgende week, hè?
1: Ja, tot volgende week.
0: Hoi, hoi. De week van de jaren 70 hier op Radio M. Met John Denver.

Zo meteen het regionieuws met Casper. Steeds meer mensen leven in armoede in de gemeente Utrecht, maar niet iedereen wordt geholpen. Hoor je zo meteen meer over. En dit is Fleetwood Mac. And you make loving fun.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Half zeven, het regionieuws met Casper. En jij begint met nieuws over stikstof.
9: Ja, op de Utrechtse Heuvelrug komen zones van 1 kilometer... waar veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat zou een plan zijn van het kabinet, meldt de NOS. Bedrijven in die zone moeten flink verminderen met hun uitstoot. Voor boeren kan het betekenen dat ze moeten stoppen, verhuizen of moeten innoveren. Maar zo blijven anderen wel buiten schot. Justitie eist 4 jaar cel tegen een gevangenismedewerker die een gedetineerde vrouw zou hebben verkracht in Nieuwersluis. En dat gebeurde jaren geleden al, zegt onze verslaggever.
10: En zij zou dat eigenlijk direct diezelfde dag nog aan meerdere mensen hebben verteld. Dus een vriend heeft ze bijvoorbeeld hevig geëmotioneerd opgebeld. En ook een medegedetineerde heeft ze ingelicht. En dat is ook nu, 16 jaar later, nog heel belangrijk, omdat die verklaring door het Openbaar Ministerie nog steeds als bewijs worden gebruikt.
9: De verdachte ontkent. In Utrecht is de armoede gestegen. Het gaat om 4% van de huishoudens. Toch kan die wel rondkomen, zegt de gemeente, als er gebruik wordt gemaakt van regelingen. Maar niet iedereen doet dat. In Heerhugowaard bij Alkmaar is een man uit Utrecht opgepakt na een inbraak. Dat gebeurde vannacht bij een bedrijfspand. Hij vluchtte weg op een scooter, maar werd klemgereden. Een andere verdachte is nog altijd op de vlucht. En 3 mannen zijn opgepakt voor de gijzeling van een Spaanse man in onder andere Utrecht. Die werd ook mishandeld. Er zijn huiszoekingen geweest, ook in Utrecht. Meer nieuws via onze app. Dan nog het weer. Het blijft helder. Morgen eerst een beetje regen. Morgenmiddag dan is het droog en 23 graden.
8: De files. Ik heb er nog 2. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunette. 5 kilometer, 10 minuten vertraging, wegwerkzaamheden daar. En de A27 Utrecht Breda tussen Noordloos en Werkendam. 5 kilometer en 5 minuutjes oponthoud. Zometeen hot chocolate, herinneringen aan Turks fruit en natuurlijk het uitgebreide weer met Margot.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voordeelhaatjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl. Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Hot chocolate. So you win again. We gaan weer even terug in de tijd. In onze week van de jaren 70, 1973. Ja, en je ziet ze slingeren op het fietsje. De kunstenaar Erik en zijn roodharige Olga. Turks fruit. Legendarische film, toch? Met een paar geweldige scènes. We hadden natuurlijk ook al over de jonge heer die tussen de rits belandde. Het afknippen van het schaamhaar. Maar er zat ook een hele wonderlijke scène in een restaurant. Waar hij met een groep kunstenaars zit te eten. En hij op een gegeven moment een oog vindt in de maaltijd.
1: Hier, ik zit tussen mijn vlees. Een paardenoog. Een paardenoog.
2: Vuile, gore, stink.
3: Schandalig. Petrol.
1: Noem je dat fake? Meneer, dit is een exquisite jachtschotel.
3: Dat is afval van het abattoir.
0: Ja. Jolie, hallo.
4: Hallo, Art. Daar ben ik weer.
0: Ja. Herinneringen aan Turks fruit.
4: Ja, mooi joh. Maar ik wil wel even zeggen dat die legendarische Toet Tielemans, een fantastisch nummer heeft hij daarvoor geschreven en gespeeld.
0: Zullen we er gewoon nog even naar luisteren?
4: Ja.
0: Heerlijk, hè?
4: Ja, geweldige artiest. Ja, dat vinden we natuurlijk ook, joh. Ik was een beetje vroeg bij voor mijn leeftijd. Vriendin Lisbeth Jolanda en ik.
0: Ja.
4: Zij is later getrouwd met de zoon van Jan Wolkers.
0: Serieus?
4: Jolanda dan, ja. Maar wij waren altijd in het Kraakpand. Daar hadden we een pasje, de Humanistische Jongerenbond. Nou, we voelden ons natuurlijk geweldig. Ja. Eerst waren we naar Jesus Christ Superstar gegaan.
0: Ja.
4: Helemaal voorin, de Necklodge, die was natuurlijk het goedkoopste. Helemaal stoned en al. Nou ja, en een tijdje later gingen we met z'n allen naar Turks fruit. Ja, ik vond het een hele belevenis, maar ik keek mijn ogen uit.
0: Ja.
4: Eigenlijk was ik nog zo groen als gras.
0: Ja, want je was, wat zei je nou, 14?
4: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Dus misschien gebeurden daar wel zaken op het seksuele vlak waar jij nog weinig van wist.
4: Ja, waar ik weinig van wist inderdaad. Nou, mond viel open hoor, in die film. en die jongens van het Kraakpand, die waren allemaal stukken ouder. Dus ja, maar wij voelden ons echt heel wat, joh.
0: Ja.
4: Mochten met de grote mannen mee.
0: Zeg, wat wisten jouw ouders dat je in dat Kraakpand rondhing?
4: Ja.
0: Vonden ze ervan?
4: Nou, ik ben nogal vrij opgevoed. En mijn moeder heeft altijd een kever gehad. En die kwam ons dan, Lisbeth en mij, dan om 8 uur ophalen. 'S avonds. En dan deed ze het lampje aan. En dan zei ze, oh, jullie hebben gerookt. Hele grote pupillen. Ja, nou ja, goed. Veel van onze vrienden zijn inderdaad, die hebben de dood gevonden. De heroïne uiteindelijk.
0: Serieus?
4: Ja, heel veel. Heel veel verslaafden.
0: Ja.
4: Maar wij niet.
0: Nee.
4: Wij zijn overal goed doorheen gekomen.
0: En komt dat omdat jij dan niet verslavingsgevoelig bent?
4: Ik rook wel.
0: Ja.
4: Dus dat is ook een verslaving.
0: Zeker.
4: Nee, maar voor de rest, nee.
0: Oh ja.
4: Nee, ook niet aan drank, helemaal niks.
0: Maar was jij er dan ook als best wel jonge Jolie al getuige van dat er, bijvoorbeeld heroïne werd gebruikt in dat Kraakpand?
4: Ja hoor. En we hadden een koffieshop, die heette De Neus. In Arnhem spreek ik nu over.
0: Ja.
4: En er werd natuurlijk alleen maar koffie geserveerd. En die hebben geen alcohol in ieder geval. Ah ja, daar werden ook van die LSD-trips in je koffie gedaan. Weet je, en dat soort dingen.
0: Och, jeetje, ja.
4: Dat is mij gelukkig nooit overkomen.
0: Nee, nou, je bent er goed doorheen gezeild.
4: Jazeker.
0: Ja. Hey, en als je nu, want Turks fruit komt nog wel eens op televisie. Je zal hem vast vaker hebben gezien.
4: Ja, ik vind het nog steeds een geweldige film.
0: Ja?
4: Echt tijdloos, ja.
0: Ja, het is wel tijdloos. Ik vond het wel, want ik zag er viel er laatst weer in. Toch een beetje houterig geacteerd, als ik eerlijk ben.
4: Ja, maar ja, dat was ook een beetje opgeleerd lesje.
0: Ja.
4: Ja, maar ja, het was Monique van de Ven's eerste rol.
0: Ja.
4: Die hebben ze zo van de toneelschool afgeplukt.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk.
4: Ja. Die heeft echt een grote carrière gemaakt uit het gehouden helemaal.
0: Zeker, zeker. Nee. Nou, mooi. Mooi dat jij daar zulke goede herinneringen aan hebt. En fijn dat jij wel goed door de jeugd gezeild bent. Waar het andere minder vergaan is.
4: Ja, ja. Mij alles gedaan wat God verboden heeft. Maar ik ben nog steeds positief in het leven.
0: Goed zo. Fijn je te spreken, jullie. Fijne avond.
4: Doei.
5: Hoi, hoi.

0: allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Waka Do.
1: Waka Day.
0: Gilbert O'Sullivan. Hallo, Margot.
2: Hallo, Waka Day. Ja, Waka Day.
0: Moest nog even lachen om die titel. Hoe je het verzint, hè, als Gilbert O'Sullivan zijnde. Oeh, Waka Do, Waka Day.
2: Ja, ja, dat was zo in de jaren 70, hè?
0: Ze bedachten wat.
2: Zo is het.
0: Goed, we gaan een sprong maken van de jaren 70 naar de dag van vandaag, 2026. Waar we echt een prima dagje hadden, denk ik.
2: Ja, lekker hoor. Wel wat bewolking vanochtend, waaruit in het zuiden nog een druppie viel. Daarna droog, met vooral in het noorden de zon erbij. Vanmiddag ook in het zuiden en temperaturen eindelijk weer eens boven de 20 graden. Sterker nog, dik boven de 20 graden. 23 graden. En op dit moment is het buiten nog steeds heel erg lekker. Dan merk je toch echt dat de dagen nog steeds langer worden. 22,6 graden in de beeld. Bij een windje die langzaamaan een klein beetje de westhoek heeft opgezocht. Noord tot noordwest 2. Nou is het zo dat het vanavond nog lang licht blijft en lang aangenaam boven de 20 graden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel afkoelen. Koud wordt het niet, 13 graden. En ja, morgen dan hebben we toch weer met meer bewolking te maken. Voordat het echt heel warm gaat worden. En dat heeft te maken met de passage van een koufront. Vanuit het westen neemt die bewolking in de loop van de nacht toe. En morgen in de loop van de ochtend en middag kan er zelfs een drupje vallen. Het zal niet zo heel veel zijn bij ons, want het meeste trekt ten noorden langs. Maar pas als dat is weggetrokken, dan komen we langzaamaan in die warme lucht. Morgen 23 of 24 graden en donderdag, meteen vanaf het begin van de dag, zon erbij, wordt het al 28 graden.
0: Ah, chic idee. Dat klinkt allemaal goed. Ja, en daarna richting het weekend gaan we naar de 30, hè?
2: Ja, vrijdag 32, 33 graden, dat is wat het model nu aangeeft. En de potentie zit erin dat het ook in het weekend en maandag zo warm blijft, met temperaturen rond die tropische waarden. Met veel zon ook daarbij. Dus de zonkracht is hoog. Zonkracht 7 betekent een zeer sterke zonkracht. Nou, dat komt natuurlijk ook omdat we bijna bij de langste dag zijn. En de luchtvochtigheid dat toenemen. En dat betekent dat ook de nacht, ja, met die oplopende luchtvochtigheid behoorlijk benauwd en broeierig en plakkerig kunnen zijn. Met name de nacht naar de zaterdag toe. Dat wordt echt een plaknacht. Met in grote steden met heel veel steen erbij. Temperaturen boven de 20 graden. Overdag 29 tot 32 graden. Met vooral op vrijdag en zondag kans op een onweersbui.
0: Oké. Okay. Margot, dankjewel. We gaan ons voorbereiden op de hitte. Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Dag.

Supertramp. Zometeen Stevie Wonder in de avond van de nostalgie. En ook de Dire Straits en Brad. En dit zijn de Rootbeds. Wil je gillen? Gil dan mee!

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
10: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland.

0: Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof. Daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land. Ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
2: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
4: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
0: Thuis, in de auto of op het werk.
1: De avond van de nostalgie.

Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
1: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
0: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten

0: tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
1: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
0: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Down, down.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
0: Elke avond, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik ben bijzonder blij dat ik goedenavond tegen je mag zeggen. Op deze dinsdagavond. En die staat natuurlijk ook helemaal in het teken van de Love Songs op Radio M Utrecht. Ik hoop dat je een beetje aan het genieten bent van al die mooie muziek uit de jaren 70. Ik moet zeggen dat het mij bijzonder vrolijk stemt. En je weet, hè, er is veel te doen rondom die week van de 70's hier op Radio M Utrecht. Misschien heb je vandaag wel geluisterd tussen 2 en 3 naar Alle 14 Favoriet met Edwin Meerman. Die presenteert dan de top 14 uit 1 jaar. En als je die vandaag en gisteren nou gemist hebt, dan heb je morgen weer een kans. Dus blijf lekker luisteren. Voor nu is het een en al romantiek uit de jaren 70.

Ik heb laatst een stukje terug zitten kijken van een televisieprogramma, weliswaar uit de jaren 60. Dat heet Top of Flop. En daarin werd door een vakkundige jury de muziek van de Beatles tot op het bot afgekraakt. Nou, inmiddels weten we dat de Beatles meer dan geliefd zijn over de hele wereld. En deze kwam wel uit de jaren 70, hè, want dit is de week van de 70's op Radio M Utrecht. The Long and Winding Road. Muziek over vriendschappen werd er ook gemaakt in de jaren 70. Luister nog maar eens naar James Taylor en You've Got a Friend.

Actually. Gilbert O'Sullivan op Radio M Utrecht. Die mag natuurlijk niet ontbreken, want die heeft muzikaal veel voor ons betekend in de jaren 70. Net als dit gezelschap, Dr. Hook.

vind het zo'n ontzettend romantisch en gezellig liedje. Sharing the night together. Waar je van droomt. Met je geliefde. Samen slapen. Samen weer wakker worden. En dat kan je als je luistert naar Radio M Utrecht. Voor elkaar krijgen. Ook als het niet zo is. Want je kan er wel van dromen. Het is de week van de 70s op Radio M Utrecht. En ik zou je aanraden om daar zo min mogelijk van te missen. Want het is een prachtig decennium waarin geweldige muziek werd gemaakt. Niet alleen op het gebied van romantiek. Waar je nu naar luistert. Tot 11 uur vanavond. En de komende dagen natuurlijk ook. Maar er is nog meer te doen. Want ook bijvoorbeeld in het programma Aan Tafel wordt er uitgebreid teruggeblikt op de jaren 70. En morgen, dan gaat het over verjaardagen in de 70s. Daar heb ik er wel een paar van gevierd. Nou, mocht jij mooie herinneringen daaraan hebben, laat het vooral weten aan Connie bij het programma Aan Tafel. En dat is dus morgen tussen 12 en 2.

Sommige liedjes waren heel relaxed en ontspannen in de jaren 70, zoals deze, Have You Seen Her? Maar soms wordt er aardig touw getrokken in een liedje. Luister maar eens naar het spanningsveld van Sharif Dean.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.